0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie 1 uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik in haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land is het overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

hele goede morgen. Dennis en ik, we zijn er weer tot 6 uur. Voor iedereen die al aan het werk is, of nu juist naar bed gaat of niet kan slapen. Het is 1 oktober, dus september is voorbij. En dus mag Green Day ook eindelijk wakker worden. Alleen is de zomer nog niet helemaal weg. Die ligt waarschijnlijk nog een beetje een soort van in je auto. Bij mij ligt er ook van alles in. Ik heb nog een fietsendrager. Een zonnebrandflesje, geloof ik. Een parasol. Nou, ik ben natuurlijk nooit zo snel met het leegruimen van mijn auto. Nou, ik heb zelfs nog strandhanddoeken kom ik tegen en zwemkleding zelfs. Dus ik vraag me af, wat ligt er nog bij jou in de auto? Van de afgelopen zomer dan, hè, waarvan je denkt, nou, dat had eigenlijk echt wel de auto uitgemoeten. Het is dat het eergisteren nog 27 graden was. Had het nog een soort van excuus, maar nu is het al echt wel voorbij. Laat het even weten via de NPO-luister-app, vind ik leuk. 0800-1122 mag ook, krijg je Dennis aan de lijn. Zometeen hoor je muziek van Calvin Harris en een nieuw nummer van Bruno Mars. Maar we beginnen met Green Day, want september is officieel voorbij.

0: en Blessings op NPO Radio 2.
1: Ja, ik vroeg je net, wat heb jij nou nog in je auto liggen? Van wat eigenlijk al uit je auto verwijderd had moeten zijn, omdat de zomer toch echt wel voorbij is op dit moment. Ik kreeg verschillende reacties binnen, waaronder deze van Loek.
2: Goedemorgen, Sam. Nou, mijn auto ligt dan helemaal vol met veilen. Ik heb namelijk 5555 muis grijze ijzeren scheidhuispijpleiding staan schuinwijden op het Leidseplein van de zomer.
1: Oh, op het Leidseplein, Loek. Er moet toch meer met de plein. Er moet er meer een plein zijn. Bijna lekker bezig. Mineke die appte ook, die zei... ik heb laatst mijn auto ingeruild. En het verbaast me hoeveel troep je in zo'n ding tegenkomt. Tassen vol met zooi. Over auto's inruilen gesproken. Dennis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Producer van de show.
3: Goedemorgen.
1: Nieuwe producer van de show. Hè. Jij hebt een nieuwe auto.
3: Ja. Wat ik dan? Heb een nieuwe auto. Of nou, nieuw, de tweedehand. Maar mijn oude, die was... wij gingen op vakantie en er waren allerlei problemen mee.
1: Ja.
3: Dus ik zei tegen mijn partner op vakantie... als we thuiskomen, dan gaan we gewoon voor een andere. Want ik ben er helemaal klaar mee.
1: Hé, kan je kijken wie er... Er belt iemand.
3: Er belt iemand.
1: Zullen we eens even opnemen?
3: Nou, ik weet niet wie het is. Zullen we kijken? Ja.
1: Ah, hallo, goedemorgen. NPO Radio 2, spreekt u mee? Met Sam? Hallo?
3: Oh, nou, die schrok. Die denkt...
1: Oh. Ik ben meteen live op de radio.
3: Nee, dat wil ik niet. Maar nee, ja, je wil niet weten, als je dus een nieuwe auto koopt... dan moet die oude auto dus leeg.
1: Ja.
3: Ja, je komt dingen tegen en je denkt, oh, dit had ik ook nog.
1: Wat heb je gevonden in je auto waarvan je dacht... hey, dit was ik al jaren kwijt?
3: Een broodbakje had ik.
1: Een broodbakje.
3: Een USB-stick.
1: Oh ja, en stond er nog wat leuks op?
3: Ja, daar foto's van een theatervoorstelling. Maar dat. En ik vond nog een festivalkleedje. Nou, dat is om in het kader van wat hij ligt er nog in de auto van de zomer. Dat is ook een soort picknickkleedje.
1: Oh ja, jij hebt automatisch je auto meteen moeten opruimen.
3: Ja.
1: Dat is ook wel eens fijn. En is het een leuke, nieuwe, fijne auto?
3: Hartstikke fijn, ja.
1: Ja?
3: En ik was blij dat ik de paraplu's had overgeheveld, want die had ik wel nodig.
1: Och, ja, dat is niet, was niet fijn. Nee, nou, mocht je nog meer spullen waarvan je denkt... oh, dat heb ik lang niet gezien en wil ik even delen met de rest van Nederland. App eventjes in de M.

de orde van de dag. Genoeg gekkigheid. De dag-nachtplaat. Je kan kiezen uit twee platen. De ene voor als je net je bed instapt en denkt, nou, laat mij maar lekker wegzakken. En de ander voor als je denkt, laat die dag maar komen. Ik heb zin in de dag, ik wil energie. En daar hebben we dan de dagplaat voor. Die dagplaat hoor je nu.

toch wel lekker. Nog eventjes nagenieten van september. Wat voor mooi september allemaal brengt. Het is volgens mij ook de meest bezongen maand der maanden, geloof ik, als ik het goed heb. Dus wil je hier nog even van genieten? Plaat uit 1978, Earth, Wind and Fire in september. App dan eventjes dagplaat. Maar er staat natuurlijk iets tegenover en dat is deze.

0: dat is Neil Young natuurlijk met zijn liefdeslied ook voor zijn vrouw Peggy. Harvest Moon heet hij. En dan moet ik altijd een beetje denken aan de maand oktober. Want dat is volgens mij toch ook de maand waarin we gaan harvesten en zo?
1: Ja.
0: Oogsten? Ja, toch? Ja, ja, precies. Dus, wat gaat het worden? Laat het even weten. Wordt het een dagplaat, september, van Earth, Wind & Fire? Of ga je voor de nachtplaat, Harvest Moon van Neil Young? Jij mag het zeggen. Pak de telefoon 0800-1122. Of pak gewoon lekker die luisterapp en blaf hem even vol met wat spraak of zo. Weet je wel, dat kan gewoon. Maakt allemaal niet uit. Ik hoor je zo meteen. Nu eerst de muziek van Toto. Straight for the Heart op NPO Radio.

0: Williams en happy op NPO Radio 2.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Ja, het is alweer tijd voor de uitslag van de dag-nachtplaat. Als je net inschakelt, de mensen mochten kiezen uit twee platen. Earth, Wind & Fire, september als dagplaat. Met wat energie om de dag lekker te starten. Of een nachtplaat om nog even lekker weg te zakken. Van Neil Young was die, Harvest Moon. En dan nou kreeg ik een appje van Lianne. Want we hadden het net over, ja, de Harvest Moon. Ja, dat past zo goed bij oktober. Want dat is de oogstmaand, toch?
2: Nou, we werden even met de neus op het feit gedrukt. Dat het augustus was, inderdaad. In de volksmond is augustus oogstmaand. Maar in oktober kan je nog heel veel herfstgroenten oogsten.
0: Dan oh, toch wel.
2: De pompoen.
0: De pompoen, natuurlijk. Halloween.
2: Bieten. Wortelen, prei, dat zijn bij uitstek geschikt.
0: Ja, ik denk dat het komt door die pompoen, hoor. Want dat ik denk nooit aan wortelen of bieten.
2: Nee, ik ook, maar goed, ja.
0: Ik ben een beetje stadsjongen, dus ja, ik weet ook helemaal geen reet van oogsten. En
2: maar goed, dat soms een beetje scherp houden.
0: Zo. Ja, dankjewel, Lianne. Hartstikke fijn. De keuzes, ja, ze zijn reuzen. Even kijken, we hebben stemmers voor de dagplaat. Dat zijn dus Lianne, Stefan, Christian, Lika, René, Jacqueline, Huub, Timo en Roland. En dan hebben we ook nachtplaatstemmers André, Chris, Mark, Cor. En maar Cor, dat was wel grappig. Die appte dus al voordat we überhaupt de fragmentjes hadden laten horen. Dus hij ging sowieso al voor de nachtplaat. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Hoe is het ermee?
3: Ja, goed. Donker.
0: Jij had... Donker, wat zeg je? Het is donker en het is regen.
3: En het regent en het is 18 graden.
0: En dat vind je wel fijn?
3: Ik vind het wel fijn. Ja, behalve de regen dan.
0: Hoezo dan? Wat is er mis met de regen? Die hebben we toch...
3: Ja, ik was er zo nat van.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar je hebt het gezien van de zomer, hè? Wat het doet als er geen regen is.
3: Ja, maar ja, goed. Dat is de natuur. En laat de natuur maar gewoon zijn gang gaan.
0: Maar als het maar niet op jou valt.
3: Dat herstelt zich ook wel weer.
0: Ja, nou ja, gelukkig. Dankzij de regen.
3: Ja, dat is ook wel zo. Ja. Maar toch.
0: Ja, en wat ben je dan toen, Marcel?
3: Ik ben de krant weer aan het rondrijden.
0: Hè? Oh, gezellig. Ja, en heb je dan, wat ik me afvraag, als je dan met kerst, ik weet niet of de kranten bezorgden, doen ze dat in Nederland, ja toch? Met kerst ja, dan eventjes langs de deur?
3: Dat doen ze wel, maar dat doe ik niet, want ik rijd met de auto rond, hè, dus ik zie ze niet.
0: Maar dan mag jij heel geen fooi dan, omdat jij met de auto rondrijdt?
3: Nou, meestal hangt er wel iets in de brievenbus, dat wel, maar oh. ik ga de huizen niet langs.
0: Dus je komt eigenlijk ook nooit mensen tegen?
3: Ja, zo af en toe. Als ik aan het eind van de rit ben, dan spreek ik zo af en toe een boer die al wakker is.
2: Ik wou net zeggen,
3: iemand,
2: die man die
3: of
2: gaat...
3: iemand die de hond uitlaat.
0: Ja.
2: Maar ze gaat ook niet aanbellen om...
0: Nee, ja, ja weet ik niet. Misschien wel. Misschien heb je van die adresjes. Ik bedoel, stel je nou voor dat je bij Mieneke de krant zou bezorgen. Ja, daar is het licht al aan. En dan kan je gewoon even aanbellen. Kopje koffie, weet ik zeker. Dat vindt ze hartstikke gezellig.
3: Ik heb er wel een paar zulke adressen bij, hoor. Dus daar kan ik gewoon aanbellen. En die zijn altijd wakker.
0: Ja, dat is toch super tof.
3: Maar dat zijn ook van die nachtmensen.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Er was vroeger zo'n programma op televisie met...
2: Nu we er toch zijn.
0: Weet je, Van Dorst.
2: Oh, ja. Dat bedoel je.
0: Ja, was toch magisch. En ja. Dan denk ik, dat maak jij dus mee eigenlijk.
3: Ja, ik spreek wel eens van die rare types onderweg. Of ik zie wel eens iemand in de berm liggen, dat ik denk van, leeft hij nog of zo?
0: Oh.
3: Ik heb er helemaal in het verleden wel eens iemand zien hangen in de boom.
0: Nee.
3: Dat schrik je wel even, ja.
0: Maar dat was niet gewoon voor de lol?
3: Nee, dat was niet. Die had echt gepland om er een eind aan te maken.
0: Nee, joh.
3: Dat was echt...
0: Wat heb je toen gedaan?
3: Ja, ik heb eerst gekeken of hij nog deed, of hij nog leefde. Dan kun je hem eruit halen, maar
0: ja.
3: Daar zat er weinig leven meer in. En toen heb ik de politie gebeld.
0: Oh, dus je was te laat eigenlijk?
3: Ja.
0: Ach, Marcel.
3: Ja, dus...
0: Ja, dat is wel intens om mee te maken.
3: Ja, dat was wel even intens.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
3: En afgelopen winter ben ik zelf te water geraakt met de gladheid. Dus
0: ach, jongen.
3: Zelf kopje onder geweest.
0: Levensgevaarlijk, die krantenbezorgers 's nachts.
3: Ja, ik kan er wel een boek over schrijven.
0: Nou, misschien moet je dat ook doen. Misschien is dat wel mooi. Want ja, ik denk dat niet veel mensen meemaken wat jij meemaakt dan. Ook in positieve dingen. Hè? Dus als je bij iemand langs gaat en dat is een excentriek iemand die dan weer... mooie kunst maakt of zo, weet ik veel. Weet je wel?
3: Ja, klopt.
2: Het leven van een krantenbezorger.
0: Zo. Ja.
3: Ja, zoiets, ja.
2: Zoiets. Maar ja, goed, je bent nu 61. Nou ja, nog een paar jaartjes doorwerken.
0: En dan dat boek schrijven.
2: En dan het boek schrijven.
3: Ja, en dan het boek schrijven, ja.
0: Oké. Okay. Nou, jeetje, Marcel. Ik ben helemaal van apropos. We moeten nog een dag-nachtplaat draaien.
3: Ja, doe mij maar de dag.
0: De dagplaats.
3: Lekker tempo.
0: Lekker positief.
3: Lekker positief.
0: Ja, en ik denk dat we heel veel mensen september ook een beetje missen. Dus misschien is het daarom wel weer mooi om die juist dan weer even te draaien.
3: Ja, daarom. Laat ik september nog een beetje herinneren.
0: Marcel, ik hoop dat je leuke, bijzondere dingen meemaakt. En geen stomme, vervelende dingen die...
3: Hoort allemaal bij het leven, hè?
0: Dat is zeker waar. Dankjewel.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

The War on Drugs. Who's That? Onze topsong van deze week. Ik ga zo meteen Nick Kershaw voor je draaien. The Riddle. En 40 jaar lang probeerden mensen die tekst dus te ontcijferen. Nick Kershaw die heeft zelf gezegd dat het nergens over gaat. Hij had gewoon woorden nodig die lekker klonken. En dat was wat het was. Maar de platenmaatschappij die speelde erop dat er iets achter zat. Ik denk dat dat was om een beetje wat meer platen te verkopen. Ja, of toch niet? En zit er toch een raadsel in? Ik weet het niet. Nick Kershaw nu dus, met een raadsel waar hij zelf geen antwoord op weet. Mocht jij het weten, app het dan eventjes.

0: Kensington en Home Again op NPO Radio 2. Pim Pam Plaat. We gaan weer lekker puzzelen hoor, dames en heren. Het is er tijd voor om die hersenen even wat los te weken en los te komen van die slaap ook. Ik heb dat altijd als ik opsta, dan duurt het gewoon eventjes 10 minuten of zo. En dan ben ik er pas weer. En dan als je dan wat dingetjes doet, bijvoorbeeld push-ups, maar ook mentale oefeningen, ja, dan gaat het allemaal wat sneller. Dus ben je nog niet helemaal wakker, kan je gewoon gerust meedoen. Ik heb een ratje meegenomen en daar komen zo meteen twee letters uit. En de eerste letter is voor de artiest en de tweede is voor de titel van de track. En met die twee letters ga je lekker puzzelen. En heb je dan een plaatje of je denkt, oh ja, dat is een goeie, dat is een leuk ook. Dan stuur je die gewoon even door via de NPO Luister-app, zo werkt het. Nou, dan gaan we draaien hoor, even kijken. En de eerste letter is de R van Richard. De R van Richard. Zo is het. Ja, en de tweede letter is de D van Dirk. De D van Dirk, dames en heren. Dus ja, mocht je... oh, wacht, ik zie hier eventjes een kopie wat er opsteekt. Dennis, zeg het eens.
1: Ja, ik denk je wil nog een voorbeeld van mij hebben.
0: Oh, ik wil een voorbeeld van jou. Ja, ik wil een voorbeeld van jou.
1: Mijn hersenen zitten te kraken. Roxette.
0: En Dangerous, oh ja. Nou, dat is
1: Rihanna,
0: leuk.
1: Rihanna, Diamonds.
0: Ja, het is Rihanna.
1: Oh, Rihanna.
0: Het is niet Rihanna.
1: Is het niet Rihanna?
0: Nee, dat is nee, het is Rihanna.
1: Ik heb altijd verkeerd gezegd.
0: Zeg jij altijd Rihanna?
1: Rihanna.
0: Kom je erbij?
1: Ja, dat zo.
0: Je luistert te weinig radio.
1: Ik maak te veel radio, ja, dat is het, ja.
0: Luister je luistert niet goed genoeg. Nee. Je moet meer luisteren, hè.
1: Rihanna.
0: Dus, nou ja, goed. Heb je een andere oplossing dan Rihanna of... Wat was die andere nou weer? Oh ja, Roxette. Well, ja, want die zijn nu alweer weggekaapt voor de neus van jou. Stuur het dan eventjes in. Pak de NPO Luister-app erbij en geef het eventjes door. Lijkt me hartstikke fijn om zometeen in jouw favoriete plaat te draaien. En dat dan toevallig ook nog uit deze combinatie komt rollen. Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Play even rustig aan doen met Jewel en Foolish Games op NPO Radio 2. Goeienacht.

0: Dus aan jou de taak om te gaan puzzelen met die twee letters, om een plaat uit te kiezen met de artiest. Die begint met een R en dan de titel met een D. Ik kreeg van Jacco Pauw Drive binnen. Marco die kwam met Raccoon en Echte Vent. Phil, hetzelfde ook, en dat is ongeveer deze, was dat? Okay.
1: Rowenhaise met de pil in brand.
0: Ja, Rowenhaise.
1: Hartstikke mooi, Sam.
0: De pil in brand. Ja, dat was Arno. Het kreeg ook Ronnie nog.
2: Goedemorgen, heren. We gaan terug naar 1981. Laten we het eens compleet anders doen. Rubber Robbie. De Nederlandse sterren stralen overal. Pak je meteen een paar knijters van een Nederlandstalig hits mee.
0: Ja, dat is misschien een knijter van een Nederlandstalig hit. Maar misschien wat meer voor Sterren NL, denk ik. Ja, ik denk het wel. Even een andere zender, Ronnie. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ramstein en Du Hast in Deutschland hebben we natuurlijk ook langs horen komen. Maar aan de telefoon heb ik Jacqueline. Goedemorgen.
3: Goedenavond voor mij.
0: Ja, voor jou goedenavond, hè, want jij woont in Canada.
3: Ja, klopt.
0: 20 jaar geleden naartoe verhuisd.
3: Ja, tijd gaat hard.
0: Doe eens even iets meer dan één zin. Dan kan ik even luisteren naar of je al een beetje een Engels accentje hebt en zo. Dat weet
3: ik,
0: ja.
3: Ik denk dat heel erg meevalt. Want als je in huis Nederlands blijft praten met je familie, dan komt er ook niet echt veel een Engels accent bij, denk ik.
0: Nou, ik hoor hem wel, hoor. Je hebt hem. Je hebt hem, Jacqueline.
3: Waar, hoor je hem?
0: Ja, okay, ik hoor hem wel.
4: Ja, maar ik hoor ook dat Jacqueline wel. Kom jij een beetje uit Noord-Holland, Zaanstreek? Van oorsprong?
3: Ja, Purmerend.
0: Zo!
4: Dat hoort,
0: nou, dat
4: ook
0: is even
4: nog.
0: Een klein applausje, hoor, Dennis Hiro. Dat je dat nog hoort door het Engelse accent heen. En dan ook nog Noord-Holland Purmerend.
3: Ja, geweldig. Ja.
0: Een kleine Britt Dekker factor nog. Bedoel je dat, Dennis?
4: Ja, maar niet zoals heftig.
0: Nee,
4: als Britt Dekker,
0: niet zo heftig
4: hoor,
0: als Britt Dekker.
4: Gewoon ik vind accenten heel interessant. Als ik mensen aan de telefoon heb, vind ik het interessant om te raden waar ze vandaan komen.
0: Ja.
4: En meestal zit ik goed.
3: Knap.
0: Nou, Canada had ik niet geraden, hoor. Hey, maar even, hoe is het in Canada op dit moment? Want er staat daar een hoop onder druk natuurlijk met die zuidenburen van jullie.
3: Eerlijk gezegd hou ik het allemaal niet zo erg bij. Ik probeer niet zo heel erg naar het nieuws te kijken en te luisteren. En dan ben ik daar eigenlijk een stuk vrolijker van als ik het allemaal niet weet.
0: Nee, ja, dat is ook waar. Dat heeft natuurlijk wel zin. Maar ja, het is best wel van invloed op de economie en zo, toch? Daar. En op de werkgelegenheid en met al die tariffs en producten die dan opeens niet meer geïmporteerd of geëxporteerd kunnen worden.
3: Ja, dat zal allemaal gerust wel. Ik hou het niet zo heel erg bij. De boodschappen zijn sowieso heel erg duur.
0: Ja.
3: Dus ja, het zal misschien nog duurder worden.
0: Ja, ja.
3: Maar,
0: okay.
3: Maar het is niet heel erg naar mijn zin. En ik fiets er vrolijk doorheen, zeg maar.
0: En heb je dan in mijn hoofd, als je in Canada woont, woon je meteen in een blokhut of zo? Weet je wat?
3: Nee.
0: Is dat zo?
3: Nee, in tegenstelling tot heel veel andere mensen die verhuizen naar Canada. Ik woon gewoon in de stad. Ik woon eerlijk gezegd in een rijtjeshuis, wat ze hier
0: ook
3: een townhouse noemen.
0: Een townhouse?
3: Ja, ik woon in de stad Calgary, ja.
0: Is dat een beetje zo, wat is een townhouse? Is dat zo'n brownstone-achtig gebouw wat je dan in Amerika hebt?
3: Nou, kleuren verschillen denk ik, hoor, hier en daar. Maar nee, je moet het gewoon zien als een soort rijtjeshuis.
0: Ja, ja.
3: Maar dan op zijn Canadees, niet zo erg als Nederland.
0: En er is ook iets bijzonders aan de hand met jou vandaag, toch? Nog heel eventjes. Ik zeg, er is ook nog iets heel bijzonders met jou aan de hand. Want je bent net 58 geworden, als ik het goed heb begrepen.
3: Ja, klopt inderdaad. Ik ben nog steeds jarig hier.
0: Ja! Nou, gefeliciteerd. Wij wilden een beetje de hekkensluiter zijn die jou feliciteerde dan op dit tijdstip.
3: Oh, dankjewel.
0: Ja, leuk toch? De allerlaatste van dit jaar. Welke plaat heb je uitgekozen?
3: Dolce Vita van Ryan Paris.
0: Ah, Dolce Vita van Ryan Paris.
3: Ja,
0: dat is ook een leuke. Ja. Heerlijk.
3: Even dansen.
0: En dat is ook een beetje wat je doet, hè? Dolce Vita, geniet van het leven, geloof ik, zoiets.
3: Ja, het komt eigenlijk wel erop neer, ja.
0: Ja, pak je spullen, verhuis lekker naar Canada. Ga daar lekker wonen, genieten van de natuur en van je townhouse.
3: Ja, zoiets. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Lekker dansen.
0: Ik wens je nog een hele fijne verjaardag. Geniet ervan. Maak er nog een feest van die laatste paar uurtjes die het zijn.
3: Dankjewel. Ja, nog een paar uurtjes.
0: Dankjewel. Doei!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jay-Z en Numb / Encore. En daarvoor hoor je UB40 met Rat in Me Kitchen. Een hele goede morgen. Welkom op 1 oktober. Donderdag is het. Dit is dagnacht. Dennis en ik zijn er tot 6 uur deze ochtend. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. En als je een bakje koffie hebt ingeschonken, het is helemaal goed. Past bij vandaag. Ik zit al op mijn 4e of 5e, denk ik, zo ongeveer. No joke. Het is vandaag namelijk Internationale Dag van de Koffie. En uitgerekend vandaag begint er dus een nieuwe baas bij Heineken, Rafael Oliveira. En hij stapt over van GDE Peet's. En dat is het bedrijf dus achter Douwe Egberts. En die stapt dus over van koffie naar bier. Misschien iets gezelliger, iets meer later beginnen met werk of zo. Daarbij Heineken dan bij al die wakkere mensen van GDE Peet's. Nou, de meeste mensen die wachten tot vrijdag met biertjes en zo. Nou ja, ik weet het niet of dat daar ook zo gaat bij het nieuwe concert. Maar goed.
1: Vrijdagmiddag borrel met koffie. Met ja, Douwe Egberts.
0: Maandagmiddag borrel hebben ze daar, ja. Denk ik. Ik kan me alleen maar iets bij voorstellen natuurlijk. Gisteren begon ook de kinderboekenweek. En het

0: over van koffie naar bier. Misschien iets gezelliger, iets meer later beginnen met werk of zo. Daarbij Heineken dan bij al die wakkere mensen van GDP. Nou, de meeste mensen die wachten tot vrijdag met biertjes en zo. Nou ja, ik weet het niet of dat daar ook zo gaat bij het nieuwe concert. Maar goed.
1: Vrijdagmiddag borrel met koffie. Met ja, echt
0: dus maandagmiddag borrel hebben ze daar, denk ik. Ik kan me alleen maar iets bij voorstellen natuurlijk. Gisteren begon ook de kinderboekenweek. En het thema is Spot On. En dat draait dus allemaal om het podium en om optreden. Kinderboekenweek geschenk. Wat een woord zeg. Mooie Scrabble woord is dat. Kinderboekenweek geschenk. Is dit jaar geschreven door Milouska Meulens. Nou, die ken je misschien nog wel van het Jeugdjournaal. Of van Wie is de Mol? Want in 2006 hield ze als mol een beetje de boel voor de gek. En nu moeten de kinderen dus haar verhalen gaan lezen. Ik hoop dat dat dan maar wel eerlijk is of zo. Weet je, dat je ervan uitgaat dat het goede informatie is, maar is het dat toch niet? Nee, joh. Ook Jeugdjournaal mevrouw geweest, dus super betrouwbaar. Nou, ik vind het wel een sterk thema, want ik denk dat ja, op dit moment elk kind en ook letterlijk zijn moeder, die wil influencer zijn. Dus ja, dat is allemaal in de spotlight natuurlijk. Weet je wel, een soort telefoonspotlightje. Maar goed, het is toch spotlight. Dus daarom is het misschien wel handig dat je dan nu als kind dat alvast gaat lezen over hoe dat dan is op het podium. En ik denk ook dat daar wel de negatieve randjes van bij staan. Dus dat is misschien wel goed om even door te lezen. Mooi, lijkt me mooi. Kinderboekenweek geschenkt. Dus iemand die wel moeite had met het podium, dat is Sinead O'Connor. Ze zong supergraag, maar op het podium staan, dat deed ze vaak liever niet. Ze zong prachtige liedjes, zoals deze die ik nu voor je ga draaien. Weet je het al? Ja? Nothing Compares to You. Geschreven door Prince, uitgevoerd door Sinead O'Connor. Welkom op Radio 2.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All op NPO Radio 2. Ja, die Teddy Swims die heet dus eigenlijk Jayton Dimmesdale. En dat is een artiestennaam met een beetje een verhaaltje. Teddy, die komt namelijk van Knuffelbeer. En Swims, die staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Daar staat dus Swims voor. En een van deze mannen die je nu gaat horen, namelijk Colin Hay, die schreef erover dat hij 's nachts wakker lag en dat hij maar bleef malen en dat hij ook niet het gevoel had dat hij zichzelf was. En misschien voel jij je nu ook wel een beetje zo. Zou zo kunnen. Man at Work nu. Over iemand die niet kon slapen.

0: Charlie Simon op NPO Radio 2 en You're So Vain. En volgens mij wil iedereen al 50 jaar weten waar dit liedje over gaat. In 2003 veilde Carly Simon het antwoord voor een goed doel. En een Amerikaanse televisiebaas die betaalde daar $50.000 voor. Maar die moest wel beloven dat hij het dan nooit zou doorvertellen. En in 2015 gaf ze dus een stukje prijs aan iedereen. Een gift aan de wereld. Het tweede couplet gaat namelijk over Warren Beatty. En de rest, ja, dat weet dus alleen die ene televisiebaas. Nieuwe muziek uit Nederland. Sven Siliers. Hij speelde deze plaat een paar weken geleden bij NPO Radio 2 live. En nu krijg je de studioversie. Zoals hij dus officieel bedoeld is. Luister mee naar Sven Siliers en Somebody New.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Siliers met Sam.

0: Keer. En What is Love? Dat blijft toch ook een heerlijke plaat om te horen, toch? Je moet het niet te vaak hebben, maar als hij er langskomt, dan denk je: yay! Are you
1: ready? First Play op NPO Radio 2.
0: Ja, dit vind ik een van de leukste dingen van dit programma. First Play op NPO Radio 2. Een Nederlandse artiest die nog nooit op Radio 2 is gedraaid, die krijgt een podium, tenminste. Dat ligt aan jou. Jij beslist of we de hele plaat gaan draaien. En vandaag heb ik aan de telefoon Erik Lindeman. Hij is geboren in Purmerend. Hij maakt muziek tussen moderne country en hard rock. En bij The Voice of Holland draaide in 2014 alle vier de stoelen om. En naar eigen zeggen luisteren er elke maand honderdduizenden mensen naar hem. Vooral ver buiten Nederland. Overdag heeft hij een IT-bedrijf. En dat hoor je misschien een beetje terug in hoe hij muziek maakt. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
2: Ik moet even wakker worden.
0: Ja, lekker vroeg is het, hè?
2: Ik zei tegen een collega dat ik nog nooit zo vroeg ben wakker geweest dit jaar. Dus.
0: Nou, ik ben blij dat je dat voor ons over hebt. Erik, je maakt muziek en je luisteraars die zitten vooral in Australië, Mexico en Brazilië. Hoe kom je daar nou weer terecht als jongeman uit Purmerend?
2: Je zei het net al. Ik heb een theebedrijf met focus op marketing. En ik heb eigenlijk met slimme metacampagnes de luisteraars weten te bereiken. Mm-hmm. Die slaan met name in die landen ontzettend aan. Dat zijn hele loyale mensen en die vinden dat gek.
0: Ja, Australië, Mexico en Brazilië. Maar waarom daar dan? Waarom niet in de UK of in Amerika of zo?
2: Nou ja, dat heeft echt mee te maken waar country immens populair is. En dat blijkt toch ook echt in die landen te zijn.
0: Wat grappig.
2: En het heeft ook allemaal met algoritmes te maken van die programma's die je inzet.
0: Ja. Oké. Je bent eens een keer geïnterviewd. En toen heb je verteld dat je nummers maakt met behulp van Suno. En voor de mensen die dat niet kennen, Suno is een AI-muziekmaken-app-ding online. In je bio lees ik dan weer Nashville. Ja, hoe zit dat dan?
2: Nou ja, kijk, ik ben eigenlijk als een soort grapje hiermee begonnen. 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: En ik heb gewoon wat nummers met Suno gemaakt en daar flink aan lopen sleutelen en uiteindelijk mijn vocals erop gezet.
0: Ja, precies, want jij maakt dus de muziek, laat je maken door de AI, maar je zingt het zelf in.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat is wel veel goedkoper dan een band natuurlijk.
2: Zeker, en zeker ook efficiënt, hè. Ik heb zeker ook in bandjes gezeten om eigen werk te maken. Maar dat duurt allemaal lang en dan ben je afhankelijk van elkaar. Ja. En dan vindt de bassist weer dat daar iets anders moet. En die drummer daar weer.
0: Ja, denk, weet je wat, skip die shit.
2: Bepalen.
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat snap ik eigenlijk wel. Het is misschien ook wel weer een nieuwe vorm van muziek maken. Dat je dus wel echt de vocals doet. Maar poets je die dan ook op met AI? Of is dat helemaal 100% puur natural?
2: Dat is gewoon puur natural.
0: Wat leuk. Want ik zag namelijk dat je in je Spotify... Ik heb natuurlijk een beetje onderzoek gedaan. En toen zag ik dat je echt heel veel platen hebt uitgebracht in het afgelopen jaar. Dus toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dus zo vaak kan je de studio bijna niet eens in met een band. Maar dit is dus hoe je dat doet.
2: Ja, dat is hoe ik het doe. En jij vroeg net over Nashville.
0: Ja.
2: Kijk, ik ben begonnen als grapje met AI-ondersteuning. En op een gegeven moment irriteerde ik me echt wel kapot aan de kwaliteit van de instrumenten. Ja. Er zit totaal geen rijk geluid in.
0: Nee.
2: En toen ben ik eigenlijk op zo'n platform op zoek gegaan naar een producer met mijn verhaal. En daar kwamen immens veel reacties op af.
0: Ja. Ja,
2: toevallig zat daar precies de type tussen die waarvan ik hoopte dat hij zou reageren.
0: Ja.
2: En die maakt nu eigenlijk, ik geef hem eigenlijk een demo op AI-basis aan.
0: Ja.
2: En hij werkt het helemaal verder
0: uit. Oh, wat vet. Dus dan breng je het eigenlijk van AI weer terug naar echte muziek. Tenminste, ingespeelde muziek.
2: Ja. En dat hoor je ook gewoon echt wel duidelijk in de meest recente nummers die ik heb uitgebracht.
0: Dat is dus ook met het nummer wat we zo meteen gaan luisteren. Amsterdam, is dat ook zo?
2: Ja, die is eerder gisteren uitgekomen.
0: Ja.
2: En inderdaad, dat nummer dat is al 2 jaar af. En als je de Suno-versie hoort en hoe het nu is geworden, dat is echt een wereld aan verschil.
0: Wat een grappige werkwijze heb jij. Dat is 2026 is het. Het liedje gaat over Amsterdam. Over liefde die je na je scheiding vond. Alleen wonen die liefde dan weer niet echt in Amsterdam, maar waar dan wel?
2: Respect naar de dames toe, maar Meidrecht, Almere, Haarlem, Schagen,
0: Zo.
2: Overveen. Ja.
0: Je hebt het druk gehad.
2: Ja, ik heb niet stilgezeten.
0: Nee. Ik moet zeggen, ik heb je muziek beluisterd. Je hebt een waanzinnige stem. We gaan even een stukje luisteren van Amsterdam. En dan is het de bedoeling dat de mensen thuis insturen of ze jou je first play geven, ja of nee.
2: Ik ben benieuwd.
0: Oh ja, nee, wacht. Dan moeten we het even zo doen. Dat is natuurlijk niet het fragment. Dit is het fragment.

Ja, dat was dus een stukje van Amsterdam van Erik Lindeman. Wil je nou de hele plaat horen, dan kan je dat even aangeven in de app, de NPO Luister app. Daar staat een poll open. Laat het weten en geef aan of jij Erik Lindeman zijn first play op NPO Radio 2 gunt of niet. Dus ja of nee, pak de app erbij. Laat ook even weten waarom. Dat is misschien wel gezellig, toch?

0: Can you feel it?
1: Are you ready?
0: First play op NPO Radio 2. Ja, Erik, can you feel it?
2: Ik vind het heel spannend.
0: Het is spannend, hè? Want we hebben net een stukje van jouw muziek gedraaid, Amsterdam. En aan de luisteraar gevraagd van, willen we hier meer van horen of niet? En daar hebben ze op kunnen stemmen. Dat hebben ze ook best in grote aantallen gedaan. Een paar van de reacties. Cor die zegt zeker ja. Speciaal de snelweg voor afgegaan naar het tankstation om snel te kunnen stemmen. Nou, dat is toch al een hele eer.
2: Nou, zeker.
0: Ja, toch? Dat iemand helemaal de snelweg afgaat om te stemmen. Ik vind toch wat. Roland die zegt, ja, ik ben wel benieuwd naar Erik's stem. Dit is zeker mijn straatje. Vette sound, lekker geluid. Maar ik kreeg ook iemand die zei, ja, blijft de AI-slop. Ik denk, ja, de zanger is geen AI-slop. Oh, en bovendien is het ook helemaal... Nee, ja. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Dat zeggen dan sommige mensen. Dit hoef ik niet verder te horen. Krijg ik ook. Dus het is een beetje mixed emotions, zijn het. Maar ik schakel eventjes naar de notaris van dit geheel. Dat is Dennis, onze producer. Dus Dennis, ja.
3: Ja.
0: Zeg het maar, wat is het geworden?
3: Het is spannend geweest. Dank allemaal voor het massaal stemmen.
0: Je gaat weer zo lekker rekken, à la The Voice of Holland.
3: Dat hoort u na de reclame. Nee, dat hebben we niet. Met 65% van de stemmen, Erik, gaan wij jouw plaat wel draaien.
0: Yeah! Erik, het is helemaal gelukt. We gaan jou voor het eerst draaien op NPO Radio 2. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het een geweldige droom die uitkomt.
0: Ja, toch? Dat dacht ik ook. Ja. Niks boven die ouderwetse radio. Om een plaat wat aandacht te geven natuurlijk. Erik, ik wens je een hele fijne nacht. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: En wij gaan lekker luisteren naar die snoeiharde gitaren die ik al op de achtergrond hoor.
2: Geniet ervan.
0: Gaan we zeker doen. Dames en heren, hier is Erik Lindeman en Amsterdam op Radio 2.

0: De first play van Erik Lindeman, Amsterdam, hoorde je op NPO Radio 2. Tijd voor de muziek van Cheap Trick. And I want you to want me live.
1: I want you to want me.

Citric. And I want you to want me. En daarvoor hoorde je Erik Lindeman met Amsterdam. Hij kwam uit ons first play op NPO Radio 2 als winnaar uit de bus. Dus we hebben zijn hele plaat gedraaid. Veel reacties, mensen die zeggen, oh, wat een superplaat, klinkt goed. Dat is hartstikke fijn voor Erik. Gefeliciteerd daarmee. En als ik even naast me kijk, zie ik daar, ja hoor, daar staat Daniel al. En Roelof is er ook weer. Ze zijn al op, dus Dennis en ik...

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Soms denk je, wat gebeurt er veel in de wereld, hè?
3: Ja.
2: Wel zo het NOS Journaal luistert. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erik Evengroen.
4: Ja, en goedemorgen, Roelof en Daniel.
2: Hi, hi.
4: Ja, we hebben ook nog ander nieuws, toch wel, gelukkig. Want er zijn alweer 2 files op dit moment. De A7 om te beginnen, Hoorn ligt in Zaanstad. Bij Permanent Noord is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels al 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de werkzaamheden op de A15 van Rotterdam naar Europoort aan de Zuurhofbrug, die geven ook, zoals vertrouwd, weer een korte file op dit moment. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ja, en we verwachten ook alweer een drukke ochtendspits.
2: Ja, de week is een kameel, hè?
4: Het is de tweede bult. Heb ik begrepen dat dit inmiddels...
3: Ja, het is de achterste,
4: En dan is het ook nog wat regenachtig in het oosten van het land. Dus daar zullen de dagelijkse files ook nog wel wat langer zijn dan gebruikelijk. We gaan het zien.
2: Nou ja, we gaan het meemaken. Dankjewel, Erik.
4: Zeker, tot straks.
2: Hoi, hoi. Ik moet wel een beetje mijn mentale beeld aanpassen. Want in mijn beeld keek de kameel naar rechts.
3: Nee, dat is heel raar.
2: Ja, dat is heel logisch. Hij kijkt heel onlogisch. Hij kijkt natuurlijk naar links.
3: Wij zeggen toch ook niet voor niks, op vrijdag dan zitten we in de staart van de kameel.
2: In de staart, ja, precies. Nee, je hebt gelijk.
3: Ja.
2: Ja. Ik ga dit even verwerken. Okay. En dan. Wat gaat de dag jou brengen? Vat het samen in 2 woorden en zet er een plaat bij. En stuur die plaat aan ons door. En wie weet draaien we je plaat zo meteen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil Miley Cyrus horen. En... oppassen, neefje.
3: Ja, heb ik er heel veel zin in. I will always love you, want trouwdag en vieren.
2: Ja, of je zegt, doe maar man at work, vakken en vullen. Kan natuurlijk allemaal. Stuur het door via NPO Luister. Ster.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Daniel en Roelof zijn al op.
20: BNN Para. Er is maar één.
21: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: oktober 2026. We beginnen met treurig nieuws, want gisteren overleed Paulien Cornelissen. Ze schreef boeken zoals columnist, cabaretier en op dit moment is ze nog te zien als jurylid bij De Slimste Mens. Veel collega's hebben geschokt en emotioneel gereageerd, ook Arjen Lubach.
1: Zij was niet alleen een vriendin van de show, maar ook een vriendin van mij en van vele anderen die hier werken. Niemand is hier vaker te gast geweest dan zij. Zij was zeg maar echt ons ding. En ik had haar met zoveel liefde en plezier nog 1000 keer te gast gehad. Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
0: Ja. Ze stond bekend om haar bijzondere observaties, haar gevoel voor taal en natuurlijk om haar humor. Ze kon zich verwonderen over woorden en gewoontes waar we zelf bijna niet bij stilstaan.
2: Die ergernis, die ging over mensen die als je tegen ze praat, de hele tijd ja tegen je zeggen, maar terwijl ze inademen. Dus zo, ja, ja, ja. Het is heerlijk om daar een grap over te hebben, want iedereen herkent dat namelijk ook wel. Weet je, want iedereen kent wel iemand, zijn moeder of tante of oma of iemand die dat doet. En als je echt niemand kent die dat doet, dan ben je het waarschijnlijk zelf.
0: Paulien Cornelissen is 50 jaar geworden.
3: En dan is er goed nieuws voor onze vrienden van Clouseau. En dat gaat over hun jubileumconcert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maandag waren ze bij ons, Koen en Chris Wouters. En toen waren ze nog best zenuwachtig over de kaartverkoop.
4: De vibe is goed in Vlaanderen en er worden veel bussen ingelegd, horen we. Maar eigenlijk gaat de verkoop pas van start woensdag. Dus dan gaan we misschien opgelucht ademhalen. Ondertussen toch nog een klein eitje in de broek.
0: Een eitje in de broek.
3: Ja. De zenuwen waren voor niks, want de heren hebben in minder dan 2 uur tijd 2 volledige stadions uitverkocht. Dat is de eerste Belgische act ooit, hè, in zo'n stadion. Mind you, dat zijn 110.000 kaarten. En dat is niet alles, er wordt nu zelfs gekeken naar een derde concert.
0: En dan darter Danny Noppert. Hij is gisteravond flink onderuit gegaan in de tweede ronde van de World Grand Prix in Leicester. En dat kan natuurlijk gebeuren. En soms ben je als sporter gewoon niet in vorm, of heb je je dag niet, of darteritis, hè, dat kan natuurlijk ook nog. Maar nee, bij Noppert lag het daar allemaal niet aan. Het was de vloer.
3: Ach.
0: Ja, hij zei dat terwijl zijn tegenstander aan het spelen was, dat hij het gevoel had dat de vloer aan alle kanten kraakte. En hij hoorde dat geluid steeds en daardoor was hij heel erg afgeleid en kon hij dus niet in zijn mental game komen. Hij heeft dit ook aangekaart bij de organisatie. Maar de organisatie was wel sympathiek.

0: Die hebben het namelijk onderzocht en die zeiden, ja, er zat inderdaad iets los aan het podium. Maar ja.
1: Het is een mentaal spelletje, Daniel. Ik zeg het hier vaker. Het doet me heel erg denken aan het laks, de klachtenlijn van de examens vroeger.
0: Oh ja.
1: Ja, dat was een surveillant met piepende schoenen.
0: En daardoor kon ik niet.
1: Ja, dan heb ik er twee. Ja.
2: Twee vandaag.
0: Maar ja, net als bij de examens blijft het cijfer gewoon staan. Twee woorden en een plaat. Kun je ons doorsturen en wie weet draaien we jouw plaat zometeen. Misschien file en hopen. Als je hoopt dat er geen file staat. En dan doe je er iets bij van Bruce Springsteen of zo.
1: Schoenmaker en piepen.
0: Nou ja, verzin twee woorden die iets over jouw dag zeggen. En stuur ze door via NPO.

0: Douwebop en de plaat waarmee hij hoopt Amerika te veroveren. En het is al een beetje aan het lukken, hè? Want hij was hier het laatst en toen vertelde hij dat hij stiekem al wel een platencontract aan het tekenen is in Amerika. En ondertussen komt er ook nog een appje binnen van Manuela.
1: Jullie hebben het altijd over het staartje van de kameel. Maar wij zaten vrijdag volgens mij vast in de kont van de kameel. Alleen maar file, file, file.
2: Twee vandaag.
0: Dankjewel voor de toelichting, Manuela. Maar inderdaad, dat is dan wel toch een beetje de kont van de kameel. De vrijdagmiddagspits. Twee woorden kun je ons iedere dag doorsturen met een plaat erbij. Ildar die stuurt bijvoorbeeld Boekarest en OV.
3: Tieneke kwam met Stoptober en mondhygiënisten.
0: Gilles zegt fietsen en regen. Maar laten we naar die van Jan. Goedemorgen, Jan.
4: Ja, goedemorgen.
0: Wat zijn jouw twee woorden?
4: Bureaus en slopen.
0: Leg uit.
4: Ja, leg uit. Ik ben een timmerman. Ik werk dan bij een aannemer al een tijdje. Ja. En werk veel op gemeentes werven, stadsdeeltentoren in Amsterdam. En vandaag ga ik in Osdorp, een nieuwe locatie. Ja, net ingericht. Nieuwe bureaus slopen, want er is iets te veel bureaus, blijkbaar.
0: Wacht even, dus dan hebben ze een nieuwe locatie. Die stampen ze helemaal vol met bureaus. Dan komen er zeg maar 50 mensen opdagen in plaats van 500. En dan zeggen ze, nou, kom er maar 450 uitrossen. Is dat een beetje het idee?
4: Ja, nou, het is wel veel bizarder. Ze hebben ook een prachtig mooi meubel neergezet als keuken. En dat blijkt dan de koffiezetapparaat niet in te passen. Hè? Zo'n modern... dan moet ik ook weer een appartie voor bedenken. En ja, zo gaat het best wel veel geld verloren. Maar weet je, het is een nieuw...
3: Nou, verloren. Het gaat naar jouw zakken.
0: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind dit wel typisch zo'n voorbeeld waarvan ik denk dat weet je hoort vaak dat overheden niet met geld om kunnen gaan. En dit vind ik wel typisch zo'n voorbeeld. Dat ik denk, dit was bij een commerciële toko, was dat natuurlijk nooit gebeurd. Die gaan gewoon van tevoren, weet je wel, uitrekenen. Die zetten iets te weinig bureaus neer. En als er dan meer nodig zijn, kopen ze die bij. Ja.
3: Schaam je, Osdorp.
0: Ja, dus is een... nou ja, goed.
4: Dat is natuurlijk wel... Dat klopt wel, maar ik zit nu al een beetje 50 jaar in het vak. Ik heb al diverse malen gezien dat echt heel veel geld verloren gaat. Nou weet je, het blijft mensen daar. Ook deze ambtenaren die het best doen, die moeten ook zijn kantoor inrichten. En dan kan er natuurlijk ook wel een overschatting zijn of een verkeerde inschatting. En dat moet je aanpassen, klaar.
3: Ja, je denkt, ik moet straks ook nog koffie met drinken.
0: En wat je eigenlijk zegt is, ja, maar ze doen wel hun best. Dus ja, dat is zeker waar. Hey, en Jan, het slopen van die bureaus, welke plaat hoort erbij voor jou?
4: Ja, Talking Head, hè. Burning Down the House.
0: Gaan we voor je draaien en werk ze vandaag.
4: Dankjewel, jongens.
0: En doe die ambtenaren de groeten, hè?
4: Dat doen, zeker.

0: love to you.
1: I just want to make love to you. Het weer voor vandaag. In het oosten is het bewolkt en regent het. Met lokaal af en toe nog kans op onweer. Maar in het westen is het droog. In de loop van de dag trekken de buien weg en breekt op steeds meer plekken de zon door. Bij meest matige westenwind wordt het maximaal 19 tot 20 graden. En daarmee weer iets koeler dan de afgelopen dagen. Ah, het is nog niet vol gas herfst hoor. Erik, goedemorgen.
2: Ai, goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt al op gang. Er staan al enkele opvallende files, zoals de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. U is de linkerrijst ook dicht en dat kost je al bijna een half uur. Ook een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is ook de rechterrijstrook dicht, net voor knooppunt Hofvliet. Vertraging ook een half uur. Veel vertraging heb je al op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging bijna een uur. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de omleidingsroute de U11. En de A15 ten slotte Rotterdam Europoort bij de werkzaamheden aan de Schuurhofbrug ook bijna een half uur vertraging.
1: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. En wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn om de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen: ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze: dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike leeft nog. Twee injecties moest haar leven beëindigen, maar dat is mislukt, zo zagen journalisten. Haar executie werd eerder uitgesteld. Pike was veroordeeld voor moord toen ze 18 was. Rechters keken nog eens naar haar verleden toen ze was misbruikt. Maar de executie ging later alsnog door. Haar advocaten zouden hebben gezegd dat de vrouw niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft. En ze hebben gevraagd om die executie nu per direct stop te zetten.
1: Het blijft toch een bizar verhaal, hè? Met die, omdat ze dus alle medische fabrikanten van over de hele wereld hebben geweigerd om dat middel natuurlijk met de Amerikanen te delen. Want die denken, ja, we willen onze... Ja, we willen hier niet aan verbonden zijn. En nu wordt het eigenlijk een beetje een soort... Ja, er wordt van alles maar een beetje een soort cocktail van spul. En dan hopen ze maar dat iemand overlijdt. Het is toch heel...
5: een marteling.
3: Ja, zeker. Ja, persbureau AP en NBC News die melden dat journalisten de 50-jarige vrouw luid hebben horen snurken. Dus dat zegt ook wel wat over die middelen die je dan krijgt, zeg maar. Ja. Moet de AfD worden verboden? Nou, die vraag werd tot gisteravond laat besproken in het deelstaatparlement van Thüringen. Voor het eerst werd in een Duits parlement een hoorzitting over dit thema gehouden. Zowel voor- als tegenstanders kwamen aan bod. En het lijkt erop dat het verbod op zijn minst zal worden onderzocht, zegt correspondent Gien Balduk.
6: Een partijverbod kan pas worden onderzocht als de hoogste rechters in het land daartoe opdracht krijgen vanuit de politiek. Maar het is vooral regeringspartij CDU-CSU die nog niet overtuigd is. Zij vrezen dat als zo'n procedure mislukt, dan uiteindelijk AfD daarvan zou profiteren. Maar na de recente verkiezingszegers van de AfD lijkt er iets te veranderen. In de Bondsraad, wat meebeslist over wetgeving en ook in staat is om zo'n procedure te starten, lijkt nu een meerderheid nabij.
3: De AfD-afdeling Thüringen staat bekend als de meest radicale afdeling van de partij. Cristiano Ronaldo is boos weggegaan bij het trainingskamp van Portugal. Hij heeft ruzie met de bondscoach. Die zei dat Ronaldo in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken geen basisplaats krijgt. Vlak na die persconferentie pakten de voetballers zijn spullen. Wat er precies allemaal speelt is niet bekend. Zelf zegt Ronaldo er weinig over. Dat doet hij pas op een later moment. Dan zal hij de waarheid vertellen, zo zegt hij.
7: Het is vandaag 1 oktober en dat is de dag waarop we hier in Nederland de gele kentekenplaat kregen in 1978. De eerste was de DB01BB en daarvoor waren het blauwe platen met witte letters en cijfers. Ik weet dat nog wel, dat je in de jaren 80 had je die nog wel rij, maar dat werd natuurlijk steeds minder.
1: Nee, je ziet ze af en toe nog wel eens op oldtimers.
7: Ja. En die nieuwe combinatie, twee letters, twee cijfers, twee letters, die moest ruimte bieden aan ongeveer 7 miljoen kentekens. Nou, die waren na 13 jaar al op in 1981. 90 kregen we dan letters, cijfers. En nu wisselen we om de paar jaar eigenlijk van volgorde. Maar dat gaat best wel hard. Er zijn ook een paar dingen die je dan niet ziet op kentekens. Klinkers, A-I-O, U-N-Y. Want daar krijg je niet woorden als kak en tof en ja, nog veel meer.
1: Terwijl ik ergens dat ook wel jammer vind. Want bij die Duitsers mag het wel. Ja. En daar zie je de grappigste dingen voorbij rijden. Dat je denkt, oh ja, dit is wel komisch.
7: En bij de Belgen volgens mij mag je van die gepersonaliseerde, net als in Amerika, lijkt me echt iets voor jou.
1: Nee, Lippie.
7: Jawel. Niet?
0: Nou ja. Maar jij zou het wel willen, toch? Dat je ook klinkers krijgt en zo.
1: Nee, ik vind gewoon, zeg maar, willekeurige combinaties met klinkers, dat vind ik leuk. Maar
0: jij met de KUT op je auto rijdt, vind jij ook niet leuk, Lippens.
7: Die zijn ook uitgesloten, inderdaad. Dat soort woorden en politieke partijen. BBB niet, FVD, PVV, VVD ook niet. En de C en de Q zie je ook niet. Weet je, heb je enig idee waarom?
1: Nee.
7: Die lijken te veel op het cijfer 0. Dus dan is het moeilijk bij flitsen. Ja.
1: Ja, de X is voor het Koningshuis, toch? XX?
7: Dat was het. Ja, en voor de anonieme alcoholisten. Feitje van de dag. In het verkeer is de week een kameel en zijn de nummerborden geel.

0: regent zonnestralen. Ze zijn hier morgen bij ons in de studio. En dan gaan ze ook een bijzondere versie van dit nummer live hier spelen. En ze hebben ook heel wat aan te kondigen. Dus nou, dat morgenochtend dan ook.
1: Zonderdag.
0: ABC. Ja, ik heb het vaak verteld. Ik heb in mijn jeugd een aantal jaren in Frankrijk gewoond. Ik ben uit een familie van Nederlanders, maar die allemaal op een gegeven moment mijn vaders kant van de familie zin hadden om naar Frankrijk te emigreren. Dat hebben ze ook echt allemaal gedaan. Zijn moeder, zijn zus, mijn vader zelf.
2: Ja, dat is best cool. Je hebt gewoon zin om naar Frankrijk en dat je het gewoon doet.
0: Ja, ja. En nou, sterker nog, mijn opa, die ik nooit gekend heb, die heeft zelfs met zijn eigen handen daar een huis gebouwd. En dat huis staat er nog steeds.
2: Wauw.
0: Dus als ik dan af en toe in Frankrijk kom, dan dit is het huis wat mijn opa heeft gebouwd. Dat is toch wel mooi. Dat je dat kan zeggen. En dus, vraag ik ook graag wat aandacht voor het Franstalige lied. Op de donderdagochtend is er het Chansonderdag ABC. Inmiddels zijn we de letter I aangekomen. En ik zei net al, je mag altijd even een tip doorsturen. Dat heeft Pieter ook gedaan. Toevallig hadden we een beetje dezelfde plaat op het oog. Het is namelijk een beetje het alternatieve volkslied van Parijs. Het is geschreven door Jacques Dutronc. Hij heeft het ook echt in een uurtje geschreven. Het kwam tot hem. Hij was een avond uit eten geweest. Nou ja, zoals dat bij de Fransen gaat. Hè. Er kwam een klein wijntje op tafel. Ja. En vervolgens keek hij over het ochtendgloren van Parijs uit. Waarschijnlijk was hij nog wakker. En hij heeft het dus ook over de slapende geliefde, de straatvegers, de travestieten die zich scheren en de iconische monumenten in het ochtendgloren. Dat is een beetje wat het alternatieve volkslied van Parijs maakt. Het heet Il est 5 heures, Paris s'éveille. En dat vertaalt zich als: het is 5 uur, Parijs wordt wakker. Jacques Dutronc.

0: Dutron. En je kan de playlist van al deze Chansonderdag ABC-liedjes inmiddels op Spotify vinden. Dus we hopen ook dat je dat gaat doen. En dan, inmiddels is het precies 5 jaar geleden dat online gokken legaal werd in Nederland. In zijn jongere jaren was onze BNNVARA-collega Mark Sterpstra zelf verslaafd aan gokken. En toen besloot hij daar een documentaire serie over te maken. Maar nu dat het 5 jaar geleden is dat de online gokmarkt in Nederland werd opengegooid, dacht hij, ik moet eens even terug naar dit onderwerp.
1: Het is vandaag 1 oktober. En dus precies 5 jaar geleden dat online gokken legaal werd in Nederland. Onze overheid wilde daarmee een veilige omgeving creëren voor online gokkers. En een betere bescherming bieden voor mensen die bij illegale aanbieders gokten.
0: Ja, dat was dus het hele idee van deze nieuwe gokwetgeving. Mark Sterpstra, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Is niet helemaal gelukt, hè, wat ze voor ogen hadden.
2: Nee, het is niet helemaal gelukt, nee. Althans, er zijn wel een aantal regels die ervoor zorgen dat je een limiet hebt en dat er iemand meekijkt. Maar die hele zorgplicht, dat je dus voorkomt dat er excessen voorkomen, dat schijnt vooral, ja, het blijkt vooral een soort schijnplicht te zijn. Want er zijn nog heel veel excessen die voorkomen.
0: Ja, en waar het eigenlijk de bedoeling was om inderdaad het meer te reguleren en er meer zicht op te hebben, is het in die 5 jaar eigenlijk alleen maar, nou ja, uit de hand gelopen, kunnen we wel stellen, toch?
2: Nou, dit is wel, kijk, op het begin was het echt één grote shitshow met al die reclames.
0: Ja.
2: En inmiddels zijn er ook al 30 aanbieders. Dat je ook afvraagt van oké, dan maak je het dus legaal om het te controleren. Maar dan kan je dus op 30 verschillende casino's alsnog alles doen. En het is vooral uit de hand gelopen wat betreft de cijfers. Je ziet nu dat 25%, bijna 25% van alle mensen die gokken is tussen de 18 en de 23. Nou, dat is best wel heftig. Als je kijkt dat dat van de bevolking nog maar 9% is van iedereen.
0: Jij bent in dit nieuwe deel van Verslaafd aan Verliezen ook gaan gokken met je jongere collega Siep. Laat even een stukje luisteren.
3: Jeetje. Oh, Max Terpstra, ik begrijp volledig waarom jij aan gokken verslaafd bent geraakt. Ja, oh, sorry dat ik dat zeg, maar wat een kutspel. Oh my god, ik heb nu gewoon dus mijn wat ik heb, waarmee ik ben begonnen, heb ik nu dus verdubbeld.
0: Wat is het nou waarom jongeren met name en dan vooral jonge mannen zo snel getriggerd raken om dit te gaan doen en om dit te blijven doen?
2: Ja, daar is heel moeilijk de vinger op te leggen wat het nou precies is. Kijk, ik denk dat het ook te maken heeft dat we allemaal op onze telefoontjes zitten en swipen. Op zoek gaan naar dopamine. En op een gegeven moment wil je nog meer. En dan kom je erachter dat er ook iets bestaat waarbij je ook de hele tijd eigenlijk swipt en allemaal fruitmachines gaan draaien. Of een roulette-tafel. En dat je dan ook weer dopamine kan krijgen met geld. Zoiets. En daar vallen dan heel veel mensen voor. En ze doen er natuurlijk alles aan om dat spelletje zo aantrekkelijk en zo verslavend mogelijk te maken. En dat zag je dus ook bij die Siep. Die begint, die had nog nooit gegokt en die had er eigenlijk geen mening over, behalve dat hij dacht, ik ben er niet gevoelig over. En een paar uur later zat hij er ook helemaal in.
0: Ja, ik heb toevallig een paar maanden geleden heb ik voor het eerst een vriend van mij dit laten zien. Die was het helemaal aan hem was het helemaal voorbij gegaan hoe dat werkte. En die zei, huh? Maar er staat gewoon nu live iemand die kaarten te delen aan de andere kant van de planeet. En ik kan daar één op één op inzetten. En er ging echt een soort wereld voor me open. Dat hij gewoon echt verbaasd was van hoe geavanceerd al die systemen wel niet zijn tegenwoordig. Ja. Ze doen er natuurlijk ook alles aan om je binnen te slepen. Wat zijn de meest opvallende dingen die jij bent tegengekomen tijdens het maken van dit nieuwe deel van je docu?
2: Nou, dat ze dus bijvoorbeeld inderdaad die live dealers nog steeds hebben. Dus dat je zogenaamd die beschermde omgeving hebt waar dan wel mensen tegen je praten. En ook niet per se bezig zijn met dat jij beschermd wordt, maar ook gewoon bezig zijn met, nou ja, lekker veel geld inzitten en vooral lekker veel spelen. En dat vond ik wel echt krankzinnig om te zien. En wat ik ook bizar vind, is ze hebben natuurlijk die online casino's ingesteld om ervoor te zorgen dat er grip is op die mensen. En die casino's die hebben allemaal ongelofelijke rekenmodellen. Alleen daar kan de toezichthouder, de kansspelautoriteit, niet bij. Dus de kansspelautoriteit die heeft zelf helemaal geen idee hoe die casino's zich aan hun zorgplicht houden. Nou, dat vind ik krankzinnig dat dat nu op dit moment zo is geregeld.
0: Max, waren we eigenlijk 5 jaar geleden beter af, zeg maar? Moet het weer teruggedraaid worden?
2: Nee, zeker niet. Want dat was echt het Wilde Westen. En dan had je totaal geen regulering. Alleen wat we hebben gedaan is, we hebben 5 jaar geleden opengegooid op de meest kapitalistische manier ever. En daar hebben we nu eigenlijk de schade van gezien. En nu is het zaak om wetten in te voeren waardoor we die schade kunnen beperken.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon nog meer reguleren, zeg jij.
2: Ja, zeker.
0: Het nieuwe deel van Verslaafd aan Verliezen is vanaf vandaag om 4 uur te zien op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken. Max, dankjewel en maak er een mooie dag van.
2: Jullie bedankt, hoi.

0: Zelfs als ze verliezen met het gokken. Boys don't cry, you're the Cure.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Armen met de raadsel!
3: Ja, ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit zo over? Let op.
4: Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het nou niet echt heel erg handig.
0: Is dit, ik ga gewoon iets roepen. Zijn dit die nieuwe prullenbakken waarmee ze experimenteren in Amsterdam? En die gaan uit zichzelf dicht. En je kan er je blikjes, je statiegeld kan je er goed in doen.
3: Hadden we inderdaad van de week in het nieuws. Maar daar gaat dit niet over. En bovendien was dit geen Amsterdam.
5: Ja, ik zat ook aan iets in de publieke ruimte, moest ik meteen denken. Dus waarschijnlijk weer ergens een muur gemetseld midden op de snelweg. Beetje dat weer.
3: Oeh ja, je komt wel in de buurt. Maar niet goed genoeg. Ik keur het niet goed.
6: Dit is NPO Radio 2.
3: Ik ben heel streng vandaag. Maar je hoort het zo.
0: Hij is er hartstikke ver vanaf, weet ik nu al.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovanek.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
12: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
13: Wil je met me trouwen?
12: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
14: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
20: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
19: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
20: Ja toch?
19: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
23: Laten we dansen.
1: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
0: 7:01. Een hele goede morgen. Het is Daniel en Rolof zijn al op met zometeen muziek van de Simple Minds, Alive and Kicking. Het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Want nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. En daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. En bij wangedrag kunnen ze uit hun beroep worden gezet, zegt de minister.
22: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat dat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
13: De dood van Paulien Cornelissen maakt nog steeds veel los. Ook alle kranten staan erbij stil. En Herman van der Zandt, de presentator van De Slimste Mens, reageerde gisteravond bij Met het Oog op Morgen.
23: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk, want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Ze daagde me uit.
13: Mediabedrijf Paramount kan Warner Brothers overnemen. Een laatste obstakel is nu weg. Paramount trof een schikking met 12 staten die een rechtszaak hadden aangespannen uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Een Amerikaanse rechter heeft die schikking nu goedgekeurd. Paramount krijgt grote Hollywood-studio's en nieuwszenders in handen. Heel wat Rotterdammers lappen de regels aan hun laars op de Coolsingel, waar nieuwe hekjes zijn geplaatst. Die moeten voetgangers richting het zebrapad dwingen, zodat ze niet op andere plekken de weg of trambaan oversteken. Maar waar blijkt, mensen glippen massaal door die hekjes of stappen eroverheen.
24: Ja, anders moet je helemaal omlopen. Dus ja, dat is gewoon wat makkelijker dit.
25: Ik ga niet helemaal omlopen als ik ook gewoon de weg kan oversteken.
4: Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het nou niet echt heel erg handig.
26: Jij kwam wel gewoon netjes over het zebrapad.
27: Het is speciaal voor om over te steken, dus ik dacht, een paar stap extra is niet zo erg.
26: Zeg je, ze mogen blijven of liever weg?
4: Nou ja,
25: liever.
26: Je bent geen fan.
0: Ja. Ik denk prikkeldraad toevoegen. Dat...
13: Zo onder stroom zetten, dat soort dingen, ja. Nou, een verslaggever van Rijnmond zag in een uur tijd echt tientallen mensen over die hekjes stappen of zich ertussendoor wurmen. Nou, de gemeente houdt het in de gaten en past daarna misschien die hekjes aan. Het weer, de trekken buien over het land, vooral in het oosten. Later op de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel, Carmen. En dan gaan we richting het verkeer bij de ANWB Erik. Goedemorgen.
28: Hai, goedemorgen. Ja, de ochtendspits is begonnen. Daar staan ook al een paar opvallende files. Om te beginnen de A7 Den Hoeven richting Zaanstad. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk tussen Hoorn en Purmerend. Er is daar een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels een uur. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de omleidingsroute de U11. De A12 Utrecht-Den Haag. Daar staat een vrachtwagen met pech voor Nieuwebrug. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. A15 Rotterdam Europoort. Bij de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug heb je ook een kwartier op onthoud. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Daar gebeurt een ongeluk voor Rotterdam-Feyenoord. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur.
0: Dankjewel.
28: Joep.
0: Ja, jij herkent dit helemaal, Roelof. Jij bent zo fan van Kuifje dat je gewoon de Kuifje-raket in je huiskamer hebt staan.
29: Ja, meerdere. Ja, zeker.
0: Meerdere
29: Kuifje-raketten.
0: Nou, zometeen moeten we even hebben over een jonge gozer en die is zo fan van een attractie in de Efteling dat hij dacht, ik bouw hem helemaal na.
30: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
31: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
30: Beren goed, thanks, bo!
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: En actie, olifant!
32: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
32: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
33: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Zeker zijn we al op. Vandaag in het nieuws. Steeds minder studenten sluiten hun lening af bij Ome Duo. Kraantje Papi heeft daar ooit nog een plaat over gemaakt met Angela Groothuizen. Ome
1: Duo studenten, nee. Ome Duo studenten, nee. Ome Duo studenten, nee.
0: Daar komt Angela, let op. Ook een goed duo. Ja, het is wel een heel, heel goed duo. Maar goed, waarom lenen die studenten minder? Nou, dat komt natuurlijk vanwege de basisbeurs die in 2023 weer is ingevoerd. Het is wel een kleine kanttekening. Als ze dan besluiten om te lenen, dan lenen ze ook gelijk veel meer geld. Het gemiddelde bedrag wat studenten nu lenen is €634 per maand. Ja, en die toename is op zich niet zo gek, want ouders die spekken de studenten ook steeds minder. En er is natuurlijk inflatie. En ja, er moet toch bier gedronken worden, hè, onder studenten.
2: Ja, het is allemaal niet zo gek, hoor. En dan nieuws. Ja, waar jouw pretparkhart, Daniel, echt sneller van gaat kloppen. We horen hier
0: de Dans Macabre.
2: Je hebt maar twee maten nodig, hè? Dan weet jij het. Ja, het is een attractie in de Efteling. Hè. De 14-jarige Lars uit het Limburgse Oostrum, die vond de Efteling te ver weg. Dus heeft hij die Dans Macabre uit de Efteling nagebouwd in zijn achtertuin. Niet als klein schaalmodelletje. Er kunnen straks 6 mensen tegelijk in. Hij heeft zelf het decor gemaakt. Het staal gelast. Je gaat er maar eens aan staan. Ik zou het niet kunnen. Ja. En de elektronica geprogrammeerd. En dan denk je, nou, hoe heeft een jongen van 14 het allemaal geleerd? Nou, heel simpel.
3: Ik heb een paar YouTube-films gekeken. En toen, kan ik ook wel. Toen heb ik op school keer gelast op school. En toen hebben we lastmachine gekocht. En blijkbaar kom ik het.
0: Maar dit zijn gewoon van die praktische jongens waar we er meer van nodig hebben in Nederland.
2: Die gewoon een attractie in hun achtertuin bouwen.
0: Die gewoon denkt, oh joh, ik heb 1 keer gelast op school en geef mij maar een lasapparaat en ik bouw het wel. Dat is toch mega. Ja, goed. Ik heb hier naar zitten kijken in het filmpje.
2: En deed je erheen? Als het open is.
0: Het ziet er wel heel goed uit.
2: Ja.
0: Goed, en dan is het inmiddels 1 oktober. En oktober staat inmiddels al een aantal jaar bekend als Stoptober. De maand waarin we stoppen met

0: Met name roken natuurlijk, hè. Maar het is sowieso een goed idee om in oktober andere slechte gewoontes ook eens onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt van nou, ik ben inmiddels op een punt gekomen dat ik iedere dag wel een glas wijn drink. Is het ook een goed moment om dat weer eens onder de loep te nemen? En waarom nou oktober en 28 dagen stoppen? Nou, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat als je 28 dagen, oftewel 4 weken ergens mee gestopt bent, dan heb je echt een nieuwe gewoonte aangeleerd. Dus de eerste periode ben je nog heel erg vooral iets niet aan het doen.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment heb je een nieuwe routine. En dan voelt het eigenlijk niet meer alsof je je oude gewoonte aan het afleren bent. Maar dan ben je gewoon die nieuwe gewoonte aan het volhouden. Misschien zeg ik het een beetje onduidelijk, maar je snapt denk ik wel.
1: Wat in mijn hoofd veroorzaakt het toch kortsluiting. Denk ik, pak die laatste dagen er ook nog even bij. Van oktober.
0: Ja,
1: dat doe je dan ook, maar snap je? Nee, goed.
0: Ja, goed, als je die 28 dagen haalt, dan statistisch gezien is de kans heel groot dat je het blijft volhouden. Nou ja, en die slechte gewoonte, dat is ook gelijk waar wij het even over wilden hebben. Is het roken?
2: Gratis. GRATIS.
0: Of heb jij misschien een andere slechte gewoonte waar je graag vanaf zou willen komen? Stuur even een berichtje via NPO Luister. Wat heb jij? Ja, ik weet wat jij hebt.
1: Jij weet wel wat ik heb. Ja, ik rookte vroeger. Dat doe ik niet meer. Ik ben nicotinetabletjes gaan gebruiken.
0: Ja, kauwgom.
1: Nee, tabletjes. Oh, ja. Een soort zuigtabletjes. En die, dat is dan, een paar maanden moet je dat dan doen. En,
0: maar die neem je inmiddels al meer dan een jaar.
1: Ja, het gaat erin als, als borrelnootjes.
0: Je hebt gewoon echt de ene slechte gewoonte met de andere.
1: Ja, vervangen. Maar dit is wel, ik ben nu niemand tot last. Het stinkt niet. Maar ik zou er, ik moet eigenlijk natuurlijk ook mee stoppen.
0: Ja, want uiteindelijk consumeer je nog meer nicotine dan in de tijd dat je gewoon nog rookt.
1: Nou, dat rook je best veel, maar het is niet goed natuurlijk. Ja. En jij?
0: Ja, nou, de koffie.
1: Nou, niet alleen de week is een kameel. Het is, jij denkt, dat is ongelooflijk.
0: Ik heb even zitten rekenen. En gemiddeld gewoon normale kopjes koffie. 8 gedurende dit radioprogramma.
1: Ja, precies. En dan moet de dag nog beginnen.
0: Ja, en dan doe ik daarna even. Dan denk ik, we zijn klaar. Even 2 bakjes koffie erachteraan.
1: En beste luisteraar Daniel, dan denk je een bakje koffie met het pinkje omhoog. Nee, dat zijn mokken. Nou, daar gaat een heel meer in. En dan ook
0: de
1: nog
0: mok telt voor 2,
1: een kopje erop.
0: De mok telt voor 2, hè? Ja. Dat is wel, Maar goed, dat is eigenlijk de vraag van vandaag. Wat is een slechte gewoonte waar jij eigenlijk wel vanaf zou willen? Het maakt niet uit of je er nu werk van gaat maken of dat je het gewoon op de lange termijn schuift. Maar gewoon een slechte gewoonte waarvan je denkt, zou ik eigenlijk wel vanaf willen? Laat het ons weten, stuur berichtje via NPO Luister. Wat is die slechte gewoonte? Simple Minds, Alive and Kicking hoor je nu. Yeah.

0: Sienna Spyro. En haar nieuwe heet Great Expectation. Je hoort hem hier in de ochtendshow. Het is inmiddels 1 oktober. Het begin van Stoptober. De maand waarin je zou kunnen stoppen met roken. Want 28 dagen is wat je nodig hebt om een nieuwe gewoonte aan te leren. Tenminste, dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Nou, vertelde jij, Roelof, net over het feit dat jij gestopt bent met roken.
1: Ja.
0: Waarvoor, dat is heel goed, hè?
1: Al een tijd, ja.
0: Maar je zit nog steeds aan die nicotinepillen.
1: Ja, ook al een tijd.
0: Ja, en daar krijgen we een tip voor binnen.
2: Goedemorgen, met Boudewijn. Je zou eventueel de oneven dagen dat pilletje kunnen nemen. Dan doe je het al om de andere dag. Dat zou wel eens een goede geste kunnen zijn om het niet elke dag, maar om de andere dag, op de oneven dagen. Dat is een hele goede geste.
1: Nou, baby steps. Ja, dat is misschien het beste.
0: Ja, maar dan zitten we hier om de dag met een bloedsuikerreinige Roelof.
1: Ja, dat weet ik niet. Jij zegt niet doen. Oké.
0: Ik weet het niet. Simone die heeft al slecht gewoonte domme online spelletjes die niet eens leuk zijn. Ik ga ze nu van mijn telefoon gooien.
1: Dat doe ik ook. En dat zijn die spelletjes. Dan ga je met een pinging van de berg af en dan zie je de advertentie. Ik denk, dat is leuk. En dan krijg je alleen maar advertenties voor andere domme spelletjes. Nou goed. Kasper die zegt, slechte eigenschap. Even 5 minuten naar de FM overstappen. Nou, wanneer er iets wordt gedraaid dat ik niet leuk vind.
0: Oh, echt? Ja, ja. Hij noemde specifiek ook nog Maan, volgens mij. Een plaatje van Maan. Jan die zegt, morgen niet zozeer een slechte gewoonte, maar ik heb nog wel een paar kilo die weg mogen. Groetjes van Jan. Ja, god, dat is een beetje dat eten, hè? Ik eet ook te veel suiker, hoor.
1: Ja, daar moeten we het ook nog eens even over hebben.
0: Goed. En Pieter die zegt, is diamond painting ook een slechte gewoonte? Nee, diamond, dat is met, dat je met van die kleine steentjes iets gaat schilderen.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: En Pieter die zegt er ook nog eens bij, hij rookt al 17 jaar niet meer, drinkt al 13 maanden geen alcohol meer en hij is 48 kilo afgevallen. Nou, dan ben je toch super lekker bezig, Pieter. Wees trots op jezelf. Vera, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is jouw slechte gewoonte?
3: Mijn telefoon 3% staat opgeladen.
0: Wacht even, laat jouw batterij helemaal tot 3% terugdalen voordat je hem aan de lader hangt?
3: Ja.
0: Waarom zou je dat doen?
3: Ik denk van, oh ja, het komt zo wel.
0: Maar krijg je daar niet enorme anxiety van? Dat je voor,
3: Nee, niet meer.
0: Oké. Nou ja, helder. Kennelijk het feit dat je het met ons deelt betekent dat je er toch iets aan wilt doen? Of valt dat dan ook weer mee?
3: Ja, hij valt ook regelmatig uit daarom. Ja. Maar ik had ook dit jaar als goede voornemen mijn telefoon niet meer laten uitvallen. Dat is niet gelukt.
0: Opvallend.
3: Vanochtend was hij op 10% en ik heb hem op lader gelegd. Dus...
0: Okay.
3: Dat is wel beter.
0: Ja. Nou, Vera, doe voortaan gewoon die telefoon lekker op tijd opladen, hè?
3: Ja.
0: Oh. Nou ja, ze is weg. Ach ja, god. Dan krijgen we er nog eentje binnen van Donald.
1: Ja, Donald zegt, ja, dat is een beetje vies. Neuspeuter in het openbaar, dat is iets wat ik lastig vind om te laten. En nog even een neushaartje eruit trekken, geeft ook voldoening.

0: Sunshine Blonde. In het oosten is het bewolkt en regent het, met lokaal hier en daar nog een klap onweer. In het westen is het dan weer droog. In de loop van de dag trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. En met de ANWB is het Erik. Goedemorgen, Erik.
1: Hi, goedemorgen. Ja, de ochtendspits verloopt druk. Inmiddels bijna 500 kilometer file in totaal. En de meeste files zien we in de Randstad en in Noord-Brabant op dit moment. En er zijn vooral ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Zoetewaardendorp is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging 25 minuten. De A4 de andere kant op, van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft ook een ongeluk. Hier is de linker rijstok dicht en de vertraging een half uur. Dan veel vertraging nog altijd op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochnum en Purmerend Noord gebeurde in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met bijna een uur oponthoud. Omrijden kan eventueel via de omleidingsroute de U11. Dan de A12, Utrecht-Den Haag. Ook daar ging een ongeluk aan deze file vooraf. Er staat nog 11 kilometer file. De weg is vrij voor Woerden, maar de vertraging nog wel 20 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Daar een ongeluk net voor de Verbindenoordbrug. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging bijna 3 kwartier.
0: Dankjewel. En dan het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Kiev wordt de stroom weer noodgedwongen tijdelijk afgesloten. Dat gebeurt na grote aanvallen van Rusland op de energievoorziening. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen en de piekbelasting onder controle te houden. En de premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen.
2: Een wereldprimeur in Nijmegen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: En ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulvakanker, en er zijn tot nu toe 23 vrouwen geopereerd. De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar. En dat smelten gaat ieder jaar sneller, ziet de organisatie die dit allemaal in de gaten houdt. Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Dat was in juni al weggesmolten en dus lagen de gletsjers maanden in de volle zon.
0: En dan kiezen we iedere dag een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
5: een plaat voor
2: Vincent van Gogh, want een van zijn schilderijen gaat onder de hamer en er wordt een recordopbrengst verwacht. Het gaat om het werk Kastanjebomen in Bloei uit 1890. En experts denken dat het $180 miljoen zal opbrengen. Het schilderij is 60 jaar niet te zien geweest voor het publiek. Het was al die tijd van een particulier en nabestaanden gaan het schilderij nu naar de veiling brengen. En ook andere werken van grootmeesters gaan daar onder de hamer, zoals een schilderij van Monet, Renoir en Picasso, en die kunnen samen $450 miljoen opleveren.
6: Nou. Ja, bij dit soort dure dingen is het altijd, je mag alleen kijken en niet aanzitten. You can touch this. En dan gaat onder de MC Hammer.
7: Maar daar komt niemand meer overheen. Ik zat gewoon te denken, Vincent, Don McLean.
2: Oh, ik dacht aan Price Tag van Jesse J.
0: Ja, heb jij ook een suggestie?
8: Daniel en Roelof.
0: Voor dit ultra dure schilderij van Vincent van Gogh kun je jouw plaatssuggestie door appen via NPO Luister. NPO.

0: nu voor het echt. Hier is eigenlijk een beetje wat gelegd.
1: Een plaat voor...
2: Vincent van Gogh woont in een schilderij Kastanjebomen in Bloei wordt geveild. En experts denken dat dat 180 miljoen gaat opleveren.
0: Zo, dat is behoorlijk wat geld. Marcel die geeft mij bijval. Die denkt, ja, Vincent, Dan McLean.
3: Robbie zoekt het bij een collega van Van Gogh. De Rembrandt, I'll be there for you.
2: En Robert komt met Painted Black van de Stones.
0: Ja, ik heb een andere Robert gevonden in de app. En die zegt, het is misschien een beetje luguber... maar wat dacht je van de golden earring? When the lady smiles...

0: Alles wat zij maakt is mooi, tenminste als je het mij vraagt. Bente, je hoorde Parachute.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Bjorn, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
0: Of is het Björn?
3: Nou, maakt niet uit, gewoon Björn.
0: Je reageert overal. Je bent vrachtwagenchauffeur?
3: Ja, klopt.
0: En je staat nu even langs de kant?
3: Ja, klopt. Ik sta in Breda.
0: Is dat om je aan je verplichte rusttijd te voldoen, of is er een andere reden dat je even stilstaat?
3: Nee, ik sta te wachten tot mijn vracht gecontroleerd is. Dus,
0: om de grens over te gaan?
3: Nee, ik heb gelost bij een groot distributiecentrum.
0: Ja.
3: En dan moet ik nou wachten tot mijn vracht gecontroleerd is. Dan kan ik
4: of het compleet is?
3: Ja.
0: Of alles goed is aangekomen. Ja. Oké. En wat vervoer je meestal?
3: Levensmiddelen. Dus ik heb nou net een vracht kaas gelost.
0: Ja.
3: En het kan van alles zijn. Hagelslag, rijst.
0: Maar in het geval van de kaas, dus je rijdt ook echt met zo'n cool vrachtwagen rond.
3: Ja.
0: Nou, dat is een coole vrachtwagen. Goed, Bjorn, we gaan het spelletje met je spelen.
4: Je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten. Die hebben een thema gemeen. En dat thema is vandaag sport. Je mag het woord telkens invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat we weg hebben gerund uit het fragment. Dan hoor je dit. En je wint een vinylplaat voor elk goed antwoord dat je geeft. En maak je het hele kwartet vol, dan krijg je ook nog de platenspeler.
3: Nou, ben benieuwd.
0: Ja, nou wij ook. Hoe jij het gaat doen. Je eerste opgave, die klinkt zo.

0: Nou, deze moet ik echt... Echt schuldig blijven.
1: Ja, Katy Perry en Roy. Ja, we hebben hem best wel veel gedraaid er op Radio 2. Maar het moet er maar net zijn blijven hangen.
0: Ja.
1: Zal ik het antwoord gewoon maar geven?
0: Ja, doe maar
1: wat in. Ja, ze zingt Champion.
0: Oh,
1: I am a champion. Allemaal natuurlijk in de categorie sport. De tweede, die moet te doen zijn.

0: Nee, totaal.
1: Ja, als Katy Perry niet helemaal jouw straatje is, dan is Taylor Swift dat waarschijnlijk ook niet.
0: Nee, totaal niet.
1: Nee, hè? Zal ik hem je weggeven?
0: Ja, doe maar.
1: Zij is dol op de Players.
0: Oké.
1: Maar goed, ik heb zo'n vermoeden dat als ik nu een beetje inschat wat een beetje jouw muziek is, dat deze dan wel weer te doen moet zijn. Luister goed.

0: En het ligt er maar net aan een beetje welke muziekgenres je goed onder de knie hebt. En in dit geval levert het jou gewoon twee videoplaten op.
1: Hartstikke mooi.
0: Het is supergoed gespeeld, Bjorn. En je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen je helemaal wil horen. En dan denk ik, het wordt of Queen of Bruce Springsteen.
1: Inderdaad, Bruce Springsteen.
0: Gaan we voor je draaien en maak er een hele mooie dag van.
1: Is goed, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Bruce Springsteen. Glory Day. Speciaal voor Björn die net meespeelde met onze platenkwartet.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Karpen met de raadsel!
3: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over? Komt-ie.
4: En er ook veel nieuwe dingen die u heeft geleerd.
5: Daar heb ik ook heel veel geluk gehad. Maar ik wist ook een aantal dingen, ja.
6: Ja, dit zijn van die bejaarden. Die moeten dan worden herkeurd voor hun rijbewijs, weet je. En dan blijkt dat ze allemaal nieuwe dingen leren.
0: Oh, ik dacht, die man is naar Naturalis geweest... en die heeft gekeken hoe ze live een olifant hebben ontleed.
3: Dat is het natuurlijk niet.
1: NPO Radio 2.
3: Nee, ik zeg niks. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
10: The Queen in the Show.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
14: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
15: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
20: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
21: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
22: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
23: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
19: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
24: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Bolero.
2: Goedemorgen, No Doubt, Just a Girl. Zometeen eerst het NOS Journaal. Hier is Carmen Verheul.
4: Er komt meer duidelijkheid voor ZZP'ers en opdrachtgevers. Minister Aartsen komt met een wetsvoorstel waarin is vastgelegd wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet.
5: In de wet zitten twee toetsen. De zelfstandige toets, die kijkt echt naar de persoon zelf. Is iemand ondernemer? Dan moet je denken aan meerdere opdrachtgevers. Dan moet je denken aan een aantal basisvoorwaarden, zoals een zakelijke rekening of een btw-nummer. En de wet heeft een werkrelatietoets, die kijkt naar de opdracht die iemand doet. Kun je nou als ondernemer die opdracht ook een beetje in vrijheid doen? Dat zijn de criteria van de beide toetsen.
4: En voldoe je daaraan, dan hoef je niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst later nog premies of loonbelasting komt innen. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is ondanks twee injecties mislukt. Haar advocaat zegt tegen Amerikaanse media dat ze niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft. Deze journalist was erbij en wist niet wat erover kwam.
6: Well, when they told us to leave at 8:53, Christa Pike was still breathing. They did two separate rounds of pentobarbital, which I've never seen before. She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
4: Volgens de BBC is ze naar het ziekenhuis overgebracht. Pike zit al meer dan 30 jaar vast voor moord. De laatste tijd bogen rechters zich over de executie en die werd ook uitgesteld. Maar een hoge rechter gaf uiteindelijk groen licht om de doodstraf uit te voeren, maar dat mislukte dus. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zou er op verschillende plekken met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. In Heerlen zaten ouders in de klas om mee te doen aan een speciale bingo. Ze leerden daar allerlei termen over de online wereld waarin hun kinderen opgroeien. Die bingo ging trouwens niet alleen over wat kinderen allemaal uitspoken op internet. Ook de ouders zelf kwamen aan bod. Die delen namelijk foto's van hun kinderen op internet.
25: Sharing thing. Gemiddeld staan er al honderden foto's van een kind online voordat het kind zelf oud genoeg is om daar toestemming voor te geven.
26: Ook dat begint eigenlijk al bij ouders, want ja, vraag jezelf al af van, stel jij de vraag aan je kinderen voor toestemming om een foto te maken of om het te delen?
27: En er ook veel nieuwe dingen die u heeft geleerd.
28: Daar heb ik ook heel veel geluk gehad. Maar ik wist ook een aantal dingen, ja.
4: Ja, hij had waarschijnlijk de volle bingo-kaart. Nou, de belangrijkste les van die bingo was, blijf als ouder praten met je kind en veroordeel vooral niet. Het weer, er trekken nu buien over het land, vooral in het oosten. Later op de dag klaart het op en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
2: Dankjewel, Carmen. En dan gaan we eventjes naar de situatie op de weg. En dat doen we met Erik Evengroen. Goedemorgen.
29: Hi Daniel, goedemorgen. Ja, de ochtendspits verloopt hartstikke druk met inmiddels ruim 850 kilometer file in totaal. Het zijn vooral ongelukken die veel vertraging veroorzaken. En ja, ik heb een flinke lijst. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden gebeurt zojuist een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht, vertraging al een half uur. Een half uur oponthoud op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Ook daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Bergingswerkzaamheden op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude-dorp. Ook door een ongeluk, vertraging een half uur. Veel problemen nog altijd op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Daar stond een auto in brand tussen Wochtem en Purmerend. En een stukje verderop een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is over dit hele traject dicht. Vertraging ruim een uur. A9, Alkmaar Amstelveen. Ook een ongeluk tussen Uitgeest en het Rotterpolderplein. Vertraging ook een uur. En tenslotte bergingswerkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Dienoordbrug. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
30: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
31: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
30: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
33: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Daniel en Roelof zijn al op.

0: doubt just a girl.
1: Ja, je moet je gitaar wel even uitlaten. Wah, hè? Dit is met van die pedalen. En dit, volgens mij is dit een wah-pedaal.
2: Ik krijg gewoon een gek gevoel van in mijn maag.

0: Het is de eerste van de maand in 2026. En vandaag wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Het Nederlands elftal speelt tegen Griekenland. Ja, en als je misschien in eerste instantie denkt, kat in het bakkie, dan moet ik je toch even corrigeren. Griekenland was de afgelopen jaren misschien geen topland, maar daar is verandering in gekomen. Door een nieuwe koers en door vol te investeren in de jeugd en een opleiding winnen de Grieken nu al twee keer achter elkaar. En zelfs van die grootmacht Duitsland. Die Mannschaft hebben ze gewonnen. Dus het kan wel eens een hele spannende pot voetbal worden vanavond.
1: Ja, ik weet nog dat Griekenland werd ook een beetje vanuit het niks een keer Europees kampioen. Dat was een gigantische verrassing. En dan, meestal vier je een vijfjarig jubileum, maar of deze mijlpaal ook een reden voor een feestje is, dat is nog maar de vraag. Vandaag kunnen we precies vijf jaar legaal online gokken. Dat moest dan voor betere bescherming van online gokkers zorgen. Nou, we spraken eerder vanochtend onze BNN-vara-collega Max Terpstra. Hij maakte een documentaire waarin hij onderzoekt of we er de afgelopen jaren nou op vooruit zijn gegaan.
2: Op het begin was het echt één grote shitshow met al die reclames. Ja. En inmiddels zijn er ook al 30 aanbieders. Dat je ook afvraagt van oké, dan maak je het dus legaal om het te controleren. Maar dan kan je dus op 30 verschillende casino's alsnog alles doen. En het is vooral uit de hand gelopen wat betreft de cijfers. Je ziet nu dat bijna 25% van alle mensen die gokken is tussen de 18 en de 23. Hm. Nou, dat is best wel heftig.
1: Zeker is dat zo. Hij blijft wel hoopvol, onze Max. Hij zegt ook, de situatie is nu altijd nog beter dan voor die legalisering. En toen was het echt Wild West.
0: Ik ben hartstikke gelukkig, want het is eindelijk weer voorbij. Al dat gelul over B&B vol liefde, waar dan het hele land naar kijkt, behalve ik. Ja, maar dat is echt zo. Dan zitten wij hier met z'n allen in een meeting en dan moet er even 20 minuten gesproken worden over wat er allemaal wel niet gebeurd is.
1: Ja, maar Fred!
0: Maar er komt iets nieuws voor in de plaats.
1: Ja.
0: Want er is een nieuwe reality show. Het is de real life soap van André Hazes. De camera's die volgen hem in een nieuwe fase van zijn leven. We zien hoe hij gaat samenwonen met zijn nieuwe vriendin Noah. Hoe hij tijd doorbrengt met zijn zoon Dre. En ook zijn zus Roxanne is erin te zien. Volgens André blijft er weinig achter gesloten deuren en krijgen we alles te zien.
3: Ja, ik ben wel 32, maar ik woon eigenlijk pas net op mezelf. Ik had hiervoor een relatie met Monique en die regelde alles van A tot Z. En ik was gewoon eigenlijk altijd aan het werk. En de afgelopen jaren dat ik hier woon, heb ik Cindy die alles voor mij regelt in huis. En Karin die alles voor mij regelt vanaf de voordeur. En nu is Noah in mijn leven. Ja, en die doet alles daartussen.
1: Hij doet nog steeds niks. Dat is eigenlijk,
0: hij heeft gewoon allemaal vrouwen om zich heen die alles voor hem regelen. Ik kwam

0: hem een tijdje geleden tegen in de sportschool.
1: Echt?
0: Ja. En hij komt ook binnen als André Hazes natuurlijk.
1: De getapte jongen.
0: Nou ja, gewoon toch. Weet je wel, gozer, grappie. Het is allemaal wel. Het is gewoon meteen gezegd. Je hebt toch wel zoiets van, ja, het is wel André Hazes.
1: Ga jij dan ook een beetje, want dat zou ik hebben. Dat ik denk, nou, dan ga ik ook even, is bekend iemand, ga ik even extra mijn best doen. Nou, ga ik ook even oppompen.
0: Nee, maar ik heb dus het gevoel, en dat is niet om te haten op André, hè, maar dat hij dat wel heeft. Dat hij denkt, ja, kan hier niet even met 5 kilo gaan staan liften. Nee, want dan iedereen weet wel wie ik ben, zeg maar. Dus nou ja, goed. Hij doet goed zijn best. En dat gaan we misschien ook wel zien in die Real Life Soap. En dan moeten we zo meteen naar Den Haag. Want het dreigt allemaal uit elkaar te vallen.
2: Er is maar één

0: Ik wilde deze weer een keer draaien van Amerika. Ik hoorde namelijk gisterochtend tijdens 4-6 met Sam... hoorde ik Horse With No Name. En toen dacht ik, ja, kunnen we die andere van Amerika weer een keer draaien? Dit is zo'n mooie plaat. Je hoorde You Can Do Magic. Ja, dat is misschien ook wel van toepassing op Rob Jetten. Die hoopt natuurlijk een beetje alles voor elkaar te krijgen... om uiteindelijk natuurlijk zijn begroting er doorheen te krijgen. Er gebeurt van alles, er worden kopjes koffie gedronken. Wij zijn af en toe een beetje de draad kwijt als het gaat om politiek Den Haag. Maar dan hebben we gelukkig Elodie Verwij, politiek verslaggever bij het AD. Goedemorgen, Elodie.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, help ons even die draad weer terug te vinden. Want waar staan we nu?
1: Nou, weet je nog dat er maandag is er helemaal blij een soort van nieuwe begroting gepresenteerd? Links heeft beloofd voor die begroting van sociale zaken te gaan stemmen. En rechts was nog een beetje chaggie.
0: Ja.
1: Nou ja, na 2 dagen verder en de mensen in Den Haag zijn weer wat meer chaggie. Want die kleine spaarders, die belasting werd verhoogd en de kleine beleggers. 850.000 mensen en dat levert 500 miljoen euro op. En dat is alweer van de baan. Dus goed nieuws voor ons thuis. Maar ja, ook wel weer handen in het haar in Den Haag. Met hoe moet je dit in hemelsnaam op gaan lossen? Dus daar staan we nu. Ja, oplossing gepresenteerd, maar weer een nieuw probleem erbij.
0: Ja, maar dit is toch een beetje, uiteindelijk krijg je dus de hele tijd, is het een beetje een soort whack-a-mole, noem ik het. Je voert ergens een bezuiniging door. Dat moet je dan weer ergens anders, kan je dat dan weer uitrekenen. Uiteindelijk ben je de hele tijd met dat geld aan het schuiven, maar niemand wordt echt blij.
1: Nee, dat is natuurlijk ook wel een beetje het nadeel van zo'n minderheidskabinet. Als je geen allesomvattende deal sluit, niemand wil pijn pakken. En ja, dat is wat je hier ziet. Dus de coalitie probeert dat wel. Maar echt, geloof me, de VVD en ook wel het CDA. Maar die heeft dat keihard als een boemerang in zijn gezicht teruggekregen. Want juist die achterbannen, dat zijn de kleine spaarders en de kleine beleggers. Die gewoon hard hebben gewerkt voor al dat geld op een spaarrekening.
2: Tot wanneer ben je dus eigenlijk een kleine spaarder of belegger? Weet je dat?
1: Nou, tot wanneer weet ik niet, maar het is in ieder geval vanaf 30.000. Ja, tenminste, dat wil het kabinet gaan invoeren. Dat is nu op 60.000 euro. Ja, dat is natuurlijk al best wel snel.
0: Ja, als ik een beetje kijk naar wat de Nederlanders gemiddeld hebben, dan hebben ze over het algemeen meer dan dat op de spaar- en beleggingsrekening staan. Dus dan worden er toch wel veel mensen door geraakt. Vandaag Eelco Heijnen aan het woord.
1: 50.000.
0: Ja, precies. Vandaag Eelco Heijnen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Eelco Heijnen is de minister van Financiën en die staat toch wel bekend als een ijzeren Heijnen. Een man die zo flexibel is als een blok beton. Maar vandaag zal hij toch een beetje mee moeten gaan bewegen. Want ook hij zit in een minderheidskabinet, heeft maar 66 zetels tot zijn beschikking en heeft dus geen meerderheid. Dus ook hij moet vandaag zijn hand uitstrekken naar anderen om te kijken hoe we wel dingen gaan oplossen. Maar ik denk dat er vandaag nog geen oplossing voor dat spaardersprobleem komt, hoor. Dus hij gaat wel van tafel af vandaag. Maar ja, dan is dus de vraag, hoe ga je dan die 500 miljoen euro ophoesten? En daar verschillende meningen gewoon over. Dus hij moet opnieuw naar de tekentafel. Maar, en dan moet hij uiterlijk over een maand weer terugkomen met een oplossing.
0: Maar hoor ik nou een beetje in wat jij zegt, Elodie, dat als dat probleem is opgelost, dat we er dan echt bijna zijn? Of...
1: Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want stel je, ze hebben rechts nodig om het belastingplan te steunen. Dat is eigenlijk het allesomvattende plan in november, waarin je de inkomsten en de uitgaven regelt. Ja, en ik kan me gewoon niet voorstellen dat als je die kleine spaarders gaat helpen, dat rechts dan zegt, dus ja, in de 20 en de SGP, nou, weet je wat, dan stemmen we niet in met die cadeautjes voor de allerrijkste, met die vermogenswinstbelasting. Ik kan het me niet voorstellen. Maar goed, je weet het niet, hè, want rechts is ook best wel instabiel. Maar ik denk dat als ze dit repareren, dat ze dan wel een heel eind komen.
2: Half miljard nog. Waar zou jij het halen?
1: Een half miljard nog. Ja, nou, de ChristenUnie en het CDA willen het bijvoorbeeld halen bij de mensen die schenkbelasting of erfbelasting moeten gaan betalen.
0: Oh ja.
1: Dus daar kan je aan denken. En er is nog een hele grote pot van 16 miljard euro om heel box 3 te verbouwen. En dat is een soort van reservegeld. En ja, men denkt in Den Haag dat die niet helemaal leeg komt. Als je daar nou ook even wat geld uithaalt, dan moet je er ook wel te komen zijn.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken. Vandaag dus minister van Financiën Eelco Heijnen. Ja, en nog tot slot, verwacht je daar vuurwerk van? Gaan we nog echt een beetje van het pittige, dat scherpe debat zien? Van nee. U moet normaal doen?
1: Nee, helemaal niet, denk ik. Ik denk dat het heerlijk saai wordt. Dus ik ga het maar wel kijken. En dan vertel ik jullie gewoon de juice van achter de schermen.
0: Nou, bij deze, Elodie, dankjewel dat je ons even wilde bijpraten. En een mooie saaie dag gewenst dan.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: weer van het heerlijke klamme nazomerweer, hè? Het wordt dan misschien wel 20 graden vandaag, maar doordat het dan hier en daar wel even gaat regenen, of misschien zelfs nog even onweren, voelt het gewoon wat plakkerig. Nazomeren dus, 20 graden, ik zei het al. Maar het is wel lekkerder dan wat het had kunnen zijn, namelijk echt volop herfst en blaadjes van de bomen en zo. Erik, goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen. Nou ja, dat zien we in ieder geval niet terug op de weg, want het is ondanks het redelijk goede weer, hoewel het al wat regent links en rechts, hartstikke druk deze ochtend met bijna 900 kilometer file in totaal. En veel ongelukken, ik kan ze niet eens allemaal noemen, dus een greep daaruit. Op de beginnende A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Muiden gebeurde een ongeluk, de weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog 3 kwartier. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. Ook een ongeluk, ook hier is de weg weer vrij, met de vertraging nog 1,5 uur en er staat 11 kilometer file. De andere kant op dezelfde A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor Waardenburg een ongeluk, 2 rijstroken dicht, vertraging 3 kwartier. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad, daar staat nog altijd een vrachtwagen met pech voor Purmerend Noord, vertraging 3 kwartier met 8 kilometer file. En een ongeluk tenslotte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein. De weg is vrij met de vertraging nog ruim 1,5 uur.
0: Dankjewel. Joep. En hier is Carmen met het laatste nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Makelaars moeten zich verplicht registreren. En ook komt er een klachtenloket, want te veel makelaars houden zich niet aan de regels, zegt de minister.
3: Die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld €10.000 meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
2: En houden ze zich niet aan die regels, dan kunnen ze een beroepsverbod krijgen. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega is stabiel. Hij ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel gisteren veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt en Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Bij het gemeentehuis in Rhenen, waar werd gesproken over de opvang van asielzoekers, was het gisteravond onrustig. Er zijn ruiten vernield door vuurwerk. Volgens de politie zijn de verdachten gevlucht en is er nog niemand aangehouden. De gemeenteraad van Rhenen stemde in met de opvang van 110 mensen. Cristiano Ronaldo is boos weggegaan bij het trainingskamp van Portugal. Hij heeft ruzie met de bondscoach. Die zegt dat Ronaldo in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken geen basisplaats krijgt. En vlak na die persconferentie pakte de voetballer zijn spullen. Wat er precies allemaal speelt is niet bekend, zegt commentator Suze van Kleef.
4: De geruchten gingen al over onmin tussen de speler en de trainer. In de eerste wedstrijd van deze interlandwindow had Ronaldo nog een basisplaats tegen Wales. Maar tegen Noorwegen begon hij op de bank, kwam er uiteindelijk niet in. Dus ja, vervolgens kwamen er verhalen dat Ronaldo niet op het trainingsveld was verschenen, dat er een conflict was. Nou ja, dat werd vervolgens weer ontkend door die bondscoach. Nou, mysterieus, beetje, niet fraai, dat is duidelijk.
5: Jij bent sowieso team Ronaldo, hè, zei je?
2: Tussen Ronaldo en Messi heb ik altijd wel een zwak voor Ronaldo, ja. Ja, zelf zegt Ronaldo trouwens weinig over deze toestanden. Dat doet hij pas op een later moment, dan zal hij de waarheid vertellen, zegt hij.

0: Ronaldo zit kwaad in een privéjet nu.
1: Ik las ooit ergens op social media de uitspraak. Ja, het is toch lekker te huilen in een Ferrari. Ja. Goed, er komen allemaal vragen voor jou binnen. Bijvoorbeeld deze van Simon. Welke volkomen nutteloze kennis zit permanent in jouw hoofd? Waar weet jij? Ja, nutteloos. Gewoon van die feitjes. Van, nou, bijvoorbeeld over die wombats. Die poepen in blokjes.
2: Ja, ik kijk graag naar de slimste mens België. Daar hebben ze allemaal van dat soort hele grappige feitjes trouwens. Heel leuk om naar te kijken. Bijvoorbeeld over Johnny Depp, die we kennen als Willy Wonka van Sjaakie en de Chocoladefabriek.
1: Ja.
2: Wist je dat Johnny Depp zelf allergisch is voor chocola? Dat vind ik dan wel
1: mooi.
2: Weer zo'n leuk
1: feitje. Ja,
2: en wat is het meest gestolen boek uit de bibliotheek, denken jullie?
3: Oh, de
1: Kamasutra.
2: Dat jullie daar dan weer aan denken. Nee, Guinness Book of Records schijnt dat.
1: Oh ja. Ja, want die ziet er ook altijd mooi uit. Het is zo'n enorme dikke pil natuurlijk. Ja.
2: Dikke pil, die wil je allemaal op je nachtkastje hebben.
3: Die wilde wel in binnenkort.
1: Ja, toevallig, het is wel grappig dat jij daarover begint. Ik zag dus gisteren een record voorbij komen van volgens mij een Britse jongen. En die heeft in 1 minuut 15 heeft hij zo'n Fiennetta-ijs weggewerkt. Zo'n hele stam, weet je wel?
2: In 1 minuut 15?
1: Ja.
3: Toen kwam Daniel op de redactie, Carmen, en die zegt...
1: Ah, moet lukken, makkie.
2: Echt?
3: Ja, hij gaat het proberen.
2: Oh, maar nou wil ik dat zien ook.
3: Ja.
2: Ja, dan moet je daad bij het woord voegen.
1: Ja, ik heb er nog eens goed naar gekeken. Ik begin een beetje mijn twijfels te krijgen, maar ik moet zeggen, ik wil het best proberen.
3: Okay.
1: Ik wil het best proberen. Ik ga even uitzoeken wat precies de regels zijn. Je moet er met een lepel naar binnen werken. Ja. Dat is wel onderdeel van het record.
2: Hij mag niet zo naar binnen gepropt worden.
3: Nee, de hele

0: Boomstam.
1: Ja. Ja, nou, we gaan het meemaken.
2: Oh, ik ga dit, dit ga ik zien. Leuk.
3: Daniel en Roelof.
1: Ik hoor het alweer. Dit wordt vervolgd op onze socials. Daniel en Roelof. De Bouwzaai Magnetic. Hoor je dit?

0: Balance in the air tonight in de ochtendshow.
1: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat?
4: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, en er mag wel een felicitatie uit, want U2 viert dit jaar hun 50ste verjaardag. En er komt een nieuw album. 13 november kunnen we het verwachten. Heeft eventjes geduurd, 9 jaar maar liefst. Maar Carnaval de Luz gaat het heten. En er zit ook een Nederlands tintje aan. Want Martin Garrix heeft onder andere meegeschreven aan nummers op het album. Dit is de tweede single. Als voorproefje, Silencio, hoor je nu.

0: Jamiroquai. Heeft iemand nog iets voor de rondvraag?
1: Ja, natuurlijk zeker. Ja, we hadden het net even over die jongen die een Fianetta-boomstam weg aan het werken was voor een recordpoging.
0: Guinness World Record, hè?
1: Kun je het nog even samenvatten voor me?
0: Ja, een minuut en 15 seconden om met een lepel zo'n ijsboomstam op te eten.
1: Ja, en
0: een volledige.
1: Toen zei jij?
0: Toen zei ik, ja...
1: Ik
0: zat daar gisteravond naar te kijken. Misschien ook wel een beetje met honger. Je moet sowieso nooit op honger. En toen dacht ik, dat kan ik ook wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat wil ik ook, daar kom ik er nog even op terug. Want ik weet hoe dit gaat. Dan is het na de uitzending van, we vergaderen dan nog even. Dan is het, ik moet dit doen, ik moet dat doen, dan is het weer weg. Ik heb nu al iemand naar de supermarkt gestuurd om zo'n boomstam te kopen.
0: Moet het echt?
1: Ja, maar jij zegt, dat moet makkelijk. Ja. Dus dat wordt gefilmd. En dat is allemaal te vinden op onze socials. Daniel en Roelof op alle platforms.
0: En dan is het de bedoeling dat ik in binnen een minuut en 15 seconden dat ding wegwerk.
1: Ja, ik geef je nog even mee. Pas op voor een brain freeze.
0: Ja.
1: Die ontstaat weer in iets heel kouds in je gehemeld op de achterkant van je neus raakt.
0: Kan je daar schade aan overhouden?
1: Nou, dat vertel ik je na de boomstam.

0: ACR. Een Bad Moon Rising. Nou, we zijn er weer klaar voor, hoor. Hij is er.
1: Marta Lipa!
2: Wauw. Wauw. Het begon met allemaal artiesten die ook echt piano konden spelen.
1: Ja, die zetten geen moment op.
2: Ja, dat geloof ik, ja.
1: Ja. Suggesties welkom.
0: Dit weet jij helemaal niet van Dua Lipa of zij wel of niet piano kan spelen.
1: Dat is ook waar.
2: Nou, voor mij speelt zij geen instrument. Maar ik kan ernaast zitten. Je weet nooit wat ze in de hobbytijd doet, toch?
0: Heb jij iets voor ons, Bart?
2: Zeker.

0: niks meer te maken. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan.
1: Ja.
2: Jong!
3: Als jij weet welke plaat het is, kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. Bart, fijne show.
2: Dankjewel.
3: Tot morgen.
4: Op het begin was het echt één grote shitshow met al die reclames. BNN!
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
16: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
15: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
16: Ja toch?
15: Kijk op wakkerdier.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten, als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Platenstapel die ik ga draaien is behoorlijk wankel. Zo groot is hij. Zometeen de bovenste van die stapel. En ik hoop dat hij geraden is, want ik speelde net op de piano. Dat zometeen naar het NOS Journaal.
20: Gelezen door Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De Europese Commissie stopt per direct met miljoenen euro steun aan Sierra Leone vanwege crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat bevestigt justitieminister Van Weel. Het gaat voor dit jaar om 18 miljoen euro en mogelijk volgend jaar om nog eens ruim 20 miljoen. Sierra Leone wil Jos L. niet uitleveren. De meest gezochte crimineel van Nederland zit daar ondergedoken. In België en Nederland is hij tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. Een wereldprimeur in Nijmegen, want het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker geen clitoris meer hebben een nieuwe werkende clitoris te geven.
22: Het ontstond allemaal door een patiënt die aan ons vroeg of dit niet mogelijk was. Dus wij, tot voor kort, wat we deden is, we haalden de tumor weg en maakten het weer mooi dicht. En ja, wat er dan met het gevoel gebeurde, wisten we gewoon niet zo goed. Weten we nog steeds niet zo goed. Maar er is eigenlijk dus gewoon tot nu toe nog nooit aandacht aan besteed. Ja, dit is ongelooflijk. We begrijpen ook niet goed waarom het zo lang heeft geduurd.
21: En uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zitten nog steeds duizenden mensen zonder elektriciteit en water na de grote overstromingen daar. Vlakbij het internationale vliegveld staat het water nog steeds hoog. Woningen in die buurt zijn alleen per boot bereikbaar. En op die manier brengen de hulpdiensten eten, drinken en medicijnen. Er is eindelijk weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug had kapotgevaren. En daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus. Die kunnen dus niet wachten op die nieuwe trein.
23: Hey, ik ben Duitser, dus ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
24: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
21: En vandaag is er een rit met bouwers en bestuurders. Vanaf maandag kan iedereen mee. Het weer, in de ochtend nog een bui met in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag trekt de regen weg en breekt de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
20: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, Erik Evengroen. Goedemorgen.
25: Hai, goedemorgen. Ja, de ochtendspits verloopt nog altijd erg druk, met nog altijd ruim 800 kilometer file in totaal. Veel oponthoud nog op de volgende wegen. De A4, daarna richting Rotterdam. Voor knap het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Een auto met pech op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knap het Zaandam is die gestrand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en het Rotterpolderplein. De weg is zojuist vrijgegeven, met een vertraging altijd nog ruim 1,5 uur. Ook nog 1,5 uur oponthoud op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. En er staat daar nog 18 kilometer file. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder een ongeluk bij afrit Numansdorp. De weg is vrij, maar het kost je ook nog bijna 1,5 uur extra reistijd.
20: Dankjewel, Ewout. Luister. Daar Ewout zit op de fiets.
26: Relight my fire. Your love is the only desire.
20: En Sanne Marij zit volgens mij in de auto.
27: You took away the love that I knew.
20: Ja hoor. Relight my fire hebben ze allebei geraden. Ze zijn onderweg naar een splinternieuwe werkdag. Jij ook. Ik ga de soundtrack verzorgen. Over een paar minuutjes.
28: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
29: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
30: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
31: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
32: Zeker weten.
31: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
33: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn.
0: Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.

Big Rock Star zingt Chad Kroeger in het nummer van Nickelback. En dat is zeer autobiografisch. Want dat wilde Chad ook jarenlang. Zwoegen met zijn beentje om door te breken. En nu komt het. Na meerdere pogingen was het geld op. En heeft Chad Kroeger aan zijn oma wat geld te leen gevraagd. Ze heeft hem $4000 gegeven. Dat was haar volledige pensioen. En het album dat ze daarmee opnamen zorgde voor de stroomversnelling die ze nodig hadden. Ze werden een wereldberoemde band. Oma heeft uiteindelijk haar $4000 gehad. Sterker nog, Chad Kroeger heeft uiteindelijk ook een huis voor haar gekocht. En heeft ervoor gezorgd dat zij financieel onafhankelijk was. Ze kon gewoon de rest van haar leven nergens meer over nadenken. Mooi.

en American Girls. Keith Richards is verantwoordelijk voor misschien wel het meest legendarische gitaarloopje uit de popgeschiedenis. Die uit I Can Get No Satisfaction. Hij verzon dat in zijn slaap. Ze waren aan het toeren, hij lag te slapen in zijn hotel, werd wakker met het gitaardeuntje in zijn hoofd en nam het op een tape recorder die hij had staan daar. En daarna viel hij in slaap en ook dat gesnurk schijnt om het bandje te staan. De volgende ochtend liet hij het horen aan de rest van het team, aan de band. Het was een hit geboren. I Can Get No Satisfaction uit 65. The Rolling Stones in aanslag. We'll

0: De hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij nieuwe Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er op verschillende plekken met zoutzuur is gegooid naar agenten. De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar. En dat smelten gaat ieder jaar sneller, zo ziet de organisatie die dit allemaal in de gaten houdt. De overname van Warner Bros. Door Paramount lijkt nu echt rond te komen. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd, waarmee de laatste grote juridische hobbel is genomen. Er waren zorgen dat Paramount met de overname te groot en te machtig zou worden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt. En wat doe je als je een lekke band krijgt op de snelweg? Aan de kant stoppen en de wegenwacht bellen, zou je denken. Maar een vrouw op de A58 bij Etten-Leur reed met maar 45 km per uur door. En achter haar moest de automobilist hard remmen om niet tegen haar aan te rennen. Het weer is nog een bui met in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag trekt de regen weg, breekt de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Het was een hele drukke ochtendspits. Hoe is het nu, Erik?
2: Nou ja, dat klopt. We hadden ruim 900 kilometer file in totaal. En het was op de ene drukste ochtendspits van het jaar. En nu nog altijd bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nog 15 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. Een auto met pech op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Die is gestrand net voor de knooppunt Koenplein. Vertraging bijna 20 minuten. Een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Die zorgde voor vertraging voor knooppunt Rotterpolderplein. De weg is vrij, maar nog altijd bijna een half uur oponthoud. En de A28 ten slotte Zwolle Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 14 kilometer file met een half uur vertraging.
0: Zo dan,

0: Guns N' Roses, November Rain. Ik krijg een appje via de NPO Luisterapp van Marien. Die zegt, heerlijk Bart, echt genieten dit. Ik heb alles qua werk losgelaten. Ik doe even helemaal niks. Maar dan hoop ik niet dat je net de kettingzaag in je handen had, Marien. Of dat je glasblazer bent of buschauffeur. Maar het was inderdaad maximaal genieten van Guns N' Roses en November Rain.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michelle.

Weer Davine Michel op NPO Radio 2. Ik ga iets grappigs draaien wat ik echt zeer onlangs pas ontdekt heb. Ik kijk graag naar de serie Dertigers. Dat is een Nederlandse serie. Een serie die vooral gaat over relatieproblemen, carrière, wensen, kinderen, rouw, dat soort dingen allemaal. En het vindt gewoon lekker ontspannen. Zo laat op de avond even die serie kijken. En er zit een bepaald tuintje bij. Daar begint die serie mee. En als je op een gegeven moment 3 keer dat tuintje in die serie hebt gehoord, dan denk je niet meer zoals ik bij de eerste aflevering dacht, ik ken dit ergens van. Op een gegeven moment wordt het gewoon het tuintje van het programma. En ineens, ik zit wat door wat oude cd'tjes heen te bladeren en ik kom ineens dit tegen. Ik denk ineens, krijg nou niks. Het was gewoon een plaatje inderdaad, ja. Third Eye Blind, de tune van de serie 30 is. Misschien kijk jij het ook. Semi-Charmed Live op Radio 2.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Zometeen draai ik Alanis Morissette met Ironic. Heb ik ook nog een vraag over? Dat is de selectievraag voor het 60 seconden spel. Die hoor je na het NOS Journaal van 10 uur.
17: Goedemorgen. Sierra Leone krijgt dit jaar geen geld meer van de Europese Commissie, omdat het land drugscrimineel Jos L., oftewel Bolle Jos, niet wil uitleveren. Sierra Leone zal dit jaar nog €18 miljoen van Brussel krijgen, maar dat gaat dus niet door. Dat zegt justitieminister Van Weel tegen de Telegraaf. Het is de vraag of Sierra Leone Bolle-Jos nu wel zal uitleveren, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
18: Tegelijkertijd hoopt de minister dat het toch wel gezien wordt als een statement dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Ja, wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien. Maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
17: De EU-lidstaten discussiëren nog of ook de financiële steun voor volgend jaar wordt stopgezet. Dan gaat het om 20,5 miljoen. In de Amerikaanse staat Tennessee worden executies voorlopig opgeschort, nadat een executie vannacht dramatisch is verlopen. De ter dood veroordeelde Christine Pike kreeg 2 injecties die fataal hadden moeten zijn, maar volgens haar advocaat is ze niet buiten bewustzijn geraakt. Ze ligt op dit moment in het ziekenhuis. De gouverneur van de staat laat onderzoeken wat er misging. Artsen maken zich volgens nu.nl zorgen over het toenemend aantal rokende jongeren. Steeds meer 16 tot 20-jarigen steken dagelijks een sigaret op. 4 jaar geleden deed 6,5% van de jongeren dat, nu 10%. Een longarts van het LUMC denkt dat vapen een rol speelt. Volgens haar raken jongeren daardoor steeds eerder verslaafd aan nicotine, wat de opstap naar roken kan zijn. Ook Emmeloord heeft sinds gisteren een rolstoelglijbaan. Zo kunnen kinderen met en zonder beperking samen spelen. De verslaggever van Omroep Flevoland wil van Mariska weten hoe de glijbaan bevalt.
19: Je gaat lekker snel, dus dat is wel fijn, ja.
16: Ja, je straalt, je geniet.
19: Ja.
16: Ja. Want ik kan me voorstellen, af en toe een beetje actie, een beetje snelheid, een beetje spanning. Dat is best goed, hè?
19: Ja, dat is hartstikke fijn.
17: De rolstoelglijbaan is bedacht door de toen 9-jarige Tijn Broers uit Eindhoven. Hij merkte dat kinderen in een rolstoel vaak niet kunnen meespelen op normale speeltoestellen. Het weer, vooral in het noorden en zuiden nog buien, met in het oosten ook kans op onweer. In de loop van de dag trekt de regen weg en breekt de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
16: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hoe is het op de weg nu?
20: Nou, de files lossen maar moeizaam op, Bart, deze ochtend. Nog altijd zo'n 150 kilometer file in totaal. En flinke vertraging nog op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, daarna richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nog 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A22, Beverwijk richting Velsen. Voor Knoopert IJmuiden gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor Knoopert Waterberg een vrachtwagen met pech. Er staat 13 kilometer file met bijna 25 minuten oponthoud.
16: Dankjewel. Ellennis komt er dus aan, hè, met Ironic. Uit welk land komt zij van origine? Alanis Morissette, als je dat weet, mag je dat laten weten. Mits je mee wil spelen met het 60 seconden spel. De highscore staat sinds maandag op 12. Daar is niemand overheen gekomen. En dat moet op zich wel te doen zijn. Dus heb je trek in taart, speel mee. Waar komt Alanis Morissette vandaan? App het via de NPO Luisteren.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
23: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
24: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
26: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
27: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
28: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
29: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming.
0: Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
6: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: Van de Queen of the Show.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
29: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
29: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
30: Aan de slag.

waren gitaar. Alleen dan wat sneller op een bandrecorder. Ik draai daarna nog The War on Drugs, Who's That? De topsong van deze week. En dan zijn we toe aan het 60 seconden spel op NPO Radio 2.

Madcon en Beggin op NPO Radio 2. Ik ga Fleetwood Mac draaien, Everywhere. En dat intro van het liedje, dat is zo iconisch, met die soort van belletjes die erin zitten. Het is gewoon instant herkenbaarheid als je die plaat hoort. Het is alleen niet met belletjes gespeeld. Het is gewoon gespeeld op een gitaar. En als je de gitaar heel snel afspeelt, dan krijg je het geluidseffect. Ik zal eerst even laten horen hoe het ongeveer klinkt op gitaar. En als je dit heel erg snel zet, krijg je... Geinig, hè? Sommige dingen zijn niet zo...

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik loop het even met je door. Jij luistert vaak naar Radio 2, klopt hè?
1: Ja, ja, hoort... eigenlijk. Je hebt het standaard aan, elke dag.
0: En je hoort elke dag het 60 seconden spel. En dan denk je, nou, ik vind het wel leuk om het spel zo te horen. Maar voor het eerst heb je nu besloten om jezelf op te geven.
1: Ja, klopt. Ik denk, ga ik het een keer proberen.
0: Ja, inderdaad. En was ook misschien de relatief lage score een, misschien nog een doorslaggevend moment?
1: Ja, hij heeft wel meegeholpen. Toen hij zei dat het nog op 12 stond, dacht ik van, dat moet lukken. Ik heb hogere scores langs horen komen, zeg maar. Die dus moeilijker te kloppen waren, lijkt me.
0: Ja, we hebben wel eens 18 gehad. Maar dat is eigenlijk wel de hoogste. Gemiddeld is 13 of 14. We gaan kijken hoe ver je komt. Vraag 1 heb jij beantwoord via de app. Dat was de vraag. Uit welk land komt Alanis Morissette van origine?
1: Dat is Canada.
0: Dat is Canada. De tijd start. Dit is vraag nummer 2. Bestaat een komkommer uit meer of minder dan 80% water?
1: Meer.
0: Op welke dag van de week valt eerste paasdag altijd?
1: Zaterdag.
0: Wie staat in de top 2000 met Sunday, Bloody Sunday en One?
1: YouTube.
0: Als je spreekwoordelijk iemand de ogen uitsteekt, dan maak je diegene...
1: jaloers.
0: Een rekensom voor je. 2 keer 18.
1: 36.
0: Op welke dag valt Dierendag elk jaar?
1: 4 oktober.
0: Waar staat de afkorting IVM voor?
1: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
0: Op welk werelddeel liggen de landen Soedan en Kenia? En Michael Jackson staat ook wel bekend als de King of...
1: Pop.
0: Maak deze slogan voor een stad af. Er gaat niks boven.
1: Pas.
0: En staat Alex Warren in de top 2000 met Ordinary of Unusual?
1: Ordinary.
0: In welke tv-serie zit Kit, een fictieve superauto?
1: Knight Rider 2000.
0: Nou ja, 2000 hoeft er niet eens achter. Knight Rider is al hartstikke goed. En daarmee zijn we door de vragen heen. Je bent bij vraag 13 aangekomen. Dat betekent dat je ze allemaal goed moet hebben om in ieder geval hoger te eindigen dan Teun. Maar 12 punten is ook nog een taart waard natuurlijk. Ik ga er even doorheen lopen met je. Vraag 3. Op welke dag van de week valt eerste paasdag altijd? Dat is de zondag. Je hebt altijd de zondag en de maandag, die paasdag. Oh, dat geldt ook bij Pinksteren zo. En wat zei je nou bij de afkorting IVM?
1: Instituut voor de Natuurbeschermingseducatie.
0: Oké, nou dat wordt nog even nagezocht door de jury. Wij waren op zoek naar in verband met IVM.
1: Oh, IVM.
0: Ja.
1: Ja, ik verstond de N van Nico.
0: Ah, oké. Nou, dan kan het al niet goed zijn, jouw antwoord helaas. Maak deze slogan voor een stad af, er gaat niks boven. Groningen had je daar kunnen antwoorden. En daarmee kom je op, als we het heel erg positief bekijken... 11 goed beantwoorde vragen, maar we moeten die anderen toch echt fout rekenen. Dus dan heb je er 10. Dus ja, alsnog geen taart, maar wel meegespeeld met het 60 seconden spel op de radio.
1: Ja, en het smaakt naar meer, dus we gaan het nog een keer proberen.
0: Oh, kijk, heel goed. Nou, je staat de komende 5 jaar op een zwarte lijst, dus het duurt nog even. Maar nee hoor, dat is ook niet zo. Wellicht tot later, Erik.

0: ABBA, Dancing Queen. Werden dat je hebt meegezongen. Het is daarmee 10:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van de NOS. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat wordt onderzocht of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het vliegtuig wilde laten neerstorten. Netanyahu zegt tegen Fox News dat er wordt gekeken of die co-piloot banden had met Iran. Maar dat het nog te vroeg is voor conclusies. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten allerlei misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht register en een klachtenloket voor kopers en verkopers. In het ergste geval kan een makelaar een beroepsverbod krijgen. Er is eindelijk weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die treinverbinding heeft 10 jaar stilgelegen, omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus. Vandaag is er een rit met bouwers en bestuurders en vanaf maandag kunnen alle reizigers mee. En het is een goed jaar voor de ijsvogel. Alleen al in Coevorden zijn er 100 paartjes bijgekomen, zo meldt RTV Drenthe. Want door de zachte winteren kunnen ze meer vis eten.
0: Ja, zo'n beest wordt ook wel een bio-indicator genoemd. Dus als je zo'n beestje bij je sloot hebt, dan wil dat zeggen dat je water goed is. Van goede kwaliteit.
1: Gezonde sloot.
0: En we hebben er sinds kort ook eentje bij ons. Het is een gaaf beestje. Supersnel voorbij vliegen. En heel hoog schetterend getwitter. En hij vliegt altijd heel laag boven het water. Dus het lijkt een beetje alsof er zo'n overmaatse strontvlieg voorbij komt. Hij heeft zo'n blauw-groen bovenkantje. Ja, weet je wel? Wat een strontvlieg ook kan hebben. Maar een gaaf beestje. Dan vangt hij ook een keer visie. En dan vliegt hij weer door.
1: Leuk. Het weer, vooral in het noorden en zuiden, buien. In de loop van de dag trekt de regen weg. Breekt ook de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan komt van Erik Evengroen. Goedemorgen, Erik.
2: Hi Bart, goedemorgen. Ja, 3 opvallende files op dit moment toch. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor B staat een auto met pech. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. De A4 is druk, van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer 4 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech voor Knoop het Waterberg. Er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.

het is een van de bekendste duetten ter wereld, denk ik. Aretha Franklin, George Michael, I Knew You Were Waiting. Maar oorspronkelijk was het helemaal geen duet. Het werd geschreven voor Tina Turner als solo-single. Maar die twijfelde een beetje, die liet hem voorbij gaan. En vervolgens kreeg Aretha Franklin het nummer te horen en die zag er wel wat in. Om solo op te nemen, ook dat was eerst het idee. Maar haar platenmaat zei uiteindelijk, nee, doe het samen en doe het met George Michael. En die zei echt gelijk, ja, toen die gevraagd werd. Want zingen met Aretha was echt een grote jongensdroom voor hem. En wat een fijne track is en blijft het uit 87. I Knew You Were Waiting.

Skunk and Nancy, and a week na another N54 Ultra and talk to you. Wie wil er meespelen met de top 2000 shuffle? Ik ben heel benieuwd wie durft die verantwoordelijkheid op zijn schouders te leggen. Het is in de basis redelijk simpel. Als je het woord aan en het woord uit kunt uitspreken, dan ben je al heel ver. En je helpt de rest van Nederland aan een prachtig nummer uit de top 2000. Wil je dat graag, de shuffle kiezen meespelen? Er kan je naam nu alvast eventjes via de NPO luisteren.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbers.nl.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it
3: up. Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Nog één uurtje aan de slag. Ik ga weer proberen om er 14 lekkere nummers in te prakken. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Zometeen na 11 uur, maar eerst het NOS Journaal. Dit is Carmerville.
14: Goedemorgen. Vandaag begint het UWV met een enorme klus. De hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu volgens economieredacteur Bart Kamphuis gecompenseerd.
15: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
14: De regering wil een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire voorkomen. En daarom is in dit geval besloten dat wie te veel heeft ontvangen dat niet hoeft terug te betalen. Een wereldprimeur in Nijmegen, want het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Tijdens de operatie wordt de tumor verwijderd, worden zenuwbundels losgemaakt en verschoven, zodat er een nieuw topje ontstaat. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een orgasme krijgen. Nederlandse musea trokken vorig jaar meer dan 31 miljoen bezoekers. Dat is een stijging van ruim 2,5% vergeleken met een jaar eerder. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. In de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond tegen Griekenland en dat belooft een zware wedstrijd te worden, zegt commentator Suze van Kleef.
16: Griekenland is in vorm, is de verrassende koploper van de Nations League groep van Oranje. Wonnen met 2-1 van Servië en ook voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland. Het werd in een uitwedstrijd 0-1. Ja, ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallend kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland.
14: Die wedstrijd begint om 8:45. Het weer, vooral in het noorden en zuiden nog buien. In de loop van de dag trekt de regen weg, breekt de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
13: Dankjewel Carmen. En dan verkeersinformatie. Erik Evengroen, waar staan de files?
17: Nou, op twee plekken vallen ze in ieder geval op. Om te beginnen de A15 Europort richting Rotterdam. Daar is een vrachtwagenstand hoogte van Rozenburg. De rechterrijstok is dichter, dat kost je een kwartier. En ook een kwartier oponthoud op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Want ook daar staat een vrachtwagen met pech hier bij knooppunt Waterberg. Een rijstok is dichter, zoals gezegd, een kwartier vertraging.
13: Wat zit je nou de hele tijd te hinniken, Carmen?
14: Ik hoor jou altijd in stereo praten.
9: Ja, oh, wat er net misging. Ja, dan is het nieuws afgelopen. Dan wil ik jou bedanken. En dan schat mijn schuifje nog niet op. Ben ik dan vergeten, dus dan zeg ik het later nog een keertje.
14: Ja, dus ik hoor jou twee keer zeggen, dankjewel Carmen. Dankjewel Carmen.
9: Op de radio maar één keertje. Ach ja, achter de schermen dingetje. Nogmaals, de shuffle komt eraan. Opgeven kan door je naam even te appen via de NPO. Luister even. Chris?
12: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant!
21: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
25: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
24: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
31: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
31: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12 pack, 3,99. Is de kat blij mee?
0: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
1: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
0: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
1: Ja toch?
0: Kijk op wakkerdier.nl.
2: Aan de slag.

Mark Ronson en Bruno Mars in Uptown Funk. En wat moet je tegenwoordig een moeite doen om te snappen waar überhaupt een liedje over gaat? Als je het alleen al hebt over de eerste zinnen van dit liedje. This is that ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. Het is een verwijzing. We zijn er met het voltallige onderzoeksteam van aan de slag ingedoken. Het is een verwijzing naar de film Scarface, waar Michelle Pfeiffer, die actrice, de vrouw van een drugsbron, Al Pacino, speelde. En ze snoof daar zelf cocaïne. En white gold is Amerikaans slang voor cocaïne. Dus via heel veel omzwervingen wil hij eigenlijk gewoon een beetje cocaïne neerzetten in dit verhaal. En dat vormt dus dit tekstje. Michelle Pfeiffer, that white gold. Ingewikkeld allemaal, joh.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij helemaal klaar, mentaal en fysiek, voor een top 2000 shuffle?
1: Zeker weten.
0: Hoppa, gaan we gewoon lekker spelen. Daarna hebben we wel een telefoon. Je bent afkomstig uit Delft. Je houdt enorm van muziek en het liefst een beetje alternatief, hè?
1: Ja, graag.
0: Zeg je nog vaag of graag?
1: Graag.
0: Nou, oké.
1: Vaag ook.
0: En waar moet ik aan denken qua, tussen aanhalingstekens, vage alternatieve muziek?
1: Ja, jeetje. Deus vind ik fantastisch. Blauwtoen. Tori Amos. Nou, ja. Allemaal een beetje meer. Zitten er niet zoveel in, ben ik bang.
0: Nou, ze staan op zich wel in de top 2000, maar je beschreef het zoveel goed. Je zei het net tegen Liedeke die de telefoon opneemt. Je zei ook inderdaad van, ze staan er wel in, maar dan vaak maar met één liedje.
1: Ja.
0: Ja, dus er is wel kans dat je ze te pak hebt, maar het is niet vergelijkbaar met een Queen die er 530 keer in staat, bij wijze van.
1: Nee, nou, dat hoeft ook niet per se.
0: Maar dat snap ik, maar je wil ze wel graag treffen. Je wil ze wel graag treffen, zeker. In deze shuffle. We gaan gewoon op een knopje drukken. Zeg jij aan of uit?
1: Ik zeg aan of uit.
0: Heel goed.
2: 143.
0: Croco Heron.
1: Dat is moeilijk. Ja.
0: Ja, waarom is het moeilijk?
1: Ik zei nog, nou, ik hou wel van hele oude platen, maar.
0: Ja?
1: Nee, toch te rustig.
0: Te rustig, dat is het criterium. Ja. Oké, okay. Gaan we verder zoeken.
2: 779.
0: Het is Ray met Where's My Husband. Wat vind je ervan?
1: Ja. Nou, het is alles behalve oud, maar ik vind het een fantastisch nummer, dus hij gaat gewoon aan.
0: Hoppa!
1: Ja, die grappig. Vind ik dan wel weer heel blij. Ik word heel blij van.
0: Het is dan misschien een jonge artiest en een recente release, maar het is natuurlijk wel gewoon een beetje een oude stijl. Weet je, het is een beetje die oude stijl van jaren geleden die wel een beetje terugkomt. Dus ik snap je op zich wel goed. Wil je de rest nog wel even horen? Je kan ze dan niet meer kiezen, maar dat je het een beetje weet?
1: Ja, dat wel.
0: Oké, luister even.
2: 1960.
0: Derde was Kane geweest. Nee, oké. Okay.
2: 1248. Is jouw heute nicht
0: verwarmd? Is jouw knul van die ergens van die ergens? Nope, ook niet.
2: 428.
0: Wat betekent dat geluid?
1: Ik ben blij met mijn keuze.
0: Oké, okay, je bent blij dat het Ray geworden is. Nou, dan is hij nu voor jou op de radio.
1: Zeker. Dank je.

Cardigans en Rise and Shine. Ik draaide Ray, die kwam uit de shuffle-rollen. Where's My Husband op NPO Radio 2. Ik vind het zelf heel leuk om op Instagram mensen te volgen die, zonder dat de oorspronkelijke artiest daar toestemming voor heeft gegeven, dingen toevoegen. Je hebt bijvoorbeeld een account van een gozer die speelt alleen maar gitaarsolo's in platen waar helemaal geen gitaarsolo in hoort. Ik volg een account waar iemand die goed saxofoon speelt saxofoonsolo's toevoegt aan platen waar dat helemaal niet in de bedoeling is. En er is ook een gozer die rapt, Callan heet hij. En die heeft die plaat van Ray, Where's My Husband, voorzien van een rap. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij heeft het wel echt heel vet gedaan. Luister even.

0: Hij ligt er echt helemaal in die plaat. En pakt er in de laatste stukje rap dan ook precies het beginzinnetje van het refrein. Zo gaaf gedaan. Kellen is K-A-L-A-N underscore Z-Z heet hij. Kellen Z-Z-T of zoiets. S-C-D-E. Nou, het is 11:30. Ingewikkeld Engels. Tijd voor de Nederlandse hoofdpunten. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn de afgelopen week weer nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus bijgekomen. Volgens het RIVM gaat het om 12 mensen, van wie er 4 zijn overleden. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Een klein deel wordt ernstig ziek. Het RIVM denkt dat de piek van de virusuitbraak nu voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat dus niet door. Bij het gemeentehuis in Renen was het gisteravond onrustig. Er zijn ruiten vernield door vuurwerk. De raad stemde over de opvang van asielzoekers en ging akkoord. Er wordt een recordopbrengst verwacht bij de verkoop van een schilderij van Vincent van Gogh. Het gaat om kastanjebomen in bloei uit 1890... dat 60 jaar lang niet te zien was voor het publiek. En experts denken dat het $180 miljoen zal opbrengen. Het weer droog en zonnig met 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag met mist, daarna veel zon en stapelwolken, bij ook weer een graadje of 20.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
2: Het is niet heel druk meer op de weg, vergeleken met vanochtend zeker niet. Er staat wel een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assen, Delft en Zaandam, 2 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem heb je de meeste vertraging, tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg, namelijk 10 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook dicht. In Zeeland is een file van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland. De Westerschelde-tunnel richting het noorden in de N62 heeft 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

Het is uitgegroeid binnen een paar jaar tot een hele grote Italiaan. Hij is mega populair daar. Meerdere hits achter elkaar gescoord. Zijn daar vaak op de radio. En regelmatig zie je hem ook op een tijdschrift staan. Het is ook echt een stijlicoon die echt zijn eigen kleding draagt. En iedereen volgt dat dan. En lekkere liedjes voor op de radio. Joris.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: En zometeen een nieuw music en 90s kids. En ook een hele jonge Paul trouwens. Hier is het nieuws van 12 uur. Yuri Stubenitski, goedemiddag.
21: Goedemiddag Annemieke. Afgelopen week zijn er 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus, zegt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Het totaal aantal meldingen van mensen die het West-Nijl-virus kregen in Nederland staat inmiddels op 56... Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak inmiddels achter de rug is. Het is artsen van het Radboud UMC voor het eerst gelukt om vrouwen met vulvakanker een nieuwe clitoris te geven. Het is een wereldprimeur. Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie ook weer een orgasme kunnen krijgen. Een van hen is Herma en ze is ongelooflijk blij, horen we bij RTL Nieuws.
0: En ik denk, ja, als dat kan, graag. Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
1: Bijna 40 jaar na de eerste penisreconstructie, hoe kan het dat dit nu pas bestaat?
22: Toen de patiënt aan ons vroeg, zou je iets voor ons kunnen doen, dachten we, ja, waarom hebben wij dit niet eerder bedacht? Waarom heeft niemand in de wereld hier eerder aan gedacht?
21: Tijdens de operatie maken artsen de overgebleven zenuwbanen onder de huid los. Die verschuiven ze naar de plek van het oude topje van de clitoris en dat bedekken ze met een stukje wangslijmvlies. Het kabinet wil dat er voor eens en altijd een einde komt aan de discussie over wie mag worden ingehuurd als ZZP'er en wie niet. Het kabinet komt daarom met een nieuw wetsvoorstel. Werkgevers hoeven straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst met een flinke naheffing komt, zegt minister Aartsen.
23: Dat is een enorm financiële claim die je dan achteraf kan krijgen. Die zorgt er nu voor dat heel veel opdrachtgevers zeggen, nou weet je wat, ik huur maar geen ZZP'ers in. Want stel je voor dat ik iets fout doe, dan ben ik straks de pisang omdat ik uiteindelijk zo'n enorm bedrag moet terugbetalen. Met de nieuwe wet komt er na 22 jaar eindelijk duidelijkheid over een simpele vraag. Wanneer kan ik nou als ZZP'er werken of wanneer kan ik nou met ZZP'ers werken?
21: Het plan is om die nieuwe wet over 2 jaar in te laten gaan. En het EK wielrennen is over 2 jaar in Brabant. Het is ter ere van de Nederlandse wielerunie die dan 100 jaar bestaat. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en finishen in Roosendaal. En de wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en eindigen in Breda. Het weer vanmiddag vrij droog, een beetje zon, ongeveer 20 graden wordt het. Morgen eerst mistig, daarna zon en stapelwolken bij opnieuw 20 graden.
20: Dankjewel, Juri. Geen files gemeld. Heel veel muziek zometeen. Eerst Case Joyce en Charles Barkley, maar die derde.
24: 3 is voor jou.
20: Nou, dit vind ik leuk. Duw je een beetje een richting in. Museum van de 20e eeuw in Hoorn, sowieso een ongelofelijke aanrader. Die viert het 100-jarig jubileum van HEMA. Met een een tentoonstelling die vanaf 1 oktober vandaag dus te zien is tot en met april volgend jaar. Dus je hebt nog even. En ik zoek een nummer bij de Tompoes.
25: Dat vind ik nou leuk.
20: Ja, rookworst ook gekund.
25: Ja.
20: Tokkie en alle andere fijne HEMA dingen. Maar we doen de Tompoes. Hoe ziet hij eruit?
25: Oh ja.
20: Hoe eet je hem? Dat is een discussie aan zich. Maar ja, volgens mij als je een beetje doordenkt, dat moet in dit geval, dan kom je wel met een leuke plaat. Draaien we die als derde.
26: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
28: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
31: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
32: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
31: Een initiatief van Pfizer.
30: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
6: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
5: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
15: Annemiekus, Alex.

0: Een van de twee, CeeLo Green, is de laatste 10 jaar meer in het nieuws door schandalen door zijn muziek. En de ander, Danger Mouse, gaat dan ook niet mee op tour. Het staat wel overal op de borden. Daar komt Niles Barkley. Dus niet. Er zijn ook een heleboel gecanceld. Ook die in Tivoli deze maand. Nog Case Joyce, Not an Addict. Hele goedemiddag, welkom in de A-lunch op 1 oktober. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 1 oktober 2026. Het is de internationale dag van de koffie. Even checken of die bij jou vanochtend al gevierd is.
1: Zeker.
0: Bij mij ook, zeker.
1: Ik heb voor de zekerheid 3 keer gevierd al.
0: Ja? Ja, nou top. Zullen we dan straks ook nog een paar keer vieren? Kijk hoe dit gaat, Kijk of het leuk wordt. Nou ja, vier dat vooral. 1 oktober is sowieso zo'n dag dat er van alles is en verandert. Het laatste kwartaal gaat in, dus we hebben ook nog de dag van het vegetariër, de dag van een zwarte hond en de dag van de poëzie. Nou, en ook de dag dat je die A-lunch wandklok weer eens kunt winnen in Weer Wat Wijzers. Wie heb ik nou weer verstopt? Vergeten platen, die mag je altijd insturen. En die derde plaat...
2: 3 is voor jou.
0: Die is voor jou. En het blijkt dat luisteraar van dit programma heerlijk kan omdenken. Want zoek een nummer bij een tompoes. Dan heb ik het over het gebakje. Dan komt dat wel goed. Gijsbert die denkt Tom Poes wordt Tom Poes. Hè? Verzin het een list. Olly B. Bommel, nou, dan kom je uit bij Kiss on my list van Holland Oates. Of Laat me van Lisbeth. List. Love it. Doris van Poesiemouw. Bij een Tom Poes zegt hij, horen vieze vingers, sticky fingers. Leuk.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Rolling Stones. Ineke komt met Upside Down van Diana Ross. Daar valt over te discussiëren, want hoe eet je dat kleren ding nou? En Pink van Aerosmith, ook een hele goeie. Stef die denkt aan Messi, Lola.
1: Oh ja, heel goed.
0: In de categorie stikke vingers. Jacco die zegt, wherever I may roam. Van Metallica.
1: Zo moet je ook uitspreken dan inderdaad.
0: Ja. Hans, goedemiddag.
3: Annemiek, een bijzonder goedemiddag. Een
0: hele goedemiddag, zeker met dit soort platen. Want wat heb jij bedacht?
3: Ja, nou ja, ik hoorde de stelling en ik denk, Tom Jones met het nummer What's New Pussycat.
0: Ja, we blijven gewoon even bij het baksel weg. Maar aan de andere kant klopt hij natuurlijk aan alle kanten. Dankjewel.
3: Ja, toch? Hey, graag.

hele blije Alex Warren, Passenger. Nou, als je nou wil weten hoe het nu gaat met zo'n artiest zoals Alex Warren, dan kun je prima even googlen. Dat mag, hè, doe ik ook. Maar die gegenereerde vragen via AI zijn soms zo vermakelijk, daar kan je helemaal in verliezen. Let op, de vraag die ze aanboden, zonder dat ik ook maar, ik had alleen maar Alex Warren ingetypt. Hoeveel kost het om Alex Warren te boeken voor een huwelijk? Dat is natuurlijk compleet random, aangezien die man over de wereld loopt te toeren. En er komt dan een heel serieus antwoord, dan in het Engels, naar ongeveer tussen de 2 ton en 7,5 ton. Nou, die informatie hebben we dan maar. AI. Maar goed, new music dan. Maar nou niet nieuw, en met een K uit 1980. Met als thema het verdrinken in de maatschappij, maar dan wel lekker upbeat. En Tony Mansfield van New Music, die zal later AH en de B-52's gaan produceren. Maar nu mogen ze gewoon even lekker zelf. This World of Water. Is al de hele dag in mijn hoofd. Maar dat is niet erg.

0: Skin. Silence by the Night, ervoor nog New Music, This World of Water. Komt zo meteen een plaat aan die ik destijds, toen hij op de radio was, ging opnemen op een bandje. En dan steeds op pauze zetten, omdat ik de tekst dan goed wilde. En heel veel tekst. En dan zat altijd Jeroen van Inkel er tussendoor. Ja. Want ik zal zo meteen, als ik hem instart, vooral niet er doorheen praten. Lijkt me wel zo handig. Hoe gaat het op de weg, Annemieke?
1: Het gaat goed op de weg, hoor. Wel twee vertragingen op dit moment. Eentje op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is er een ongeluk gebeurd. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A50 richting Arnhem ben je tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Gaan we over naar Joeri voor het NOS Nieuws van 12:30 inmiddels alweer. Joeri, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemieke. Chauffeurs en even opnieuw. Chauffeurs en andere werknemers in het streekvervoer willen één dag per week gaan staken als de werkgevers niet akkoord gaan met hun cao-eisen. Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld en dat loopt tot volgende week woensdag. Warner Brothers kan nu echt worden overgenomen door Paramount. Een Amerikaanse rechter heeft de laatste grote juridische hobbel voor de overname weggenomen. Paramount krijgt grote Hollywood-studio's en nieuwszenders in handen. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Dat kwam onder meer door ongelukken en regen. De avondspits wordt waarschijnlijk ook zwaar. En musea in Nederland hadden het vorig jaar een stukje drukker. Het aantal bezoekers steeg met 2,5% naar meer dan 31 miljoen. Het is nog altijd wel minder dan voor de coronapandemie. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een buitje vallen. Het is een graad of 20. Morgen vrij zonnig, enkele stapelwolken en opnieuw ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel.

0: Direct 90's Kids. En over 90's gesproken, daarvoor nog All Saints and Never Ever.
1: Mieke's A-lunch.
0: Dat was die plaat die ik ging opnemen en dan meeschrijf.
2: Superleuk.
0: Ja, voor het begin.
2: En dan om Jong van Inkelen werken de hele tijd.
0: Ja. Nou, ja, heerlijk. Ik heb het ook laatst even gezegd, hè, we hadden de KWF-week. En dat is gek genoeg voor ons DG's ook een week waar we wat langer met elkaar kunnen praten, omdat we er allemaal zijn. Toen heb ik een hele leuke middag met Jeroen en Tim op het terras.
2: Ja.
0: En van een of van onze huisjes gehad. Dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, weet je, hoeveel cassettebandjes jij staat? Nou, dat vond hij toch leuk.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Nou ja, zeg, platen die je bijna nooit hoort. Ik ben er dol op en gelukkig jij ook, zo blijkt, want er komen er veel binnen. Theo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wist je dat we deze bijna hadden gedraaid een tijdje geleden?
3: Nee, geen flauw idee. Ja, dat wordt bijna nooit gedraaid.
0: Nee, nou dat is dus waar. Want het ging om een 3 is voor jou, denk ik. En toen iemand kwam ermee en toen dachten we, oh, dat is wel heel leuk, maar die persoon nam niet op. En toen dachten we, ja, moet wel iemand die het kan vertellen waarom het zo leuk bij dat onderwerp past. Alleen we weten zelf niet meer wat het onderwerp was.
3: Dan is het lastig.
0: Ja. Heb je ze wel eens gezien?
3: Ik heb ze nooit gezien, helaas.
0: Nou, ik heb ze wel eens gezien in Paradiso. Erik Corton was er toen ook lekker aan het hypen bij 3FM destijds. En ze stonden in de bovenzaal. En toen maakte Paradiso mee, wat ze niet heel vaak meemaken, dat mensen kaartjes kochten voor de grote zaal, om dan naar boven, naar de bovenzaal te kunnen gaan. Dus die zaal die puilde uit werkelijk.
3: Ja, dat is toch vet?
0: Ja, was heel leuk. Ik heb het gezien.
3: Volgens mij is het een groot feestje als je die live ziet.
0: Zeker. Nou willen we weten welke band het is.
3: The Heavy.
0: Met
3: How Do You Like Me Now?

0: Bob Marley Wailers. Stirred Up op NPO Radio 2. En daarvoor nog de Heavy. Ja, dat is een leuk om weer eens te horen.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, dan gaan we weer zometeen naar het nieuws van 1 uur. Weer wat wijzers. Drie vragen krijg je in de antwoorden. Die verwijzen je naar een band of artiest. Die vertel ik je niet, want die moet je namelijk gaan raden. Ja, soms is het een directe verwijzing. En soms moet je een beetje doordenken of vertalen. Gebeurt de laatste tijd veel. Ja, wil je meespelen? Dat kan. Dan moet je even een selectievraag beantwoorden. Goed beantwoorden en doorappen via de NPO Luister-app. En voor de rest kan je overal meespelen. Hè. Dat is het leuke van het spel. Dan een laag instapmodel. Is voor iedereen toegankelijk.
1: Zeker.
0: En je kan gewoon goede antwoorden naar de radio schreeuwen.
1: Maar als je echt stoer bent, doe je op de radio mee.
0: Ja, en dan win je die klok.
1: Ja, precies.
0: Kijk, dat trek je dan weer even over de streep misschien. Ja. Want die klok is hartstikke leuk. Het item voor aan de muur.
1: En mocht je het niet weten, dan krijg je van mij altijd nog een sticker en een sleutelhanger. Dus ja. Eigenlijk kan je niet verliezen.
0: Je gaat sowieso niet af. Dus dat is lekker makkelijk. Wil je meedoen? Dan moet je de selectievraag even beantwoorden. Komt-ie. Veni Vidi Vici is een bekende Latijnse uitspraak van Julius Caesar. Maar wat betekent het? Als je het weet... Heel goed. En als je het nou op de een of andere rare manier niet weet, kun je het altijd nog googlen. En doorappen natuurlijk. Fontaine's DC. Dat is grappig ergens.

0: Disco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.

0: 4 bij AfroTros op NPO 1.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Oh, Lidl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Zometeen ga gaan met Queen en een varken in Azië. Snap je hem?
12: Ja.
11: Ja, heel goed.
12: Ik snap hem, zeker.
11: NOS Nieuws van 1 uur. Joeri Stubenitski, goedemiddag.
13: Goedemiddag Annemieke. Ook studenten in Frankrijk sluiten zich aan bij de scholierenprotesten. Die gaan ook vandaag weer gepaard met vernielingen en geweld. Ook in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, is het mis, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: Op dit moment is er een mars gaande vanuit een van de middelbare scholen. De spanningen daar die nemen ook toe met de politie. Er zou ook al met traangas zijn geschoten. In Lille, in het noorden van het land, gaat het los. In Straatsburg, in Nice, in Grenoble. In Nantes, waar een deel van het schoolgebouw in brand is gezet. En ook in Toulouse. Dus ja, echt overal in Frankrijk, zeker in de grote steden, is het goed mis op dit moment.
13: Gisteren werden bij scholierenprotesten meer dan 600 mensen gearresteerd. De betogingen begonnen als protest tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Er zijn afgelopen week 4 mensen in Nederland overleden die waren besmet met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus via een beet van een besmette mug. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak inmiddels achter de rug is. Voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen, begint het UWV vandaag een hersteloperatie. Zeker 16.000 mensen krijgen extra geld uitgekeerd. Aan de andere kant kregen 12.000 mensen juist te veel, onder wie deze man. Hij hoeft dat geld niet terug te betalen, maar krijgt voortaan wel een lagere uitkering.
15: Maar ja, ik denk als het UWV zijn werk goed had gedaan, dan had ik die lage uitkering vanaf het begin gehad. Dus ja, ik vind het zelf heel logisch dat ze dan mijn uitkering gaan verlagen. Ik ben gewoon heel blij dat wat ik in de tussentijd te veel heb gehad, dat ik dat niet hoef terug te betalen.
13: En in een plaatsje bij Brussel hebben dieven afgelopen nacht peperdure fietsen gestolen. Ze namen ze mee uit een fietsenwinkel. Het gaat om 6 handgemaakte racefietsen die bij elkaar meer dan €200.000 waard zijn. Een deel van de fietsen was al verkocht en moest nog door klanten worden opgehaald. Het weer. In het westen en midden van het land wat zon. Op andere plekken soms wat regen. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen begint mistig, maar daarna vrij zonnig en 20 graden.
11: Dankjewel, Joeri. Even kijken hoe het gaat op de weg. Hoe is daar bij de ANWB? Of tenminste, hoe is het op de weg, Annemieke?
12: Ja, op de weg is er inmiddels nu één ongeluk op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek word je daardoor via de vluchtstrook geleid en heb je 20 minuten vertraging. Het loopt daardoor ook vast de andere kant op de A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Grijshoort is er één rijstrook open en heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot slot dan nog even op de A58 richting Tilburg lag er bij Tilburg Centrum West rommel op de weg. Inmiddels is dat weer van de weg en heb je nog een kwartier extra reistijd.
11: Dankjewel.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
29: Het eten is klaar, aan tafel.
30: Zo, dat ziet er lekker uit.
31: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
32: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
33: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
34: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
33: Oké.
34: Social Deal, deals die je niet mag missen.
32: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
35: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
36: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden.
37: Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
38: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
37: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Annemiekes, Alex.

0: zin ik zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, de voor nog de Kings.
2: Weer wat wijzers.
1: There we go. Weer wat wijzers. Het spel dat we graag spelen op dinsdag en donderdag. We hebben een artiest of band verstopt onder een heleboel vragen. En die antwoorden op die vragen, dat zijn verwijzingen naar die artiest of band. Dus als je die hebt, dan heb je wel een voordeel. Anders wordt het wel een beetje wild gokken. Marcus, goedemiddag.
3: Nou, goedemiddag.
1: Ja, het is misschien ook de naam, maar wat wel mooi is, de selectievraag heeft alles te maken met Julius Caesar. Ik kwam... Vedi Vidi Vici, wat betekent dat?
3: Ik zag een overwonnen.
1: Ja, dat is helemaal goed, de selectievraag. Hoe gaat het, Marcus?
3: Ja, met mij gaat het lekker. Ik heb ook een beetje wat jij hebt opgelopen, dat heb ik ook achter me kiezen.
1: Ah.
3: Maar dan de mannelijke vorm, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja.
3: En ja, dat nog twee keer een pilletje en dan is het klaar met mijn hormoontherapie.
1: Nou joh, maar dat is wel een enorme mijlpaal dan ook.
3: Ja. Na een open hartoperatie van 3 jaar geleden, dus ik heb de bingo kaart bijna.
1: Ik wou zeggen, ze moeten je wel hebben. Heb je ook iets dan voor jezelf in het vooruitzicht gesteld?
3: Want als alleen maar genieten.
1: Ja, maar niet zoiets van als die laatste pil is geweest, ga ik dat doen of...
3: Nee, ja, dat spookt al constant door mijn hoofd. Onze hoofd, want mijn vrouw heeft ook het een en ander meegemaakt. Dus nee, we gaan de kant op waar we gaan genieten in het leven.
1: Nou, en dat, daar kan je ook nu al mee beginnen natuurlijk. Heel goed.
3: Ja.
1: Marcus, we gaan proberen om jou vandaag ook nog die klok te geven. Dat zou leuk zijn. Ah, wel ja, joh. Ja, die selectie
3: hebben we nog.
1: Ja, nou, hou op. die selectievraag die had je alvast goed. Muzikaal, waar zit je dan? Ben je een liefhebber van welke stijlen muziek ben je?
3: Ja, Northern Soul, oude ska, rock, Stones, af en toe een house nummer. Ik vind eigenlijk alles wel een beetje leuk.
1: Nou, dan ga ik toch die sticker opplakken. De breed sticker. En dan gaan we lekker vraag nummer 1 doen. Want vraag 1. Welke dag in de week is vernoemd naar de Romeinse god Saturnus?
3: Zaterdag.
1: Ja. Vraag 2. In het Romeinse Rijk werden beroemde fresco's op muren of plafonds gemaakt. Wat zijn die fresco's? Wat zijn dat voor dingen?
3: Schilderingen.
1: Ja. En dan, wat is het toch met... Ja, Nathan heeft de quiz gemaakt. Ja. Dus daarom is Marcus extra grappig. Maar hoe zeg je wilde Romeinen in het Engels?
3: Ja, als ik naar Afrika over krijg, zeg ik rare jongens die Romeinen. Ja. Maar dat zal het wel niet zijn.
1: Engels.
3: Ja, Engels.
1: Wilde Romeinen.
3: Wilde Wild Romans.
1: Oh ja, dat is wel goed. Even kijken hoor. Wat zit ik te zoeken hier? Ja, dat denk ik. Van jou maak je de pis ook niet lauw natuurlijk. eerlijk gezegd, ja heel goed. Wanneer had je hem?
3: Ja, eigenlijk toen ik dus de Wild Romans zei in het Engels.
1: We vonden hem even grappig als flauw. Maar kwam, zag en overwon. Ja, als je wint, heb je vrienden.
3: Heb je vrienden, ja. Van, ja. Ja, maar voor hen niet vrienden, ja.
1: Ja, zaterdag zei je al goed, Saturday Night Schilderingen. Nou, dat deed onze Herman natuurlijk ook.
3: Painting, ja.
1: En Wild Romance, moeten we die nog uitleggen? Nee.
3: Ik zat uit met Bad Painting. Zat ik enig dat je zegt, Painted Black van de Stones. Ja, dat kan ik weer niet rijmen met de Romeinen. Dus,
1: nee, maar gelukkig was die...
3: ouderdom van de jongens, hè. Dus dat wel.
1: Gelukkig was die laatste een open deurtje. Gefeliciteerd.

Sarah Emerald. A Night Like This op NPO Radio 2. Nou, die wijzers die werden snel geraden door onze Marcus. Dinsdag weer een nieuwe. Eerst iets anders, want nieuwe platen die moeten natuurlijk ook. Ik draai hem al, nou, dat is de tweede week en ik ben er heel erg blij mee. Warhouse uit België, Simple Pleasure. Is een project van Maarten de Volderen die je ook zou kunnen kennen van Balthazar. En andere dingen die hij aanraakt. Het meeste dat hij aanraakt is ook echt gewoon heel erg goed. Dit ook. Album komt in januari. In februari komt hij spelen. Simple Pleasure.

0: Morehouse dus. Simple Pleasure bij NPO Radio 2, waar we gaan checken hoe het gaat op de weg. Bij de ANWB, Annemieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, onder andere nu vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam doe je er vanaf knooppunt Klaverpolder 10 minuten langer over. En tot slot de N387, Hoge Zand richting Siddeburen. Er is een ongeluk gebeurd bij Slochteren en daardoor heb je 35 minuten extra reistijd.
0: Dank u wel. Het nieuws van 1:30, Juri Stubenitski.
2: Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. De Tweede Kamer had daarom gevraagd en had kritiek van links tot rechts. Door het West-Nijl-virus zijn afgelopen week in Nederland 4 mensen overleden. In totaal hebben 56 mensen in Nederland het virus gehad. Maar de piek is nu geweest, verwacht het RIVM. En we gaan vaker naar het museum. Het aantal bezoekers is dit jaar met 2,5% gegroeid. En een museumjaarkaart wordt ook vaker gebruikt, blijkt uit onderzoek van Ipsos. En daarmee zit het aantal bezoekers bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie. Het weer, zon, af en toe een buitje. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen begint vrij mistig, daarna meer zon en 20 graden.
0: Dankjewel, Juri.
3: Goeie kop.
0: En niet dat je al klaar bent natuurlijk, want ik wil graag nog een berichtje om daar een goede kop bij te verzinnen.
2: Nou, dat heb ik. Met zijn wagen versierd met ballonnen en vlaggetjes nam de laatste melkboer van Vlissingen gisteren afscheid. Simon heet hij. Hij wilde aan Omroep Zeeland wel vertellen waarom hij de allerlaatste melkboer was die is overgebleven.
4: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. En nooit klagen en niks is te veel.
5: Wat vindt u zelf nou de lekkerste melk?
4: Dat maakt mij niet uit.
5: Wat is er nou zo leuk aan melkboer zijn?
4: Het contact met de mensen. Het meegroeien met families. Je ziet kinderen geboren zien worden, je ziet ze zien trouwen.
5: Hoe vaak heeft u in uw carrière gehoord of iemand van u was? Van de melkboer?
4: Heel vaak, heel vaak. Fabeltjes zijn leuk om erin te houden.
2: Nou ja, had hij het maar gedaan zou je kunnen zeggen. Want hij heeft geen opvolger na 50 jaar. Want wie wil om 5:00 ochtends nou nog zijn bed uit en dan nog de hele dag rondrijden? Hij denkt zelf trouwens dat hij de laatste melkboer van heel Zeeland was.
0: Dat
2: hebben we niet kunnen checken, maar als iemand dit weet, dan horen we dat natuurlijk graag. Simon bracht trouwens niet alleen melk rond, maar ook vla, slagroom, yoghurt, kwark en allerlei andere zuivelproducten.
0: Nog maar even wat ingrediënten aan te dragen voor de goede kop. Ik snap het, dankjewel. Hoe zou hij zijn pensioen gaan beleven?
6: Ja, gewoon prima. Oh ja.
0: Leuk. Ja, ik snap wel, op een gegeven moment stop je ermee.
2: Ja, toch.
0: Ja, heb jij iets bedacht?
2: Simon heeft 50 jaar optimaal gewerkt.
0: Je hebt de approval van Nathan. Er zijn diverse lachen. Dit is een echte.
7: Ja.
0: Nathan.
7: Melkboer op de fles.
0: Ja. Ergens. Ja, ik vind het vooral zuur voor de klanten. Nou, kom maar door.

0: Maar dan moet ik toch elke keer weer aan denken. Een paar jaar geleden, week van de jaren 80, kwam een appje binnen van Pieter. Die zegt, ja, mijn dochters van 3 en 5, die willen het graag en vaak horen en noemen het dan Biggetje Pen. En sinds die tijd noemen wij het ook Biggetje Pen. Ja, zo gaan die dingen. Daarvoor nog Mika Lollipop en een bericht van Jury in het nieuws over Simon. Die is, was melkboer eigenlijk. Is ermee gestopt, geen opvolger. Dus dat is wel, wel jammer. Ik denk dat hij misschien zelfs wel de laatste van heel Zeeland was. Leuk contact met klanten altijd en dat gaat hij zeker missen. Hebben wij een kop hierbij? Eentje die we ook een beetje bewust nu zeggen omdat we hem zat zijn.
1: Ja.
0: Dat hij heel vaak binnenkomt en hij is gewoon goed.
1: Hij is goed.
0: Wel wezen.
1: Absoluut.
0: Melkboer Simon is uitgemolken.
1: Zeker.
0: Dat zegt Kim onder andere en vele, vele anderen. Dit vond ik mooi van Hella. Er klonk een hoop boegroep na aankondiging vertrek melkboer. Dat is toch mooi. Ik zou eigenlijk een vrolijk plaatje willen draaien, maar dat gaat niet bij als het om placebo gaat en Pure Morning.
2: Oh.

0: Miley. Ja, zo moeten we haar noemen. En daarvoor, wat doe ik nou weer? Dat is helemaal niet de goeie. Nathan.
1: Ja.
0: Ik weet wel welke het is. Het is van de Weer Wat Wijzers.
1: Ik dacht dat je gewoon heel blij was.
0: Dat je gewoon lekker zit, Miley, zo moeten we haar noemen. Nee, ik wil het hierover hebben, mijn domme. Oh, het heeft alles te maken met Simon de Melkman, want die stopt ermee. Hij is er klaar mee na 50 jaar, dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Hij heeft alleen geen opvolger, dus dat is wel een beetje jammer voor het vak in het algemeen. Hij gaat ervan uit dat hij de laatste echte melkboer is van Zeeland. We hebben nog geen berichten gehad die tegendeel beweren. Dus we wachten dat nog even af. Maar kunnen we er een goede kop bij verzinnen? Zeker wel. Ja, er klonk een hoop boegroep na aankondiging vertrek melkboer. En Fatima zegt, na 50 jaar is de melk weg. Dat is leuk. Jacco, sommige van deze goede koppen zijn te fla voor woorden.
1: Dat vind ik heel leuk.
0: Diana, geen melk meer, dat is volkomen geschift.
1: Schift, keurig.
0: Rossi zegt dat, was het de melkertbaan? En Marvin, die je niet opneemt.
1: Nee, maar hij heeft echt zo'n goede kop.
0: Dat is zo'n goede kop. Ik zal hem even zeggen tegen je. Simon heeft geen opvolgmelk.
1: Ja, dat vind ik wonderschap.
0: Dat moet ik nou nog zeggen. Dat Paul zometeen er is. En Queen.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: bij Avrotros op NPO 1.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Okay.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
11: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Het is 2 uur geweest alweer. Dit is NPO Radio 2, het laatste nieuws van de NOS. Hoor je natuurlijk van Yuri Stubenitski.
15: Goedemiddag Paul. Vanuit de Democratische Republiek Congo is een hulpverlener die ebola heeft onderweg naar Nederland. Het zou gaan om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener gaat voor behandeling naar het LUMC in Leiden. Dat ziekenhuis heeft gespecialiseerde zorg voor mensen met de zeer besmettelijke ziekte en kan de patiënten in strikte isolatie behandelen. Het ziekenhuis benadrukt dat andere patiënten geen risico lopen. In Congo is een uitbraak van een zeldzame ebola-variant waarvoor nog geen medicijn is. In het land sterft bijna de helft van de besmette mensen aan de ziekte. De problemen tussen Sierra Leone en de Europese Unie zijn binnen een dag op te lossen als het land drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Omdat het nog steeds niet is gebeurd, heeft de EU de geldkraan dichtgedraaid, zegt minister Van Wil.
16: Het gaat hier om de begrotingssteun, dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone, ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen, door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
15: Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen van de EU krijgen voor onder meer voedsel, onderwijs en infrastructuur, maar daar gaat dus een streep door. De slimste mens begint vanavond met een eerbetoon aan het overleden jurylid Paulien Cornelissen. Gisteren overleed ze op 50-jarige leeftijd aan kanker. Presentator Herman van der Zand zal erbij stilstaan. Gisteren werd de slimste mens vanwege het overlijden niet uitgezonden. Morgen is er een dubbele aflevering en daarna gaat de rest van het seizoen verder zoals gepland. Dat is besloten in overleg met de nabestaanden. En terwijl het buiten nog vrij warm is, zijn de ijsbanen in Noord-Holland al helemaal klaar voor de start van het schaatsseizoen. De ijsbaan in Haarlem gaat zaterdag open. Maar een nieuwe ijsvloer aanleggen kost, zeker in deze warmte, ontzettend veel stroom. Het kan soms flink in de papieren lopen, hoorde de ijsmeester van collega's op andere plekken.
2: Die gingen soms van 100.000 euro naar 300 tot 400.000 euro aan kosten voor energie. Ja, dat hadden wij gelukkig niet.
10: Daar worden wij niet warm of koud van.
15: Ze hebben in Haarlem een goed energiecontract en 1700 zonnepanelen, zodat ze kunnen besparen.
14: Ah, dat schiet natuurlijk op. Dus we kunnen officieel zeggen...
17: Het geert on.
15: In Haarlem wel, zeker.
14: Ja, ja. Dat is binnen, hè, toch? Binnenbaantje. Toch?
15: Ja, ja, volgens mij wel, ja.
14: Nee, okay.
15: Het weer dan, vooral in het westen wat zon, in het oosten meer kans op een bui. Het wordt 20 graden. Morgen vrij zonnig, wat stapelwolken en een graad of 20.
14: Dankjewel, Jordi. En op de weg, Annemieke Bosgaard, jij praat ons bij. Hoe gaat het?
18: Nou, je hebt met name veel vertraging op de A12, Utrecht richting Arnhem. Want tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Het loopt daardoor ook vast de andere kant op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Grijshoord en afrit Wageningen heb je nu een kwartier tijdsverlies. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot loopt het ook op de lokale wegen daardoor vast. Op de N224 richting Arnhem heb je voor de aansluiting met de A12 20 minuten extra reistijd.
14: Nog een laatste ingekomen weerbericht. Muzikaal klinkt het zometeen zo.
19: Ster. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
27: Let's go for more from Extra Max.
26: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: Holy do.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
30: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfield.nl voor een gratis proefabonnement.
31: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
32: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
33: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
34: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeans specialist.
0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Houdbare Halfvolle Melk voor... Wat denk

let's go. En daar hebben we nog geluk gehad met Nederlands, dat we een plekje hebben gekregen in dit liedje van Shakira. Want heel veel landen zitten er natuurlijk niet in. Op een gegeven moment komt er aan het einde van het nummer zo'n opsomming en we redden het net.

bijzomming is voor één voetballer. Die wordt bij voor- en achternaam genoemd. Dat is het meest opvallende. Dat is natuurlijk ook de grootste ster die Portugal rijk was, is. Ja, hoe moet je het zeggen? Deze man zit er prominent in. Maar heb je dat nieuws gehoord? Hij zat 90 minuten op de bank. En dat vond hij niet leuk. Toen is hij gewoon opgestapt bij het Portugese elftal. Dat zal je misschien niet verbazen. Cristiano Ronaldo. Ook nog AC/DC ervoor met Thunderstruck. Wat een lekker begin. Ik heb alleen maar leuke platen vandaag. Ken je dit nog?

Ambassadors uit die tijd dat hey roepen populair was in de muziek. Elke plaat die destijds uitkwam, zat het wel in. Hey. Of een gong of een trom, weet je wel. De ex-ambassadors. Net zo oud als dat x-je. Want dat gebruikt toch ook niemand meer? Of is dat nog gebruikelijk? Dat als je een kusje aan iemand stuurt, dat je dan een kusje een x-je doet? Dat, nee, dat... Ik zou niet meer durven voordat mensen dan gelijk roepen dat je een boomer bent. Heaven 17 ervoor ook nog. En Temptation. Heerlijke classic. Eigenlijk hun enige hit in Nederland, maar wel eens in de top 2000 gestaan. Dat is alweer een tijdje geleden ook overigens. Deze dame heeft een band, Vintage Future, noemt zichzelf inmiddels gewoon Mel VF. En heeft een mooi jubileum om te gaan vieren. Dat gaat ze doen vanaf januari. 10 jaar Mel Vintage Future. Dan gaan ze verschillende clubs langs. Voorlopig is ze nog in Kerken te zien. Je hoort het goed, in Kerken. De nieuwe single van Mel is Missing You. Dat is heerlijk.

0: kattenliefhebbers. En muziekliefhebbers trouwens, want dit is wel een prachtig liedje. Elf Stewart, je hoorde Year of the Cat. Ben jij een kattenmens eigenlijk, Annemiek?
1: Nee, echt van de honden.
0: Je bent al echt van de honden.
1: Ja, ja. Ja. Ik heb zelfs een takkie-tatoeage.
0: Een takkie van Jip en Janneke?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat is op een, ja, dat was op een vriendinnenvakantie die iets uit de hand liep. En toen dacht ik opeens takkie-tatoeage.
0: Was jij een beetje dronken? Een beetje tipsy? Nee.
1: Dat laat ik even in het midden.
0: En waar is de habitat van takkie? Waar op jouw lichaam is hij terug te vinden?
1: Op mijn enkel, zo wandelt hij altijd gezellig mee.
0: Ah, wat lief.
1: Ja. En ik kwam er later ook achter dat er ontzettend veel mensen zijn met een takkie-tatoeage. Dus zo gek is het eigenlijk nog niet eens.
0: Je gaat ook naar de fanclubdag van de takkie-tatoeage, begrijp ik.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja,
1: okay. Nou goed, de files dan. Ja. Het staat onder andere vast op de A12 richting Arnhem. Want tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Je kan er wel via de vluchtstrook langs, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A12 richting Utrecht doe je er vanaf knooppunt Grijzoord daardoor 10 minuten langer over. En de N59, die is in beide richtingen dicht tussen Oud-Tongen en Den Bommel door een ongeluk.
0: Dankjewel, Annemieke. Tijd voor nieuws. Hier is Jury.
2: Het LUMC-ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het gaat om een hulpverlener die in Congo besmet raakte en nu onderweg is. Het ziekenhuis in Leiden zegt voorbereid te zijn op patiënten met een ernstige infectieziekte. Een vliegtuigmedewerker is op Schiphol opgepakt voor drugsmokkel. Het bemanningslid zat op een vlucht uit Mexico en had 18 kilo coke in de handbagage zitten. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer iets dichter bij het niveau van voor de pandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. En Kanye West gaat toch niet in Rusland optreden. Hij zou 2 concerten geven in Sint-Petersburg, maar die zijn geannuleerd, zegt de Russische organisator. Het was al onzeker of het zou doorgaan. Vorige maand zei de Gazprom Arena al dat er nog geen overeenkomst was getekend. Volgens een Russische krant loopt er nu een onderzoek naar mogelijke fraude.
0: Maar dit gaat met die concerttour van Kanye toch al de hele tijd mis?
2: Ja, het is altijd de vraag van, komt hij echt? Is het niet een scam? En dat gaan ze in Rusland nu ook uitzoeken. Maar de organisator die belooft dat mensen die al een kaartje hebben gekocht hun geld terugkrijgen.
0: De roepies komen terug.
2: De roebels komen terug. Roebels. En ik las dat concertkaartjes iets van 100 tot 1600 euro kosten. Dus ja.
0: Zo de miet.
2: Flinkprijzig.
0: Hij is hier natuurlijk geweest, hè? Het Gelderdoom.
2: Ja, inderdaad.
0: Ging wel door.
2: Het weer dan. Vanmiddag wat meer zon. Soms nog een buitje. Het wordt een graad of 20. Morgen eerst mistig. Daarna meer zon. En opnieuw zo'n 20 graden.
0: Ik verspreek me dus. Of, eigenlijk wist ik het gewoon niet helemaal goed. Ik had het over roepies. Mm-hmm. Maar het zijn roebels, denk ik, hè? Ja. Je haalt daar gelijk in. Maar wat is dan een roepie ook alweer?
2: Dat is in India betalen ze met een roepie. Ja. En je hebt natuurlijk...

0: Veel Nederlandse fans blij gemaakt. Misschien ook een aantal teleurgesteld toen ze vorige week even in Nederland waren voor een hele korte show. Ze deden er 3 op 1 dag. En dan ook nog in Brussel, meen ik. Nog ergens anders. Maar ja, het ging natuurlijk dat ze ook in Nederland waren. Te gek. Impossible. Volgend jaar zijn ze terug. Maar dan in de grote zaal Ziggo Dome. Je hoorde Nothing But Thieves.
1: Top op 14. Top op 14.
0: En een jeugdliefde van mij, Alice DJ, Back in My Life daarvoor. En over je jeugd gesproken, Victor, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan het eens even over die van jou hebben.
2: Ja.
0: Want Victor, wat is het ergste wat jij gedaan hebt in je jeugd?
2: Oef, wat is het ergste wat ik gedaan heb in mijn jeugd? Nou, eens even nadenken. Ik denk dat ik op een gegeven moment mezelf... ik dacht, was er leuk aan het spelen met een lege fles wasbenzine. En toen dacht ik, nou, die kan ik wel ook als een lucifer in doen. Blijkt niet zo handig te zijn, blijkt. Dus toen had ik een leuke steekvlam langs mijn hand. Dus dat is iets waarvan ik denk van, nou, dat is niet zo slim. Het is allemaal goed afgelopen, hoor. Alles doet het weer.
0: Oh, gelukkig. Ja, en zo'n jeugdzonde die heel veel jongens, en misschien meisjes trouwens ook wel, gewoon herkennen. Victor, we gaan het specifiek over muziek hebben. Wanneer ben je geboren?
2: Ik ben geboren op 7 juli 1972.
0: De muziek van 7 juli 1986 ga je horen. Dit is jouw top 5.
3: 5. I thought you were on my side.
0: Must you ever wait? Die hoor je niet zo heel vaak meer van Cock Robin.
2: Nee, klopt. Die hoor je bijna nooit meer zelfs.
0: En als het aan jou ligt?
2: Laten we die lekker waar die hoort in het archief. Hier.
0: Wham! Stond op 4.
2: Nou, dat is natuurlijk wel een lekker nummer.
0: Ja, Edge of Heaven.
2: Edge of Heaven, dat is natuurlijk helemaal de tijd van Wham! En alles wat erbij hoorde. 3.
0: Lessons in Love op 3.
3: 2.
0: Je moet sniffelen bij deze ballade.
2: Ja, deze ballade is ook ietsje zoet. Ietsje zoet. Dit laten we ook, denk ik, maar eventjes zitten.
3: 1.
0: En Janet stond op 1. Een van die platen die je hoorde wel eens gekocht. Single.
2: Ik heb wel de Level 42. Die hebben op een gegeven moment hebben die een akoestisch album uitgebracht. En die heb ik, dat kan tegenwoordig niet meer, maar die heb ik redelijk grijs gedraaid. Die is heerlijk om keihard in de auto te draaien en dan op mijn manier mee te zingen. Dat ja, beter dat de auto dicht is en dat ik in een beetje de snelweg zit. Maar die de Level 42 is natuurlijk wel uit die tijd. Dat is hem.
0: Dat is hem. Dan niet akoestisch, maar gewoon de single zoals die klonk.
2: Dat lijkt me perfect.
0: Ga jij lekker op jouw manier meezingen?
2: Ga ik doen.
0: Hoe klinkt dat dan bij jou?
2: Ja, dat klinkt heel vals. Mijn kinderen die vertellen mij ook regelmatig, doe maar niet. Dus dan weet ik genoeg.

0: Amber, je hoorde zijn Good To Be. Een kleine fuck-up mijnerzijds. Waarvoor excuus. Ik heb blijkbaar mensen alweer lekker gemaakt. Ik liet heel even iets horen. Dan doe ik het weer. 10 Minute Takeover. Van een plaat die ik niet ging draaien eigenlijk. Want het werd al geraden door Glenn. Oh, lekker, die What Have You Done For Me Lately. Ik was wel enthousiast. Ja, die zat natuurlijk in de top op 14. Maar het is niet per se de bedoeling dat ik er 2 ging draaien. Tenzij je me misschien aanvraagt. Want ja, daar is dit natuurlijk ook gewoon voor. De 10 minuten takeover, minimaal 10 minuten platen op verzoek. Wat wil jij horen? Dat kan Janet zijn, kan ook heel wat anders zijn. Gebruik de NPO Luisterapp. Vraag hem aan.
1: Er is maar 1 NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: NPO Radio 2, het is tijd voor het laatste nieuws, want 3 uur, hier is Jury.
9: Hey Paul, goedemiddag. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die met ebola is besmet. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. In Duitsland is tanken vanaf vandaag goedkoper. Het land verlaagt de accijns op diesel en benzine met 17 cent... en stelt een maximumprijs in voor brandstof. En dit terwijl het verschil al 20 cent was. Het is goed nieuws voor Duitsers en Nederlanders in het grensgebied, maar niet voor pomphouders langs de grens.
10: Sinds de oorlog gaan is, zit ik nu op 40%, dus 60% minder aan klanten. En dat is niet alleen in de brandstof, maar ook in de tabakswaren. En ik heb dan wel af en toe de klantjes die dan even hier voor een tientje komen denken, omdat ze anders niet in Duitsland komen. En dan doen ze daar de rest in de tank vol.
9: De Duitse regering wil mensen tegemoetkomen voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Die zijn mede veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil kleine spaarders en beleggers toch ontzien. Minister Heijne wil zo tegemoetkomen aan de kritiek van de Tweede Kamer. Het plan was om beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting te laten betalen. En het nieuwe gemaal in de Afsluitdijk is in gebruik genomen. Dat gemaal is nodig vanwege de stijging van de zeespiegel. Daardoor kan de waterstand in het IJsselmeer hoger worden, zegt Rijkswaterstaat.
11: En als dat maar lang genoeg duurt, dan wordt de waterhoogte op het IJsselmeer onverantwoord hoog. En uiteindelijk kunnen dan de kaders bij Hoorn en ook in Friesland kunnen onderlopen. En dat is onwenselijk en daarom hebben wij, heeft Rijkswaterstaat die pomp geplaatst.
9: Die nieuwe pomp kan elke 9 seconden een Olympisch zwembad wegpompen.
12: Elke seconde?
9: Elke 9 seconden.
12: Elke 9 seconden? Ja. Dat is wel echt veel.
9: Dat is veel, ja. Met een goed bommetje kunnen wij dat misschien ook wel, Paul. Het weer dan. In het oosten kan een bui vallen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 20. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel met meer zon.
12: Ik val altijd zeg maar zo plat op mijn rug, weet je wel. Het geluid is zo lekker. Oh. Hoe gaat het op de weg, Annemieke?
13: Nou, nog steeds wat vertraging op de A12. In beide richtingen heb je bij afrit Oosterbeek 10 minuten op onthoud door een eerder ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor is er één rijstrook dicht. Het loopt daardoor ook lokaal vast op bijvoorbeeld de N224 richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En dan een ongeluk op de A16, de Belgische grens richting Breda. Voor knooppunt Galder staat nu 3 kilometer file met 25 minuten extra reistijd.
12: Dankjewel, Annemieke. Als je een plaat wil aanvragen, dit is het moment. 10 Minute Takeover komt eraan. Gebruik de NPO Luisterapp.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
20: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
26: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
27: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
31: Hallo verstokte radioluisteraars. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 20:30 NPO1.
30: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?

0: jasje van jaren geleden. Maar dit nieuwe jasje past hem erg goed en het is een grotere hit dan ooit. De hele zomer lang hoor je al Turn the Lights Off van de nieuwe 3J's. Dat zijn dus Just Jack Style en John. Even een klein quizje. Dit is een psychologische test die ik met je doe. Je moet snel iets in je hoofd nemen. Eerst een stuk gereedschap en dan een kleur. Denk je aan een rode hamer? Kans is groot. Het schijnt psychologisch zo te werken. Dit grapje ligt in Museum Nemo in Amsterdam. Nou, daar heb ik het zelf ontdekt hoor. Maar dit kan nog een keer. Denk aan een onderzeeboot en dan een kleur. 9 van de 10 keer denk je aan geel. Want dat hebben de Beatles ooit zo in je hoofd geprent natuurlijk. Maar Arie, als ik het bij jou doe, denk aan een kleur bij een onderzeeboot.
1: Ja, zwart.
0: Zwart natuurlijk. Want ja, dat gaat. Dat heeft iets te maken met jouw muzikale voorkeur, denk ik.
2: Ja, mag ik even gelijk verklappen?
0: Kom maar door.
2: Ja, ik zou graag de Black Keys horen met Little Black Submarines.

0: Black Keys, Little Black Submarines. Country is populairder dan ooit, maar jij houdt echt van de oude country, Lars?
1: Ja, ja, zeer zeker. Ja, ik ben altijd country liefhebber.
0: En wat moeten de mensen in Nederland nu echt horen? Wat is de plaat waarvan jij zegt, ja, die wil ik nu horen?
1: Ja, Kenny Rogers met The Gambler.
0: Wauw. Dat hoor je niet vaak op de radio.
1: Nee, daarom juist. Ik vind het ook...
0: Sorry, wat zei je?
1: Het is gewoon een super vet nummer, dus graag voor iedereen in Nederland. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns to stay

0: de Traffic van Chesto. Wat een classic is dit. Hij is populair, ook bij anderen. Ik kreeg dit appje zojuist opgestuurd.
1: Knallen!
0: Maar we draaien ook andere nummers.
2: And now for something completely different.

0: De mooiste van Maroon 5 stuurt Johan. En ik heb er ook speciale memories aan, zegt hij. Ja, ik denk vele mensen. Het is een liedje wat je vaak hoort op verdrietige momenten inmiddels. Memories van Maroon 5. Arjan zegt nog, wat zijn de luisteraars weer lekker bezig, Paul. Heerlijke muziek. En gelijk heb je, Arjan. We hebben de beste luisteraars, zeker. Goeie temmende teken over gehad. Het is inmiddels 4:30. Annemieke, waar staan de files?
1: Nou ja, dus op wel weer wat meer plekken, want het begint langzaam wat drukker te worden. Zo loopt het nu vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest ben je 25 minuten langer onderweg. Dat komt door de wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 richting Arnhem zijn ze aan het bergen tussen knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek. Daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Dan een ongeluk op de A16, de Belgische grens richting Breda. Vanaf de Belgische grens tot en met knooppunt Galder een 30 minuten extra reistijd. En tot slot goed nieuws over een eerder ongeluk op de A16 richting Rotterdam. Want inmiddels is het ongeluk van de weg af. En vanaf Moerdijkbrug heb je nu 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, Annemieke. En hier is Jordi met het nieuws.
2: Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De administratie was niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De drie verdachten die vastzitten in verband met de vondst van onbeheerde koffers op het station van Haarlem komen uit Polen. Het station werd dinsdag even afgesloten, maar uiteindelijk bleek er kleding in die koffers te zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het toestel was net geland na een vlucht uit Mexico. En na bijna 2 weken in Amsterdam te hebben gelegen is de replica van VOC-schip de Batavia weer terug in Lelystad. Hij is gerepareerd in de hoofdstad en is op een ponton naar Lelystad gebracht, over het water wel. Maar hij ligt na 30 jaar nu nooit meer in het water, want hij gaat het land op. De directeur van Museum Batavialand heeft daar een dubbel gevoel bij.
3: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
2: Ja, het schip zal dan altijd op land blijven staan. Vanaf
0: waarom
2: nu
0: is dat dan eigenlijk?
2: Nou, dat is om houtrot tegen te gaan. Hij heeft 30 jaar in het water gelegen en het is natuurlijk een enorm hout gevaarte. Dus ja, dat moeten ze heel goed onderhouden. En dat is heel duur.
0: Ja, als je onder water, dat rot harder natuurlijk. Mm-hmm. Zo. Ja, precies. En in Amsterdam weten ze wel wat met alles wat er onder water staat. Dat moet ook onderhouden worden. Die Amsterdam staat op palen.
2: Halve stad.
0: Ja.
2: Het weer dan. In het oosten kan een buitje vallen. In de rest van het land is het droog. Morgen meer zon en opnieuw een graad of 20.
0: Dus we zetten ze hem aan land in Lelystad.
2: Ja.
0: Nou, zolang het gemaal blijft werken, dan blijft hij wel droog, denk ik.
2: Ja.

0: keer de Arena afgelopen jaar. En volgend jaar doet hij dat toch anders. Dan is het niet meer zo dat Europa naar hem moet komen, maar hij gaat toch Europa in. Hij gaat toch echt wel een paar hele grote Europese steden aandoen voor zijn nieuwe tour.
1: De moeilijkste vraag.
0: En ook David Bowie nog met de Jean Genie. Ik heb een waterfles hier voor je. Mijn waterfles. Zelf even vullen, maar perfect is die dan. De vraag van vandaag die je moet beantwoorden gaat over Whitney Houston. Want welke zangeres was voor haar als een tante? Het was biologisch ook bijna haar tante, maar net niet. Maar wie zag Whitney Houston als haar tante? Als jij dat weet, stuur je antwoord via de NPO Luisterapp. Straks nog een makkelijk vraagje. Die weet je vast. Als je deze al weet, stuur maar in. Het is Roxette nu.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: Muziek die je verdraagt en je meeneemt op reis. In die paar minuten maar, War on Drugs. Kort voor hun doen, 4 minuten. Who's that, hoor je?
1: De moeilijkste vraag.
0: Familie Perikelen gaat het vandaag over. Ik heb Edwin van Kalk teruggebeld. Hallo Edwin.
2: Hi, goedemiddag.
0: Dit is zo'n feitje, je moet het maar weten. Het gaat over Whitney Houston en jij weet hem.
2: Dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Dionne Warwick. Ik ben in de jaren 60 geboren. En in de jaren 80 was ik al met muziek bezig aan het luisteren. En hij moest er heel ver komen, maar ik had hem ineens in gedachten.
0: Ja, de vraag was inderdaad, hoe heet het? De soort van eigenlijke tante. En dat was inderdaad Dionne Warwick. Ik heb nog één vraag voor jou en heb je mijn waterfles alweer te pakken?
2: Oh jee.
0: Hoe zeggen ze in Brabant, en dan komt hij weer, de vraag. Hoe zeggen ze in Brabant als ze iets niet weten?
2: Ik weet niet.
0: Nou, bijna. Meer met denk aan de artiest die ik zo ga draaien.
2: Echt geen idee. Sorry, die waterfles ga je voor mij, denk ik.
0: Nee, welke artiest ga ik nou draaien, denk je? Ik heb natuurlijk net een vraag gesteld.
2: Warwick.
0: Nee, ik ga die andere doen.
2: Oh, Whitney Houston.
0: Dus als ik dan zeg, hoe zeggen ze in Brabant het als ze het niet weten? Dan zeggen ze...
2: Whitney?
0: Je had het antwoord al gegeven zonder dat je door had, denk ik, Edwin.
2: Ja, sorry.
0: Nou, dan weet je die voor altijd nu. Gefeliciteerd, je hebt het te pakken.
2: Dankjewel.

Whitney Houston, Love Will Save the Day, hoorde je op 2. Zometeen is het 4 uur en dan is het tijd voor Lute Wild. Ik heb er nog één van Kensington. Classic. Riddles, of moet ik zeggen... Riddles!

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Happy News! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Hallo verstokte radioluisteraars. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 20:30 NPO1.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: En tot het 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag.
17: Hi Ruud, goedemiddag. Het ziekenhuis in Leiden is goed voorbereid op de komst van een ebola-patiënt. Vandaag nog wordt er een medewerker van Artsen zonder Grenzen opgenomen die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt. Bij het LUMC weten ze wat ze moeten doen.
3: We hebben het al heel lang als een van onze speerpunten van het ziekenhuis en ook van onze intensive care om dit soort zorg te kunnen bieden. We hebben het een aantal keer eerder gedaan. Zoals u weet was er onlangs nog een patiënt met Hanta ook bij ons opgenomen bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat we goed kunnen, waar we heel veel voor trainen, waar we heel veel oefenen, waar we goede protocollen voor hebben, samenwerking met alle betrokken specialismen. Dus dat is iets wat we graag doen en wat we ook goed kunnen.
17: Vakbonden dreigen met stakingen in het streekvervoer. Chauffeurs en andere werknemers zouden 1 dag per week moeten gaan staken als de werkgevers niet akkoord gaan met hun cao-eisen. Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld en dat loopt volgende week woensdag af. Door studentenprotesten is in meerdere Franse steden de situatie gespannen, schrijft de krant Le Parisien. In meerdere steden wordt met de politie gevochten, zijn brandstichtingen en er wordt van alles gesloopt, zegt correspondent Saskia Houttuin.
18: Op tientallen scholen vandaag is het onrustig, ook op een aantal universiteiten inmiddels. Marseille, schoolpersoneel dat overgoten zou zijn met benzine, daar zouden ook nog eens meerdere bussen zijn aangevallen. Buschauffeurs die hebben heel snel hun bussen moeten verlaten. 1 chauffeur zou ook gewond geraakt.
17: Daarom heeft de premier van Frankrijk een crisisteam bijeengeroepen. Tientallen betogers zijn opgepakt. En De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen van De Slimste Mens is al een tijd geleden helemaal opgenomen en wordt vanavond dus hervat. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het op. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 9. Morgen begint mistig, maar daarna vrij zonnig en ongeveer 20 graden.
16: Jury, dankjewel, tot zo weer. Vraag een enorme verkeerstia. Annemieke Bosgaard zit bij de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
16: Wordt het ook een avondspits van de hel?
19: Nou, het regent niet zoals vanochtend, dus ik heb goede hoop dat het meevalt. Maar zoals elke week is donderdag toch wel de drukste dag van de week en is er veel verkeer onderweg. Dus houd daar in ieder geval rekening mee. Dus de spits is begonnen en je hebt nu onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch tussen bij Beest heb je nog eens 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht. Dan naar de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek zijn ze aan een eerder ongeluk aan het opruimen. Daardoor een kwartier oponthoud. En tot slot de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor heb je 25 minuten extra reistijd.
16: Annemieke?
19: Ja?
16: Dankjewel.
20: Zometeen bij De Wild in de Middag.
21: NPO Radio 2.
22: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Deze rebels. EW Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Hallo verstokte radioluisteraars. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 20:30 NPO1.
25: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Drentse musea krijgt veel meer publiek. Gevangenen overleeft executie en dat is echt uniek. Sierra Leone geen geld en dat komt door Bolle Jos. Een kleinere beleggers die zijn volgens Heine toch niet de klos. We gaan beginnen, het is donderdag.
1: Thursday is Friday light.

0: Luisteraar, even voor iedereen die de radio alleen heeft en dus niet de webcam kijkt. De gelukkige mensen onder ons, zeg maar. Mensen met wel een leven. We hebben hier Gijs zitten. En naast Gijs zit Yvette. Yvette is de baas van dit programma. Dan tegenover Yvette zit Duncan. Duncan doet sociale media en de platen. En die bemoeit zich met allemaal dingen waar hij zich niet mee moet bemoeien. En dan daarnaast zit Bettina. En Gijs die zegt net, die zit een beetje grappig te doen over... Duncan is de dunne, want die loopt hard. En daarna...
1: Nee, jij zei... Het ging over mij even, ja, met Bettina. En toen zei, toen wees jij onze kant op van Duncan en van mij. En toen was de verwarring, ja, haha, wie is dan Bettina? En toen zei Gijs, ja, die dunne. En toen wees hij naar Duncan. Dus ja, maar, eigenlijk zegt hij...
2: Nee, ho, precies, waarmee ik dus niet
0: de dunne en de dikke.
2: Nee, ja. Ik wil dus niet impliceren dat jij een paar kilo te veel hebt, Bettina.
0: Gijs, je wordt steeds echter.
1: Het maakt me niet uit.
0: Je wordt steeds echter. Dat
2: nee,
0: vind ik mooi.
2: Maar dat is...
1: Je wordt steeds enter. Echter.
0: Ja. Ja, ik heb al eerder gezegd, je kunt Gijs het enter halen, maar enter niet het
1: nee,
0: Gijs.
1: Nee.
2: Hij gaat ook wel een beetje hand in hand. Maar ik goed. Vind jou dus niet te dik, Bettina.
0: Oké, goed.
1: Nee, ik ben gezond en...
0: Zou je het erg vinden als iemand als Gijs jou te dik vindt? Je bent namelijk helemaal niet te dik.
1: Nee, want ik vind Gijs ook te dik. Dus.
2: Kijk, nou ja. En dat vind ik dan weer niet gek. Ja.
1: Nee hoor, Gijs. Nee joh, het maakt me echt niet uit. Ik ben zo blij met mezelf.
0: Jongens, hierover gesproken. Ik heb net een hele lange vergadering gehad over daten.
3: Oh.
0: Hoe je dus mensen wel aanspreekt op een leuke manier. En we zijn nu bezig en daar komen we volgende week op terug. En dan gaan we beginnen.
2: En dan gaan we toewerken naar de Wild in de Middag Dating dan.
0: Ja, in november. Derde week november. Mag de exacte datum nog niet doen, die 19e. Maar we gaan dus...
1: Het wordt wel echt heel leuk, hoor.
0: Ja,
1: ik heb er net dingen over gehoord.
0: Ja, leuk, toch?
1: Ja.
0: Ik heb er echt zin in. Ik vind het echt leuk. Het wordt echt een onpartijdige, leeftijdsloze datingdag. Overigens wel een ondergrens, maar geen bovengrens. Dus je moet volwassen zijn, maar daarna is alles prima.
2: En dan is het concept dus dat je je kunt aanmelden als jij op zoek bent naar een leuke levenspartner.
0: Ja, exact. Dus, en dan doen
1: en het wordt dan echt een hele leuke dag.
0: Dat wordt hele leuk.
1: Want het zijn hele leuke ideeën voor...
2: Ja. Ik heb net een klein stukje van de presentatie gezien. En er zit nu al heel veel werk in en we moeten nog beginnen.
0: Maar mijn vraag is, is er nou nog veel animo om in het najaar te daten? Of date je liever in het voorjaar? Dat is de vraag.
2: Er wordt toch altijd gezegd, niemand wil met kerst alleen zijn.
0: Nee,
2: in november ben je nog net op tijd.
0: Dat snap ik, maar dan moet je, dat is wel een heel kort dag om iemand gelijk aan de kersttafel te hebben, toch?
1: Hoezo, als het goed zit.
0: Nee, maar mensen hebben kinderen, toch?
2: Dat hoeft toch niet?
1: Ja, maar dan kan je wel gewoon een date plannen met kerst. Ja, of op kerstavond of iets. Hmm. Toch?
0: Ja.
1: Gewoon de donkere dagen, met z'n tweeën door.
0: Ja, nou goed, laten we even weten via de NPO Radio... via de NPO
2: Luister-app.
0: Ik leer het nooit. Maar via de NPO Luister-app, of je wilt daten en of je wilt meedoen. Laten we even weten.
1: Leuk.
0: Nou goed,
1: toch?
0: Bettien, wat houdt je bezig?
1: Ik hoorde net iemand zeggen dat... wat zei je?
0: Je dik was, maar dan ben je allemaal
1: nou, niet eten houdt mij bezig.
0: Ja, dan misschien is de bril niet goed om.
2: Nee, maar
1: Gijs, het maakt mij niet uit. Ik vind het helemaal prima.
0: Ja,
1: het
0: is een hele knappe man.
2: Van jullie twee, van Bettien en Duncan, is Duncan de dunne.
1: Ja.
2: Maar dat zegt dus niet dat jij de dikke bent.
1: Zo, dat is wel de eerste keer in mijn leven, denk ik.
2: Dat jij niet de dunste bent?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Dat is gewoon hebben te maken.
0: Ik vind Bettien echt dun, hoor. Als ik moet kiezen tussen Duncan en Bettien.
1: Nou ja, wat ik wilde zeggen. Iemand zei, ik heb een leeg nachtkastje.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, wat? Hoezo kan je... En toen ging ik naar mijn eigen nachtkastje kijken. En toen ging ik eens kijken wat er eigenlijk in lag. En ik vond zelfs op een gegeven moment... vond de geboortemutjes van mijn kinderen... en allemaal bonnen van mijn administratie.
0: Oh.
1: En er lag zelfs, ik weet niet waarom... een verroest hoefijzer in.
2: In het laadje van jouw nachtkastje?
1: En ik weet niet hoe het daar komt. Ik weet het echt niet meer. Misschien heb ik ooit gedacht... Oh,
0: toen je nog een paard was.
1: Toen er nog een paard was. Nee, ik dacht misschien brengt het geluk dat ik het ooit daarom in mijn nachtkastje heb gelegd. Maar ik dacht ook, het zegt wel veel
0: en
1: over je.
0: Een la?
1: Nee, ook wat erop staat misschien. Op je

0: korte mutsjes van mijn kinderen. En allemaal bonnen van mijn administratie. Oh. En er lag zelfs, ik weet niet waarom, een verroest hoefijzer in.
1: In het laadje van jouw nachtkastje?
0: En ik weet niet hoe het daar komt. Ik weet het echt niet meer. Misschien heb ik ooit gedacht, oh,
2: toen je nog een paard was.
0: Toen er nog een paard was. Nee, ik dacht, misschien brengt het geluk dat ik het ooit daarom in mijn nachtkastje heb gelegd. Maar ik dacht ook, het zegt wel veel over je.
3: Een la?
0: Nee, ook wat erop staat misschien op je nacht. Ik heb ook een lamp.
3: Nee, maar zo'n kastje?
1: Een nachtkastje.
3: Dat is toch gewoon een vertraagde vuilnisbak?
0: Nou, dat vraag ik me dus af. Want ik kan me voorstellen dat het bij jou leeg is.
3: Oh, ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat bedoel ik.
3: Ja, er zijn wat functionele dingen zitten in. Pistool.
0: Pistool en zo, ja.
3: Een handboeien.
0: Oh.
3: Nee, er zit bij mij paracetamol in en dat soort dingen.
0: Maar zegt het iets over je persoonlijkheid, vraag ik me wel af. Wat zit er bij jou in, Gijs?
1: In het laadje?
0: Nou, op je nachtkastje.
1: Staat
0: er op je nachtkastje?
1: Een dock waar ik mijn telefoon mee kan opladen.
0: Ja, ja.
1: Een lampje.
0: Ja.
3: En een drone.
1: en bandjes voor mijn horloge.
0: Zie je? Oh, wat leuk. Het zegt echt iets over iemand.
1: En meer niet. Nee.
3: Ik heb een boek. Wow. Ik heb alleen een boek.
0: Alleen een boek, de Bijbel.
3: Nee, ja, dit was wel zo'n feest. Ik wil gewoon een boek.
0: En verder, als er meer op ligt, ruim je het gelijk op.
3: Ja, ik ben heel erg opruimig. Ja.
1: Ik heb echt links en rechts wel iets van benden liggen, maar dat doe je toch niet in je nachtkastje?
3: Oh ja, flesje water.
0: Oh ja, nee, bij mij. Ik durf niet eens te zeggen wat er om op staat. Het is gewoon één grote.
3: Wat staat erop dan?
0: Dingen van mijn kinderen. Een of andere zoutlamp.
1: Een zoutlamp?
0: Weet je?
1: Hoe groot is jouw nachtkastje, vraag ik me dan ook meteen af.
3: Ze woont in een nachtkast. Ja.
0: Dat. Van alles en nog wat.
1: Ja, dat wij volgens mij, want ik zit te kijken in de NPO Luister-app, niet beter nog vandaag dan gisteren. Nee, beter gisteren dan vandaag kunnen beginnen met die datingdag. Want er is heel veel animo.
3: Echt,
1: nou, leuk.
3: Doe je oproep.
1: Op het moment dat je geïnteresseerd bent, meld je aan voor die NPO Luister-app. En vanaf volgende week gaan we dan echt de inschrijvingen openen.
3: En laat weten vooral waarom je wil meedoen. Dus.

0: rather have a piece of toast and daar and that's why I love you the most.
1: Mooi, hè?
0: Ja, ik vind het echt prachtig. Zou ze dit zelf geschreven hebben? Of zou ze het aangekocht hebben, deze...
1: Otterkind.
0: Rijmelarij van Likmevessie, deze Desiree in Life. 1998, toen kon het allemaal nog Jonas Blue ervoor en Malef en Edge of Desire. Dit is de middagshow. Ik hoorde Gijs net zeggen, er is heel veel animo voor de datingdag.
2: Ja.
0: Hoeveel animo is er, Gijs?
2: Animo.
1: Wat zei je dat echt?
0: Animo.
1: Ik wist niet of ik het goed hoorde.
0: Hij zei animo.
1: Wil je het nog een keer zeggen?
2: Er is heel veel animo voor de datingdag.
0: Animo.
2: Animo?
0: Ja.
1: Staat er maar één N.
2: Ik zei dit.
0: Oh, je bent terug.
2: Want er is heel veel animo.
0: Echt,
1: oh!
2: Animo.
0: Je zei animo.
2: Want er is heel veel animo.
0: Echt, animo.
2: Maar wat zeggen jullie dan?
1: Animo.
2: Nee, animo?
0: Nee, maar als jij wil dat we animo zeggen, zeg gewoon vanaf nu allemaal animo.
1: Dan ik vind animo meer een naam.
0: Animo, dat is zo iemand...
2: Animo van Santa.
1: Zoiets.
2: Ja. Er is dit opsporing verzocht.
0: Oh, ja.
1: Maar er is dus veel animo.
2: Nee, er is heel veel animo.
1: Oh, oké.
0: Oké, maar hoeveel animo is er dan?
2: Jochem, die zegt, ik meld mij bij deze graag aan voor het dateprogramma. Ik heb geen voorkeur voor een periode. Kijk, dat is lekker makkelijk. Ja, dat is mensen moeten hebben.
0: Wat daten is namelijk niet tijdgerelateerd, toch?
2: Nou, Siem zegt, doe het lekker in het voorjaar, want hoe minder kerst, hoe beter.
0: Ah, jongens. Maar
2: René daar weer tegenover, die zegt, hou op, schei uit. Je kunt het hele jaar daten en afspreken. Dat is niet per se aan een periode onderhevig, want niet alleen met de donkere dagen is alleen zijn niet leuk. René zegt, alleen zijn is überhaupt niet leuk, ook als het niet kerst is. Snap je?
0: Mooi. Ja.
2: En het is altijd leuk om gevraagd / uitgenodigd te worden, zegt René nog.
0: Ik heb een keer een eerste date. Ja, niet om mezelf te betrekken, maar even om mensen over de streep dan te trekken. Ik heb een keer een date gehad en heb ik pas voor de eerste keer gekust op 30 december.
2: Oh.
1: Oh.
0: Dat was heel vroeg vuurwerk.
2: Moest je je quota nog halen voor dat jaar?
0: Nee, dat... Nou ja, nee. Wat een stomme opmerking.
2: Oh, pardon.
0: Dat is niet zoveel animo bij mij voor deze opmerking.
2: Nou, om het even een klein beetje op jou zelf te betrekken, Ruud. Femke vraagt, Ruud, deed jij zelf ook mee?
0: Nee, want ik ben een datinghost in dat geval.
2: Oké. Okay.
0: Gaat zeker niet om mij.
1: Maar wel
0: niet
1: een ervaren host.
0: Ik weet niet of ik nou gelijk zeg maar het beste voorbeeld ben.
1: Nee, dat zeg ik ook niet, maar je hebt wel ervaring.
0: Waarom doe je zo lullig? Je lijkt begint een beetje op Gijs te lijken.
1: Nou, raak ik een gevoelige snaar?
0: Ja, nou wel een beetje, ja.
2: Is veel animo om jou vandaag een hak te zetten.
0: Ja, dat weet ik.
2: Jeffrey zegt, kom maar op met een datum. En Datra zegt, ik wil mij ook aanmelden voor het daten. En Annemarie, die reageert even op hetgeen dat jij zei, mensen hebben kinderen. Annemarie zegt, nou Ruud, mensen hebben kinderen. Alsof iedereen kinderen heeft. Er is ook een hele wereld zonder kinderen. En mensen zonder kinderen zijn dus niet zielig. Dus daten in november kan prima. En als het klikt, dan maak je lekker meteen gezellige kerstplannen.
0: Heerlijk. Ik zou wel weten, iemand zonder kinderen.
1: Ik ga denk ik ook daten.
2: Met iemand zonder kinderen, jullie allemaal?
0: Ah, lijkt me. Maar heel eerlijk, laten we wel wezen. Als jij en Jim uit elkaar zouden gaan en je moet opnieuw gaan daten, wil je toch iemand zonder kinderen?
1: Poeh, het maakt het wel iets ingewikkelder als er wel kinderen in het spel zijn, denk ik.
2: En als de kinderen al uit huis zijn dan?
0: Ja, maar mijn kinderen zijn er. Die jongens, die moet nog 15 worden.
2: Ja,
1: maar
2: okay, dus dat
1: als je verliefd bent, dan vergeet je dat allemaal, toch?
0: Nou, dat weet ik niet hoor.
1: Oh.
0: Ja.
2: Tot ze weer binnenkomen.
0: Ja, precies.
1: Ja, wel complex.
0: Ja, ik vind het wel complex.
2: Complexe kinderen.
1: Maar we willen niet mensen afschrikken met kinderen nu.
0: Nee!
1: Dat is ook heel mooi, hè?
0: Goed, nog even over dat daten. Dat is heel makkelijk.
2: Zeker, je kunt dus via de NPO Luister-app laten weten dat je nu al interesse hebt. En vanaf volgende week gaan officieel de aanmeldingen en de bussen openen. En dan kun je jezelf via de officiële wijze helemaal introduceren aan ons.
0: Want er is heel veel animo.
1: Animo. NPO.
3: NPO.
1: NPO Radio 2.

0: The Weeknd, The Blinding Lights, ook naar Temper City en Self Aware.
1: Het Radio 2 weerbericht vanavond en vannacht vrij helder bij een graad of 7. Morgen begint mistig, daarna vrij zonnig, wordt het zo'n 20 graden.
0: Vanochtend hadden wij een ware verkeersdia. Annemieke Bosgaard, is het nu weer zo erg?
2: Nee, het is nog niet zo erg, nee, want het regent niet zoals vanochtend. Maar al met al staat er nu al wel weer 550 kilometer file. Gebruikelijk op de donderdag, dat is altijd hartstikke druk. Het loopt onder andere vast op de A2 richting Utrecht. Door een eerder ongeluk heb je tussen Apkoude en Maarssen nog 10 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch vanaf Nieuwegein 20 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. Dan een ongeluk op de A16, de Belgische grens richting Breda. Vanaf de Belgische grens tot aan knooppunt Galder 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Industrie Avelingen 14 kilometer file met 25 minuten op onthoud.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. In het Universitaire Ziekenhuis van Leiden wordt vandaag een patiënt opgenomen die ebola heeft. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo besmet is geraakt. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in ernstige infectieziektes. Een man van 25 die vastzat voor het verkrachten van twee studenten in Utrecht hoeft van het gerechtshof niet meer terug naar de gevangenis. Het Hof acht de verkrachtingen bewezen en legde een celstraf op van 7 maanden. Maar die heeft de man al uitgezeten. De eis was ruim 4 jaar cel. Maar het Hof laat meewegen dat er in beide gevallen eerst sprake was van wederzijdse instemming. Toen de slachtoffers geen seks meer wilden, ging de dader hardhandig door. Daarnaast hield het Hof ook rekening met de leeftijd van de man en de gevolgen voor zijn privéleven. De politie heeft in een huis in Schiedam ruim 100 liter benzine in beslag genomen. Het zat in meerdere vaten. Het was in België gekocht. Thuis mag je niet meer dan 25 liter brandstof opslaan. En 3 mannen in Drenthe hebben een nieuwe chips bedacht. Die heeft de smaak van droge worst. Ze kwamen op het idee omdat in Groningen al wel een chipsmaak met de lokale lekkernij bestaat.
4: Nou, ik was samen met mijn collega Steven was ik aan het werk. Wij werken op de groenteafdeling in Bijlen. En toen zeiden we bij elkaar, toen was die eierbalchips zagen we voorbij komen. Waarom bestaat er in godsnaam nog geen droge waschips? Dit staat helemaal nog nooit gezien op de wereld. Zodoende zijn we met ideetje zijn we naar onze baas gegaan, dat is Matthijs. En die heeft gezegd van dit gaan we maken.
3: En als je denkt het is mega ongezond, dat is niet het geval, want overal is aan gedacht, zeggen ze bij Omroep Maat.
5: Degene die de chips maakt, die heeft tegen ons gezegd van ja, ik wil het eigenlijk plantaardig hebben. Ik wil het glutenvrij, lactosevrij, E-nummervrij en niet de palmolie gebakken. Dus eigenlijk super, super goede chips.
3: Ze hebben het inmiddels in 60 supermarkten liggen, vooral in de noordelijke provincies en in 1 winkel in Amsterdam.
0: Je weet dat er is zo'n programma over dit soort dingen die je eet, hè?
3: Chips maken?
0: Nee, kun je het niet verwaarden. Ja. Maar er is er iemand, er is een instituut, dat gaat toch ver daaroverheen als het om chips gaat. Dat is onze eigen Emily de Wild. Die heeft dus verstand van chips, dus ik vind eigenlijk dat we met haar die proef moeten doen.
3: Zij weet hier alles over.
6: De droge worstchips.
0: Ja, als zij hem eet, dan geloof ik dat er handel voor is.
6: Nou, zij is ook wel heel erg gek op de smaak blauwe kaas. Dus toch?
1: Ja. Ah, maar wel weer een fijnproever. Als ja, Emily eet niet zomaar
0: die. Nee, die weet niet zomaar. Die eet geen troep.
3: Dit kan, nee, dit nee. Kunnen we regelen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik het ook wel. Jullie, heb je nog even tijd?
3: Oh, ja hoor.
0: Van je NOS-collega's dat je ze laat zitten. Want we hebben je redactioneel even nodig.
3: Ik namelijk. Heb toestemming.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
6: Vanaf vandaag wordt in Duitsland het tanken goedkoper. En dat is heel goed nieuws voor Duitsers en Nederlanders in het grensgebied. Gijs. Maar niet voor tankstationshouders langs de weg.
1: Dat klopt, Bettina. Vooral langs de grens trouwens, want er is pech voor Roy Smit. Hij is eigenaar van een tankstation in Lossen, moet je horen.
7: Dat doet me zoveel pijn dat als het langdurig blijft doorgaan, dan is er een kans dat er een sluiting komt van de zaak.
1: Huh? En de enige mensen die je nu eigenlijk in Nederland nog bij tankstation ziet, dat zijn BN'ers, want BN'ers, ja, die hebben wel geld.
0: Daarom vragen we de top 5 over 5. Welke BN'ers vind je nou bij de benzinepomp? Dus welke BN'ers vind je bij de pomp? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, een BN'er bij de pomp. Ik dacht aan Shell Lee Sterk.
0: Of Tankstation de Mol.
1: Die heeft geld. Ja.
3: Ik dacht eerst aan Pompelien Thijs, maar zij is natuurlijk Belgisch. Dus ik ga voor Tank Westbroek.
0: Oh, Tank Westbroek. Mooi.
6: Ik voor zangeres Benzineke.
0: Benzineke? Ja. Meedenken heel graag via de gratis app van de NPO Luister. Welke BN'ers vind je bij de pomp?
8: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen gaan we hierbij praten met en racen met Guido van der Gaart.

niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd

0: 96. Ik leef niet meer voor jou. Ik zat gisteravond even te kijken. Ik was heel nerderig bezig met mijn top 2000 lijstjes van afgelopen jaar, omdat we het hierover gehad hadden. En toen stuitte ik op Marco Borsato in die top 2000. Die kwam ik een paar keer tegen. En de laatste editie zag ik dat een plaats van 1000 plekken was gestegen.
1: Al zijn noteringen zijn afgelopen editie gestegen.
0: Ja, maar echt 1000 plekken gestegen.
1: Jeetje.
0: Ja,
1: afscheid nemen bestaat niet. Steeg afgelopen jaar 1194 plekken.
0: Niet normaal, toch?
1: De bestemming steeg 1112 plekken. Ik leef niet meer voor jou stijgt 1145 plekken. En zij 1450 plekken.
0: Daarvoor Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Zou die in de top 2000 komen?
2: Oeh, ja.
0: Ja, toch?
2: Die heeft het langste op nummer 1 gestaan in Engeland.
0: Ja, die stond 40 weken in de lijst, toch?
2: Ja, moet wel.
1: Vorig jaar stond hij er nog niet.
0: Nee, dat kan niet, want toen was hij nog niet uit.
2: Nee, jezus, Gijs.
0: Toen was er nog geen animo ervoor. Laat weer gereden worden, dames en heren. De grote prijs van Maleisië staat dit weekend op het programma. Op de Formule 1 kalender, de agenda. In 2017 werd daar voor het laatst gereden en toen won Max Verstappen daar. Dames en heren, mag je een warm applaus voor niemand minder dan Guido van der Garde.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hoeveel helmen heb jij bewaard, Guido?
3: Ik denk een stuk of 25 of zo.
0: Is elke race een nieuwe helm?
3: Nee, in mijn tijd had ik ongeveer 8 nieuwe helmen per jaar. En ik denk dat de Max ongeveer met, 2400 races, zal die op denk ik 12, 13 helmen zitten of zo, zoiets.
0: Oké, en geven die dingen dan weg aan familie? Of hoe werkt dat? Of veilingen?
3: Ja, veilingen, sponsoren, vrienden, ja, een beetje van alles. Maar eigenlijk de speciale edition, zeg maar, waar je echt iets mee hebt. Die hou je natuurlijk zelf.
0: En heb je dan thuis zo'n vitrine met al je helmen?
2: Oh, met glas en lichtjes.
3: Nee. Gewoon in de kast staat die ergens in de sportschool, in mijn gym.
0: Maar jouw vrouw mag het niet in het zicht?
3: Nee, helemaal niet. Ik heb ooit een keer zo'n helm. Ik zeg, kunnen we niet in de kamer zeggen? Oprotten met dat ding.
0: Max Verstappen heeft in Maleisië gewonnen. Hij was er eerder. Is dat belangrijk om ergens eerder te zijn geweest? Dat je het circuit kent?
3: Nou, dat helpt natuurlijk altijd wel. En dit is natuurlijk wel een typisch circuit wat hem altijd gelegen heeft. Hij had altijd goed gepresteerd hier zo. Nou, wat je terecht zet, 2017 voor de laatste keer hier, heeft hij hem ook gewonnen. Dus ja, ik verwacht wel dat hij misschien wel eens weer kan winnen dit weekend.
0: Bij voetballers hebben ze wel eens van die hoogste stages. Hè? Dat ze bijvoorbeeld als ze in Mexico City spelen, dat je dan al langer moet acclimatiseren. Is dat bij de autosport ook zo?
3: Nou ja, kijk, hier is het natuurlijk vooral warm. Humidity zit weer 80-90%. Je hebt overdag is het 37-38 graden. Dus ja, weet je, als je dan je helm op hebt met je pak aan, je ondergoed eronder en je zit in een hete auto, ja, dan is het natuurlijk wel lekker dat je een paar dagen van tevoren een beetje kan acclimatiseren. En ik denk dat hij daar al zeker twee dagen is geweest om überhaupt een beetje te voelen van hoe het weer is daar zo. Alleen nu met dit circuit kan het ook wel eens een keer in zo'n race keihard gaan regenen. Ik kwam gisteren toevallig een filmpje tegen vanuit Viaplay. Ja jongen, dat is niet normaal. Er kwam een bak uit de hemel daar zo.
0: En dan moet je ineens andere banden?
3: Ja, dan moet je regenbanden of intermediates.
0: Oh, wat is het laatste?
3: Wat dat is?
2: Intermediates.
3: Je hebt de slicks, nou, dat zijn droge weerbanden.
0: Ja, ja.
3: Je hebt intermediates, dat is een beetje tussen regen en slicks in. Dus regen en droog. En je hebt echt volle regen, dan rij je met volle regenbanden.
0: Oh, maar dat is echt met profiel, een heel zwaar profiel.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar meer dan de helft van de coureurs heeft daar dus nog nooit gereden. Dus die zijn zwaar in het nadeel.
3: Nou, die normale coureurs hebben natuurlijk ook wel gewoon simulatoren. Dus ze weten hoe het circuit loopt.
0: Oh, ja, doen ze dat?
3: Ja, en die simulatoren die zijn tegenwoordig zo ongelooflijk goed dat weet je, als je eerst een rondje gereden hebt, denk je van, oh, nou, het voelt wel een beetje hetzelfde. Dus nee, dat is altijd wel goed geregeld, hè?
0: Oh, wauw!
2: Oh, je zou echt denken dat die ervaren coureurs gewoon veruit de beste zijn.
3: Nou, ze hebben een voordeel, maar ik heb ook wel weer gehoord dat ze het circuit ook best wel weer aangepast hebben qua asfalt. Omdat het heel erg bumpy is geweest de afgelopen jaren. Dus dat ze ook wel wat dingen aangepast hebben op het circuit. Dus dat is denk ik wel weer een voordeel voor die rijders die komen dat het redelijk glad is. Want anders zit je ook niet te wachten dat het zo bumpy is.
0: Zeg, als het daar 38 graden is, heb je dan ook een ander pak aan? Zeg maar, zoals duikers dat ook hebben. Zoals,
3: nee, het zal wel netjes zijn.
0: Ja.
3: Ja, dat je in één keer gewoon eigenlijk geen pakken hebt, alleen maar je ondergoed of zo.
0: Ja, ja, precies dat.
3: Nee, dat zou geweldig zijn. Maar helaas is het overal hetzelfde.
0: En dus zit er wel een airco in dat pak?
3: Nee, ook niet. Nee. Dus het enige wat je kunt doen is, ze hebben aan de voorkant van de auto hebben altijd een klein gaatje, dat er wat koeling door de cockpit heen komt.
0: Ja.
3: Nou, als het heel erg koud is, dan plak je die af. En als het heel erg warm is, zet het die open. Dan krijg je in ieder geval een beetje wind tussen je benen heen.
0: Wat Spartaans is dat dan?
3: Ja, het is niet anders. Dus je moet het ermee doen. Okay. En ik kan me ook wel herinneren, toen Max 2017 won, toen hij uit die race kwam, toen was hij volgens mij nog ziek. Ja, die was helemaal kapot. Dus dit is wel echt een zware race.
0: Ik heb een paar weken geleden voor het eerst pas gezien. Toen ging ik een keer opletten, want ik dacht, nou, laat ik me nou eens echt verdiepen. Maar je stuurt niet, je rijdt op een toetsenbord of zoiets.
3: Waar heb jij naar zitten kijken dan?
0: Ik moet zeggen, kom eruit en dan...
2: Ja, het is wel wat allemaal van die knopjes en zo, toch?
0: Trek een soort toetsenbord eruit.
3: Nee, klopt. Je hebt wel echt gewoon 20 tot 25 knoppen op je stuur. En ja, je moet gewoon heel veel procedures doen tijdens zo'n race. Je moet je batterij opladen. En op een gegeven moment als je iemand inhalen, heb je pas modus die je erin kan drukken, dat je in één keer meer power krijgt. Je hebt je vleugels die je open aan kan zetten. Je hebt je motoren die je kan fine-tunen. Dus je hebt zoveel ongelofelijke tools waar je mee kan spelen.
0: Mag je geheime vleugels hebben die niemand ziet?
3: Nee, helaas niet. Het was er maar zo.
2: En wordt dat veel vernieuwd? Zou jij bijvoorbeeld nu zo in een auto kunnen stappen en al die knopjes weten?
3: Nou ja, als je me een paar weken geeft om elke dag in de simulator zitten om mezelf voor te bereiden, dan weet ik precies hoe alles werkt. Maar als je me nu in de inzet en vraagt van hey, doe even een switch maken met weet ik veel, motor settings of differentieel. Ja, dan moet je precies weten op het stuur waar het zit, wat voor tools je kan hebben, of je naar boven moet doen of naar beneden moet doen. Ja, dit is wel echt iets wat heel belangrijk is, dat je precies moet weten hoe er iets in elkaar zit. Dus mijn vraag niet.
0: Qua conditie aan nog aan kunnen? Een race?
3: Op dit moment?
0: Ja?
3: Nee. Ik ben nog wel redelijk fit, maar ik denk dat je als je met 10 ronden in zo'n auto zit, dat ik kapot ben.
0: Wie geldt daar? Moet je iemand wegbrengen?
3: Nee, ik sta bij een conferentie. Dus ik ben net uitgestapt hier zo.
2: Een heftige conferentie.
3: Bij een blockchain ventures. Maar die kinderen staan hier een beetje te schreeuwen. Dus okay. Nee.
0: Zeg maar heel even over aanstaande weekend. Wat kunnen we verwachten?
3: Nou ja, ik denk een mooie race. Het is sowieso heel vet dat dit circuit terug op de kalender is. Natuurlijk een beetje mazzel. Omdat we natuurlijk wat er in het Midden-Oosten gebeurt, hebben ze gezegd, nou, we gaan naar Maleisië. Dat heet ook dit weekend de Bahrain Grand Prix in Maleisië.
0: Oké.
3: Maar in ieder geval, nee, ik verwacht wel veel. Ik denk dat het voor de rijders sowieso een zware fysieke race gaat worden. En ik verwacht dat Max Verstappen die gewoon een keer gaat winnen dit jaar.
0: Oké, jij zegt gewoon een keer gaat winnen. Verwacht je niet dat hij wereldkampioen kan worden? Of is dat nu gewoon klaar? Nu?
3: Nee, dat is klaar. Dus het gaat echt tussen die twee Mercedes-rijders. Die zullen gaan vechten tot einde om kampioenschap. En Max heeft er gewoon te grote achterstand.
0: Hmm. Hoe laat gaan we voor de buis zitten, Guido?
3: Zochtens vroeg. Ik moet volgens mij om 7 uur al in de studio zijn. Volgens mij gaan we om 8 uur live.
0: Wow.
3: En om 9 uur is de race.
0: Nou, dan heb je wel wat aan je dag nog. Daarna.
3: Nee, zeker. Dus je bent vroeg klaar. En in de middag kan ik weer met mijn kinderen leuke dingen doen.
0: Guido van der Garde, dankjewel. Tot snel weer.

0: Shella Lefty en Boston Lager. Dames en heren, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Duitsland verlaagt de energiebelasting op benzine en diesel. De maatregel geldt tot het einde van het jaar. En dat is balen voor pomphouders aan de grens. Die hebben namelijk geen klanten meer.
2: En nou is ons iets opgevallen, want bij de tankstations langs de grens zie je alleen nog maar bekende Nederlanders. Want die kunnen het zich veroorloven om nog voor een smak geld gewoon de tank vol te gooien.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke BN'ers vind je nou nog bij de pomp? Dus welke BN'ers vind je bij de pomp? Meedenken heel graag via de NPO Luisterapp.
2: Nou, welke BN'ers vind je bij de pomp? Paul Rabbering heeft meegedracht. Hij is dicht. Slange Frans.
0: Slange Frans, leuk. Damir en Marcella, dankjewel voor het meedenken. Texaco Koos Stompé.
1: Oh, mooi.
2: Ja.
1: En welke BN'ers vind je nog meer bij de pomp? Christy heeft gestuurd. Ongelodewijk Asscher.
2: Oeh.
1: Ja. Sorry. Ongelodewijk Asscher.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
6: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichtenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
6: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichtenopjebord.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
17: Wil je met me trouwen?
16: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
0: Vijf uur, tijd voor NPO Radio 2 en het journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Jury, goedemiddag.
17: Hey Ruud, goedemiddag. De piloot die gisteren zijn collega-piloot aanviel op een vlucht naar Tel Aviv komt uit Oman en is een geradicaliseerde islamist. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Hij hint op terrorisme, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
20: Hij zegt bijvoorbeeld dat die co-piloot is blootgesteld aan islamitisch radicale indoctrinatie. Nou, ook tegen CNN in een interview gisteravond laat zou hij hebben gezegd dat een ramp zoals 9-11 hiermee is voorkomen. Nou ja, hij geeft daar verder allemaal geen details over, ligt dat verder niet toe. Maar hij hint daarmee natuurlijk wel op dat het een terreurdaad is.
17: Er zijn afgelopen week in Nederland 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus na een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 gemelde besmettingen met het West-Nijl-virus. 9 patiënten in Nederland zijn overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak nu voorbij is. 2 schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000... De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant uitbetaald. En verkeersoverlast bij een winkelcentrum in Delft. De weg ligt open omdat de tramsporen worden vernieuwd. Volgend jaar komen er grotere trams. Omroep Delft kwam automobilisten tegen die flink langer onderweg waren.
21: Vanochtend om 7 uur stond ik er middenin. Het was pikken donker.
22: Zeker, ik moest naar werk toe, maar het zat overal vast.
21: Voor 1 boodschapje, waar ik normaal 10 minuten over doe, was ik 3 kwartier kwijt. Dat is echt een worst case, worst case scenario. Ja, het is een echte gek chaos.
17: Ze vinden dat het allemaal wat duidelijker aangegeven had mogen worden. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot 1 graad of 7. Morgen eerst wat mist, later meer zon, droog en ongeveer 20 graden.
0: Annemieke Bos gaat bij de ANWB. Hoeveel heb jij?
23: 662 kilometer file, als ik heel precies moet zijn. En die staan onder andere in Zuid-Holland en Noord-Brabant en rond Utrecht. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken veel vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Vanaf Vinkeveen ben je 20 minuten langer onderweg. 2 rijstroken zijn er dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten extra reistijd. De linker rijstrook is hier dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is door een ongeluk de weg dicht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer. En tot slot de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwenburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, tot zo weer.
24: Zometeen bij De Wild in de Middag.
25: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
26: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
27: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
30: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
32: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
33: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past.
1: Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: Musical met de grootste hits van Celine Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
1: Maar Celine Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
2: The Queen of the Show!
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
5: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
4: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
5: Ja toch?
4: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

0: Vroeger wilde ik altijd deze rapper zijn. Dat leek me leuk.
1: De rapper van Culture Beat.
2: Kan je het stukje niet rappen?
0: Nee, dat kan, ik kan niet rappen. Dus,
2: het is vrij hoekig gerapt hier.
0: Ja, het is vrij hoekig gerapt. Maar het is heel goed, heb ik laatst gelezen, dat je weet waar je ook niet goed in bent. Dus,
2: Rap je wel eens mee met nummers?
0: Zeker.
2: Oh.
0: Ik rap wel eens mee met nummers.
2: Wat leuk.
0: Is dat het, zeg maar...
2: dat is de afrondende vraag.
1: Een mooi gesprek. Een mooi gesprek met jullie hebben.
2: Ja, ik wil het liefst dat je iets doet, maar ik weet toch dat je het niet gaat doen. Dus
0: ik wil wel iets doen.
2: Oké, graag.
0: Culture Beat in 1993, Mr. Veen. Wat wil je dat ik doe?
2: Wat is je lievelingsrap?
0: Is dat de hip? Nee, ik kan niet. Nee, het heel treurig dit.
1: Sugar Hill Gang.
0: Ja, Sugar Hill Gang.
1: Lekker.
0: Kun je iets rappen dan?
1: Nee.
0: Echt niet?
1: What you hear is not a test. I'm rapping to the beat.
0: Oh ja. Nou, ja. Ik kan wel iets mee rappen. Even kijken hoor. Hoe was het nou ook alweer? Ik moet het even opzoeken. Wacht even.
1: Ik ben heel benieuwd wat je gaat zoeken
2: nou,
1: dan.
2: Ik ook.
1: Ik weet niet
0: even kijken.
1: Waar hij nou mee gaat, waar die mee gaat komen.
0: Nou, tenminste, even kijken. Kennen jullie dit nog?
1: Ik weet niet wat dit is.
2: Er ligt eraan.
0: Money Love, It's a Shame.
2: Ja.
1: En jij kent dit?
0: Ja, ze zegt, my sister, I don't know what time it is.
2: Hier, hoor nou.
0: My sister, I don't know what time it is. En dat kan ik, zeg maar, die we niet
2: Ja, heb wel echt talent.
0: Dus,
1: Maar wanneer oefen jij dit dan? In de auto of thuis voor de spiegel?
0: Ja, dat is leuk, thuis voor de spiegel.
2: En
0: met
2: doe je
0: een
2: ook van die handen erbij, van die rephanden?
0: Nee, één hand, want in de andere hand heb ik een borstel vast van mijn dochter. En dat is een microfoon. Heb je dus.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oh, sorry. Dat weet jij snel. Misschien nog even eerst de inleiding doen. Het is namelijk net na 5 en we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Vanaf vandaag wordt in Duitsland het tanken goedkoper. En dat is goed nieuws voor Duitsers en Nederlanders in het grensgebied. Maar niet voor tankstationhouders langs de grens natuurlijk.
1: Met in het bijzonder pech voor Roy Smit. Hij is eigenaar van een tankstation in Lossen.
4: Dat doet me zoveel pijn dat als dat langdurig blijft doorgaan... dan is er een kans dat er een sleutel in komt van de zaak.
1: En om de pompen wat aantrekkelijker te maken, dachten wij we gaan BN'ers inzetten.
0: Ja, wat zielig hoor dit.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Top 5 over 5.
0: En welke BN'ers vind je dan ook bij de pomp? Dus welke BN'ers bij de pomp?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Damir, dankjewel voor het meedenken. Welke BN'ers vind je bij de pomp? Nou, Jerry Candy Dulfer.
5: Nummer 4.
2: Op nummer 4, welke BN'ers vind je bij de pomp? Kim Veldhuis stuurt Kraantje Pompie.
3: Nummer 3.
1: Vaak binnengekomen Laurens, Johan en de Rietzanger. Welke BN'ers vind je bij de pomp? Nou, Benzina Holwerda.
0: Ah, oh, mooi. Ja.
5: Nummer 2.
2: Op nummer 2, welke BN'ers vind je bij de pomp? John en Frans sturen Autogas Ton Starreveld.
3: Nummer 1.
5: Nummer 1.
0: Welke BN'ers vind je bij de pomp? John en Stef, dankjewel voor het meedenken. Humberto Tango.
1: Oh, mooi. Dankjewel voor het meedenken. Maandag is er weer een.

0: Dieren Dr. Martin!
1: Dames en heren, we hebben afschuwelijk nieuws. Van de afgelopen week zijn er 5 honden overleden na een wandeling in een park in Schiedam. Hoe dat precies zit, ga ik daar een vraag aan Dieren Dr. Martin. Martin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
1: Is een soort van opsporing verzocht voor honden?
2: Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord, dus ik vermoed van niet, nee.
1: Nee. Nee. Het zou wel mooi zijn, want dit gaat wel om echt dierencriminaliteit, hè?
2: Ja, dat mag je zeggen. Nou, eigenlijk mensencriminaliteit naar dieren toe. Denk ik, hè, want we weten het nog steeds niet zeker wat de oorzaak is. Maar het is inderdaad waar. Er zijn 5 honden inmiddels overleden. Nadat ze een bezoek hebben gebracht aan een bepaald park. En het zijn zo van die dingen die je af en toe weer tegenkomt. Hè. En vaak is het zo dat een of ander idioot dan iets van gif gestrooid heeft. Of dat soort dingen.
1: De dierenhaters.
2: Dierenhaters, ja, dat is het. En de ellende is ook dat je vaak niet weet wat er gedaan is. Hè? Want op het moment dat je wel weet wat die hond gegeten heeft, en dat komt natuurlijk ook voor, dat honden bijvoorbeeld medicijnen van mensen opeten, noem maar op, dan weten wij als dierenarts meteen wat we kunnen doen. Trouwens, wij als dierenarts bellen dan het vergiftigingencentrum. En dat kun je als particulier ook doen. Vergiftigingencentrum bellen, zeggen wat er gegeten is, en dan geven zij meteen aan wat je moet doen.
1: Oh.
2: Want bij sommige dingen moet je wel braken, anderen moet je melk drinken of Norit nemen, maar dat scheelt nogal.
3: En dat is bij honden dus ook zo, dat je misschien een vinger in het keeltje moet stoppen dat ze gaan braken.
2: Ja, Bettine, dat is een goeie. Want als je nou helemaal niemand kunt bereiken, hè, wat moet je dan doen? Als je ziet dat een hond iets geks eet, dan is de truc zo snel mogelijk er weer uit. Vinger in de keel, dat werkt bij mensen eigenlijk beter, maar wat wel goed werkt, als je niet

0: naar een dierenarts toe kan. Want een dierenarts geeft een prik met apomorfine, gaat die hond braken. Maar dat je die hond heel veel zout geeft. En ik weet dat het een beetje in twijfel wordt getrokken, omdat als die hond niet gaat braken, dan vergiftigt hij zichzelf met veel zout. Maar een hond gaat braken. Dus heel veel zout. Dan moet je denken, een hondje die krijgt gewoon 1,5 eetlepel zout. Met water erop. Die ram je bij die hond naar binnen. Die hond gaat braken en de zooi is eruit. Dat is
1: Oké. Ja. Zeg, wat denk jij gevoelsmatig dat hier wat hier gebeurd is?
0: Ja, weet je, ik wil geen mensen op verkeerde sporen, verkeerde ideeën brengen. Dus dat ga ik niet zeggen.
1: Okay.
0: Maar ik weet wel dat er in Heilo ooit dingen gebeurd zijn en noem maar op. En ja, weet je, het is eigenlijk heel makkelijk. Je kunt bepaalde stoffen mengen met plek.
2: Laat maar. Maar er wordt nou gezegd, Martin, dat het daar zou gaan om giftige paddenstoelen. Maar hoe weet je dan nu, als je je hond aan het uitladen bent, waar die wel en niet bij zijn snuffert bij mag zitten?
0: Nou, dat weet je niet. Het kan natuurlijk zijn dat hij een giftige paddenstoel eet, ja. Maar ik acht de kans niet zo groot. Want honden, dieren hebben in het algemeen een afkeer van dingen die giftig zijn. Dus een giftige paddenstoel, dat zou wel heel toevallig zijn. Net in dat park. Dus daar geloof ik niet in. Ik wil nog wat zeggen. Als een hond bijvoorbeeld niet iets giftigs heeft gegeten, maar iets heel groots. Een stuk plastic of een halve tennisbal. En hij braakt het niet uit. Het is een dag geleden. Gebeurt, hè, want een hond leegt zijn maag na 4 tot 6 uur. Dan zit het in zijn darm. Als het in zijn darm zit, wat je dan moet doen, is hem heel veel ontbijtkoek geven. Ontbijtkoek, dat houdt vocht in die darmen vast. Dat wordt een sponsie massa met kleverig, met vocht. En dan poepen ze heel veel dingen uit. Dus is het een tijdje geleden gebeurd, is het iets groots, dus niet iets giftigs, probeer met ontbijtkoek.
1: Oké. Zeg, zondag is het dierendag.
0: Ja.
1: Wat betekent deze dag voor jou?
0: Ja, vaak word ik uitgenodigd bij hondenscholen of bij trimclubs of weet ik veel wat niet. Wat ik doe, en op praktijken hebben we altijd kortingen en regels en lekkere dingen voor honden. Maar eigenlijk betekent het voor mij persoonlijk niet zoveel. Mijn dieren hebben iedere dag dierendag, dus
3: mooi.
0: Die hele dag.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Goed, Martin, ik van mensen die nu geschrokken zijn, niet meer je dier uitlaten in Schiedam?
0: Nee, beslist niet. Dat is stap 1. Het moet eerst duidelijk zijn waar het vandaan komt.
1: Ja, dus dat. Weten we welk park het is trouwens in Schiedam?
0: Ja, dat weten we wel. Dat weet Bettina, geloof ik, toch?
3: ChatGPT weet het is het allerbest.
2: De Plantage bij het elektriciteitshuisje en het beruchte Rozenperkje in Schiedam.
1: Oh,
3: maar dan weet je het wel.
1: Ja, dan weet je het wel. Martin, dankjewel. Dan nog een heel fijn weekend.

0: Ik vind je wel leuk, schatje. Maar mijn lichaam is nog niet klaar voor jou.
1: NPO Radio 2.

0: berichtje. Waarom zei jij, ik vind je leuk, maar mijn lichaam is nog niet klaar voor jou, schatje. Dat ging over Somber, want die zong dat namelijk.
1: Oh, er waren mensen die dachten dat het over hem of haar ging.
0: Maar nou vind ik het een beetje gek. Waarom zou hij dat zingen, deze Somber?
2: Hij heeft body dysmorphia. Hij heeft een heel slecht zelfbeeld. Waardoor hij letterlijk zingt, ik vind jou heel leuk, maar ik durf dat nog niet.
0: Oh.
2: Ik ben daar nog niet. Ik vind het heel mooi.
0: Ik vind het heel mooi, ja.
2: Die jongen is 21, hè, schrijft hij allemaal zelf.
0: Jeetje.
1: Hij maakt toch bijna alle muziek helemaal zelf?
2: Ja, alles. Het is echt geniaal.
0: En hij maakt zichzelf ook helemaal kapot, geestelijk. Dus dat hoor ik net. En dat vind ik zielig voor hem, want het hoeft namelijk niet.
2: Nee, er zijn middelen voor.
0: Niet
2: verdovende middelen, geen pillen. Okay. Gewoon tools.
1: Oh, vertel eens, Bettine.
0: Hier ga ik even lekker voor.
2: Ik ben er geen kenner in. Ik sta
0: nu 1 uur en 31 minuten.
2: Jij gaat mij nu aankijken, maar ik denk serieus dat jij hier veel meer tools voor weet dan ik.
0: Maar wat bedoel jij met er zijn tools voor?
2: Journalen, maanstenen.
0: Maanstenen.
2: Nee, weet ik het.
1: Word je daar zeker van je lichaam?
2: Jij hebt toch een zoektocht gedaan naar verschillende manieren
0: om... Ik ben een zoektocht aan het doen.
2: Nou, dat bedoel ik. Dan ga je mij aan zitten kijken.
0: Nee, helemaal. Ik was gewoon heel benieuwd. Echt eigen belang. Ik ben dat allemaal aan het opschrijven. Ik heb een dagboek bijgehouden de afgelopen 15 jaar. En dat
2: 15
0: ben ik nu,
2: jaar?
0: Ja, serieus. En daar ben ik nu een boek over aan het maken, aan het afschrijven. En daarom was ik vorige week een week weg. Om het zeg maar te rangschikken. En ik heb de tussenstukken geschreven. Daarom heb ik allemaal van die gekke treinreisjes geboekt. Want in een trein kun je lekker ongestoord schrijven.
2: Ja, dus jij kent alle tools.
0: En weet je wie mij daarmee helpt? Om zeg maar Michiel Vos. Die heeft namelijk een heel succesvol boek.
2: Zo, die heeft me een bestseller.
0: Zo, niet normaal. Ja. En die helpt me ook. Die heeft me heel veel geholpen. Hoe ik waar ik moet beginnen. En dat
2: wat goed hè.
0: Ik schrijf het namelijk helemaal zelf. Want ik vond het laf om een boek te maken. Dan AI in te schakelen.
2: Dat je je laat interviewen. Kan ook.
0: Ja, ook dat. Ik kan helemaal zelf. Letter voor letter schrijf ik het zelf.
3: Wanneer komt dit boek uit?
0: Het staat voor volgend jaar gepland. Het was nodig, want ik ben nu op een derde.
3: Of. Heb je al een titel?
0: Ja, maar dat ga ik niet zeggen.
2: Cliffhanger.
0: Nee, niet een cliffhanger, maar omdat ik dat... dat vind ik eng. Nee, ik moet ik wil het eerst afschrijven, ja. Dus, maar het gaat ook over hier.
2: Over dat je lichaam nog niet klaar is.
0: Dat sowieso niet. Het gaat over hoe onhandig ik ben in de liefde. En ook met name toename. Alles erop en aan.
1: Wij ook met name toename.
0: Ja, zeker.
2: Dus het is ook een beetje juice.
0: Nee.
2: Oh.
0: Ja, een beetje.
1: Nee. Radio 2 weerbericht, denk ik. Vanavond en vannacht vrij helder, een graad op 7. Morgen begint mistig, daarna zonnig.
0: Maar wel veel animo, toch?
1: Heel veel animo voor de 20 graden die er morgen is.
0: Heerlijk. Annemieke Boshaart bij de ANWB, hoeveel heb je?
4: Een 770 kilometer file heb ik net opgeschreven in mijn dagboekje.
0: Oh, was je aan het journalen?
4: Ja, ik was ook aan het journalen, want het moet ik allemaal bijhouden natuurlijk voor hier. En met name ongelukken veroorzaken nu veel vertraging. Zo loopt het vast op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Vanaf Lelystad Noord ben je een uur langer onderweg door een ongeluk. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, is de weg even dicht tussen Voorburg en Zoetermeer. Dat komt ook door een ongeluk en je kan omrijden via Amsterdam over de A4. En de N11. Dan naar de A12 richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en Afrit Oosterbeek staat 15 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Nieuwerburg heb je een uur op onthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht.
0: Dankjewel, tot zometeen weer. Nou, is hier dan tijd voor NOS Journal. Heeft u zelf uitbedacht, hoor. Joris Stubinitsky. Goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen dan niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar willen mensen meteen kunnen terugsturen. Nu moet de Europese Commissie met een voorstel komen. Schippers in het oosten van Nederland moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. De waterstand is nu zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte niet meer goed kan meten. Op sommige plekken is de rivier ook niet meer diep genoeg om doorheen te varen. Zo'n 300.000 mensen proberen deze maand te stoppen met roken, want het is weer stoptober. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Anja. Vorig jaar stopte ze na 55 jaar met roken, met succes. Haar geheim? bellenblaas.
6: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
7: En heb je hem nog bellenblaas in huis?
6: Jazeker, ik ga ze pakken.
7: Ik zie al wat bellen rondvliegen.
6: Ja.
7: Bij mij komt er maar eentje uit.
6: Ik ben gevorderd in dit soort dingen, zie je maar. Nee, kijk, dit zijn er al meer. Het is even een handigheidje die je moet krijgen.
5: Mensen die meedoen aan Stoptober krijgen hulp van een online gemeenschap en een gratis app. En dan nog een waarschuwing aan mensen die wel eens crocs of slippers dragen. Gijs, pas op bij de roltrap. Daarvoor waarschuwt het Liftinstituut bij RTL Nieuws. Afgelopen maanden kwamen bij 2 incidenten schoenen vast te zitten tussen de treden. Volgens het Liftinstituut kunnen zachte, rubberen schoenen worden meegetrokken met mogelijk ernstige gevolgen voor
0: maar
5: de voeten.
0: Maar misschien is dat de straf als je dus crocs draagt.
5: En daarom zouden er waarschuwingsstickers moeten komen, vindt dat instituut.
0: Ja, geen crocs. geen crocs. Als je crocs hebt, ga dan weg. Oh, heerlijk.
2: Ik zie Gijs helemaal een beetje in één keer.
0: Ja, ik zie ook een beetje in één keer.
1: Ik zie het ook in één keer voor me, dat je voet dan zo meegenomen wordt tussen die roltrap.
2: Ja, jongen.
1: Maar nou,
2: graaien.
1: Moet ik dan crocs kopen met stalen neus?
5: Of met stalen gibbets misschien?
1: Stalen gibbets.
5: Dat die vastloopt, de roltrap.
2: Nou, die zaklampen, daar kom je niet mee vast te zitten, hoor.
1: De koplampen. Dan kun je goed zien waar het misgaat. Dat is wel prettig.
0: Maar dan eindig je wel als het die spaghetti, denk ik. Als je daartussen zit, toch?
2: Zo, dan maar, word je plat.
1: Hoorde je wat Jury zei? Niet alleen crocs, maar ook gewone slippers.
0: Ja, ik draag ook geen gewone slippers. Gijs, maak je geen zorgen.
1: Draag jij nooit slippers, Ruud?
0: Nee. Vind je dat erg?
1: Maar wat draag jij dan op vakantie?
0: Nou, het leuke is dat je dat vraagt. Draag ik mokassins? Nee, klompen.
1: Klompen? Gewoon
0: blote voeten. Gewoon blote voeten.
1: Maar jij moet ook rondom het strand en zo wil je toch...
0: Heb ik gewoon gimpies en dan... heb ik gewoon gimpies. Ik word helemaal emotioneel.
2: Ja, snap
0: ik. Ik heb gewoon gimpies aan. Want ik ga naar het strand en trek mijn schoenen uit, in principe. En dan loop ik weer terug en dan trek ik mijn schoenen weer aan.
1: Wat een gedoe.
2: Dat is toch vreselijk met dat zand aan je voeten.
0: Ik heb zo'n pleurishekel aan zand. In mijn schoenen.
1: Nou, daarom ook.
0: Dus eigenlijk wil ik helemaal...
2: Maar liefst... waarom loop je niet op slippers? Ik snap hier helemaal niks van.
0: Liefst ga ik ook niet naar het strand.
2: Oh, er komt een heel trauma boven nu. Ja.
0: Ik hou van je, maar mijn lichaam is nog niet klaar voor het strand. Dus ik heb...
2: Pak je tools er even bij.
0: Jullie doen heel erg lullig. Als er, ja, ik ben, weet je, moet ik heel eerlijk zeggen... dat mijn beste vriend Ray, heeft altijd wel wat te klagen over mij. Die zei van, jij bent echt de meest overgediagnosticeerde vriend van mij. Dus hij zei, jij bent echt de meest... jij hebt alles al laten doen, overal bij alle therapieën al gedaan... En hij zei, ik heb echt geen idee meer wat je niet hebt gedaan. En of het helpt, weet ik niet. Dames en heren, dit is de middagshow. We zouden Michiel Vos hebben. Hij houdt van ons, maar zijn lichaam is nog niet klaar voor ons. Hij blijft in Amsterdam, want hij haalt het niet, hè?
1: Nee, hij zit blijkbaar in een trein, maar die is weer uitgevallen. Dus hij zit ergens op het spoor.
0: Op het spoor. Ook van Michiel Vos zou ik zeggen, Michiel, gebruik je tools. Kom op.
8: NPO Radio 2.

0: jaren 80. U2 en Where the Streets Have No Name, ook nog Jaboussie en A Bar Song Tipsy.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA Today.
0: Hij zou in de studio zijn, maar had pech on the way. Dus, waar zit je?
3: Ruud, sorry, ik zit in de Kinepolis.
0: Sorry?
3: Utrecht. Dat Kinepolis is de theater.
4: Bioscoop.
3: Op de jaarbeurs, bioscoop in Utrecht, waar ik vanavond op de planken sta. Met een fantastische voorstelling natuurlijk over Amerika.
0: Oké.
3: Zal ik ook nog zeggen, 3 november ook nog in Den Haag en 17 november in Amsterdam. Zijn nog een paar kaartjes. Over Amerika. Uitgelegd in 10 filmbeelden.
0: Maar Michiel?
3: Ja, pardon.
0: Ben je klaar met reclame maken? Dan kunnen wij zelf verder met ons.
3: Ja, nee, dat is goed. Nee, pardon.
0: Zeg, ik werd vanochtend wakker. Ik wilde nog appen, maar dat is in ieder geval gekomen, want ik moest weg. Allerlei berichten over de executie van Christa Pike. Ik heb onze eigen Yvette. Die heb ik een bericht gezien van. Dit moeten we vanmiddag met Michiel bespreken. Dit is toch een bizar verhaal.
3: Dit is een bizar verhaal. Dit is Amerikaans gepruts van de bovenste plank,
0: maar,
3: toch? Dit
0: is Tennessee, dus, hè? Tennessee.
3: Ja, Tennessee. We hebben het dus over Tennessee. Elke staat heeft al dan niet de doodstraf. Sommige staten hebben het niet, de helft zo'n beetje, en de andere helft heeft het wel.
0: Ja.
3: Maar de executies komen niet zo heel vaak voor. En zeker niet in dit geval, want dit is een vrouw.

0: die al heel lang vastzit. Dat is ook altijd heel raar in deze zaken. Die zijn misdaad begaan in 1995. Nou, dat weten we allemaal inmiddels. Dat verhaal kennen we nu misschien een beetje.
1: Nou, niet allemaal. En, ze zijn een klasgenoot om het leven gebracht.
0: Een klasgenoot omgebracht samen met haar vriend. En die klasgenoot heeft ze op een hele gruwelijke wijze in een bos omgebracht. En ze heeft op een gegeven moment later een deel van de hersenpan van die klasgenoten aan andere mensen laten zien. Om te zeggen, luister, ik heb iemand gedood. Toen was ze 18. Toen werd ze veroordeeld in een proces tot de doodstraf. Nou, dat heeft dus eindeloos geduurd. Ze zat dus op death row. Dat komt niet vaak voor bij vrouwen. Er zijn er maar heel weinig. 1% van het aantal mensen op death row is vrouw. De rest is man. Nou goed, nu wordt ze dus, na ellenlange procedures, wordt ze eindelijk, zou ze gisteren ten dood worden gebracht met een middeltje wat je wordt ingespoten. En dat werkte niet. Niet 1 keer, maar niet 2 keer. En dat werkte niet. En deze vrouw bleef tijdens die procedure, tijdens het ter dood brengen, ademen, ze viel in slaap, snurken. Ja. Ze klaagde over pijn in de arm in het begin. Het duurde eindeloos. Er zijn dus altijd getuigen bij. Gordijntje ging dicht, gordijntje ging open, gordijntje ging dicht. Mensen konden het zien, mensen konden het niet zien.
1: Maar Michiel,
0: ja, het was een bizarre toestand.
1: Dan kreeg je 2 keer het middel toegediend. Dan werkte het dus niet. Dan, ik zat te denken, nou, misschien hebben ze een foutje gemaakt. Dat kan, hè?
0: Nou, er is protocol als het de eerste keer niet werkt. Dan doen ze het nog een keer. Ja, maar er is geen protocol als het de tweede keer niet werkt.
1: Maar nu? Is ze dan vrijgesproken?
0: Nee, ze ligt in het ziekenhuis. Daar is ze onderzocht. Ze leeft nog. We weten niet precies hoe het met haar aan toe gaat. Ze is niet vrijgesproken. Die doodstraf staat nog steeds. Natuurlijk zijn haar advocaten bezig met dit is unusual cruel punishment. Daar kun je allerlei rechtszaken over beginnen. Nee, maar
1: als je iemand vroeger zou de kogel krijgen, als hij overleeft, dan heb je dus geluk gehad.
0: Nee, ik denk, ja, dat is een beetje onduidelijk. Ik denk niet dat ze eraan dat ze het gaat uitleven. Ik bedoel, dat denk ik niet. Ik denk dat die straf blijft staan, maar het zou kunnen zijn dat ze het omzetten in bijvoorbeeld levenslang. Of
2: maar
0: dat ze
2: moet het wel opnieuw, moet ze daar weer de veroordeling krijgen voor een doodstraf, toch?
0: Ja, ik geloof het wel. Nou, ik weet niet of dat zo. Het is allemaal zo ingewikkeld. Want dat verschilt dus per staat. Ik geloof dat zij nog steeds, de doodstraf staat nog steeds voor haar.
1: Ze hebben nu de doodstraf voorlopig opgeschort.
0: Ja, voorlopig opgeschort. En ze zijn dus nu aan het onderzoeken. Is deze vrouw, zeg maar, te veel leed aangedaan? Nou, dat gaan ze onderzoeken. Dat is dus een rechtszaak. Die advocaten van haar zitten daar bovenop. Die willen dat natuurlijk proberen aan te tonen. Die zeggen ook, luister, dat middel werkt dus niet. Dus dat is ook cruel and unusual punishment. Dus het kan helemaal niet. En dat is dan haar opening om te zeggen, ja, luister, dan inderdaad, de straf is mij geprobeerd toe te dienen. Nu ben ik er onderuit. Nu is het klaar.
1: Maar ik snap niet twee keer straffen. Ik snap het niet. Je hebt middelen, daarvan weet je zeker, dan word je nooit meer wakker. En ik snap dan niet dat ze dan dit kunnen gebruiken. Ja. Dat ze dan zoiets toedienen.
0: En sterker nog, het is niet de eerste keer dat het fout is gegaan.
2: Nee,
0: het gaat in Tennessee en in andere staten, maar ook in Tennessee. Ook dit jaar al ging het al eerder fout. Dan is er iets met het middel. Het wordt niet goed toegediend. Of er kon geen ader worden gevonden in het lichaam van de ter dood veroordelen. Nou, dan proberen ze dat dus een uur lang. Kunnen ze geen ader vinden, ik begrijp dat ook niet. En dan is het dus, wordt het afgeblazen. Okay. Maar die mensen zijn wel gevangen gebleven, geloof ik, in die zaken. Dus ik weet niet of ze dan helemaal aan hun straf ontkomen. Mm. Dit is fantastisch.
1: Michiel, we moeten even vaart maken, want we lopen ten einde. Ook het programma trouwens. De Elon Musk die krijgt een topfunctie bij het Pentagon.
0: Topfunctie.
1: Hoezo?
0: Ja, Pentagon, Piet Hegseth. Ja, nee, die gaat onderzoeken hoe Amerika volledig de ruimte kan domineren met wapens. Dat is eigenlijk de opdracht. Dat is een speciaal project vanuit Trump, vanuit Piet Hegseth, de Secretary of War. Wij gaan de ruimte domineren en dat gaat Elon Musk voor ons in kaart brengen. Dat is geloof ik een beetje de opdracht.
1: Hey, en dan,
0: de beste man.
1: En dan nog even Sean Combs, oftewel P. Diddy. Ja. Die leidt een soort luxe leven in zijn gevangenis.
0: P. Diddy, dit is de andere kant van Amerika. Die kan gewoon in de gevangenis naaktfoto's bekijken van zijn ex-vriendin op Instagram. Want hem worden telefoons gegeven met daarop Instagram. Zijn was wordt gedaan, zijn eten wordt gekookt, zijn kleren worden geschoond. Alles wordt gedaan voor hem. Hij betaalt iedereen met telefoons of met andere, weet ik veel, manieren van betalen. Hij leeft als een god in Frankrijk, maar dan wel in Fort Dix, New Jersey, de jail. 50 maanden. Hij komt geloof ik in februari 2028 vrij.
1: Oh. En dat is gewoon een goed jaar.
0: Ja, een dik jaar. Ja. Dus niet helemaal god in Frankrijk. Dat is overdreven. Ik overdrijf op zijn Amerikaans, maar dat is niet eerlijk.
1: Jij gaat lekker theater. Nou, sterker nog, je bent al in het theater.
0: Ik doe het leuke theater zonder jou. Jammer, vind ik heel jammer. Maar ik zal ik even uitluiden dan? Hoe zeggen we dat?
1: Uitluiden. Nou,
0: vanuit het theater, Kinepolis Utrecht. Koop die kaartjes, Michiel Vos. Radio 2, Ruud de Wild in de middag.
1: Gaat hij ook zo raar praten? Hij is niet best wel aan het podium, Michiel.
0: Hinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel, dat zeg maar. Ja.
1: Oké.

0: Another and 54 Ultra and Talk to You. Tot zover deze uitzending. Na 6 uur gaan we verder met het programma van Emily de Wild. Het oor wil ook wat. Emily, jullie hadden in zijn bulletin net van 5:30 een verhaal over nieuwe chips. Oh? Nieuwe chips.
1: Wat
0: die
1: gemaakt
0: uit droge worst. Zou je dat voor ons willen testen?
1: Ja.
0: Dat is een hele. Dat schijnt namelijk ook heel lekker te zijn. En gezond.
1: Worstchips. Van een Nederlands merk? Of?
0: Wel van Nederlanders, ja.
2: Het ligt vooral in het noorden in de winkel en in 1 supermarkt in Amsterdam.
0: Ja.
1: Oh.
2: Dat zei Joeri, ja.
0: Zeg,
1: maar ja.
0: Het is donderdag, ik durf het bijna niet te vragen, maar...
1: Ik durf bijna niet te zeggen, maar... Ja, bijvoorbeeld als jij 41 jaar bent... en nog ieder weekend vrolijke kindertoetjes... met spikkels en felle kleuren voor jezelf koopt... omdat het voor jou gewoon jeugdsentiment is.
0: Oh, ja.
1: Of misschien, Ruud, mis jij het dragen van een mondkapje in de supermarkt enorm... omdat je er een gewoonte van had gemaakt... om iedereen van achter je mondkapje voor grof vel uit te maken.
0: Oh ja. Dat, het schoot wel lekker, moet ik zeggen.
3: Oh ja?
0: Dat je echt kon zeggen... En je kon eigenlijk alles bijna...
3: Oh.
0: Je kon lekker met je mond bewegen wat je van iemand vond.
1: Heerlijk. Of misschien vind je de Beatles maar wat overschat.
0: Nou ja, daar kan ik wel een boom over zetten.
1: Voor al die dingen sta ik weer wijd open via de NPO Luister-app. En 0800-1121.
0: En wie ga je bellen?
1: Nou, we hebben iemand in de studio. Namelijk onze huisbioloog Rick Middelbos. Die komt langs met kevers. Altijd als hij in de buurt is, gaat hij naar een sloot. En dan neemt hij een bak met water mee met allemaal diertjes erin. Want het zijn een soort zeldzame kevers. En die wilde hier even komen laten zien en over praten.
0: Leuk.
3: Leuk, hè?
0: Ja. Keverdag.
1: Keverdag.
0: Is dat omdat het bijna 4 oktober is?
1: Keverdag. Ik was laatst nog in Assisi. Daar is, ik ga het even uitleggen. Je hebt Franciscus van Assisi. Ja. Die is geboren op 4 oktober. En die was heel goed voor dieren.
0: En daar komt Dierendag
1: En daar komt Dierendag vandaan.
0: Nou,
3: dus
1: hij wordt daar ook afgebeeld altijd met dat hij een hond aait. Of met een lam, of weet ik
0: Weer
1: wat geleerd.
0: Nou, voor lam gesproken, het is de donderdag, dus ik ga zo naar huis. Voor mensen altijd Dierendag. Zijn we allemaal scherp?
3: Ja.
0: Okay.
3: Kim.
2: Somewhere only we know.
0: Wie had hem?
1: Weet ik niet zo goed.
3: Ik
1: dacht Bettina, maar misschien
3: dacht ik ook.
0: Ja, Bettina. Bettina.
3: Ja, mag
2: Bettina.
0: Bettina. Veel plezier met
1: misschien Emily. Moeten we hiermee ophouden, want ik merk toch een soort wrijving in jullie team.
3: Nee, dat is onze love letter.
0: Ja, nee, dat komt omdat wij Gijs verdenken. Bettina en ik verdenken Gijs ervan dat hij toch bij jou aan het spieken is.
2: Maar
0: dat
2: zou ik het toch altijd weten?
0: Dat weet je ook
3: je
0: altijd.
3: Je weet het
0: ook
3: altijd. Ja,
0: dat ook dingen die jij totaal niet zou kunnen doen.
2: Onzin.
0: Ja. Wat dan onzin. Ik heb geen animo meer hiervoor. Tot maandag.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
14: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Het is 1 over 6, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
18: Hey Emily, goedenavond. Er moeten strengere Europese asielregels komen, vinden de Europese asielministers. Ze hadden vandaag overleg naar aanleiding van de chaos in Ceuta. Duizenden migranten probeerden in de zomer dat stukje Spaans grondgebied bij Marokko binnen te komen. Volgens minister Van der Brink moet bij een grensbestorming iedereen meteen kunnen worden teruggestuurd.
19: Het is niet iets wat op een dag verschillende keren gebeurt of elke maand. Nee, dit zijn echt hele unieke situaties. En dus voor die unieke momenten dat zich dat voordoet, moet je iets in je gereedschapskist hebben om daarop te kunnen reageren.
20: En dan is het gewoon een kwestie van weer terug de grens overzetten.
19: Ja, zoals dat in Ceuta is gedaan door de Spaanse overheid in samenwerking met Marokko.
18: Op Schiphol zijn 3 bemanningsleden tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole. Onder hen is ook een piloot. Hij had te weinig op voor een boete, maar had genoeg alcohol in zijn bloed voor een vliegverbod van 1,5 uur. In totaal waren er vanochtend ruim 650 controles onder personeel van verschillende vluchten. De Franse premier Le Cornu heeft crisisberaad gehad vanwege de gewelddadige studentenprotesten in Frankrijk, die ook vandaag verder gingen. Een school in Nantes werd in brand gestoken. In Marseille werd een schooldirecteur met benzine overgoten en in meerdere Franse steden werd gereld. De protesten lijken nog niet voorbij, zegt correspondent Saskia Houtuin.
21: Dit duurt nu al meer dan een week. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat het morgen verder gaat. Die kans is best wel groot. Tot nu toe wordt het niet minder in elk geval. Het wordt alleen maar meer. Het breidt zich alleen maar verder uit. Verder wat we ook zien is dat er nog wordt opgeroepen tot een grote protestmars. Op 6 oktober, dus volgende week, na het weekend zou dat zijn. Dus ja, die datum zinkt ook nog rond. Dus nou ja, hoe dan ook lijkt de Franse regering hier voorlopig in elk geval nog niet vanaf.
18: Studenten en scholieren in Frankrijk zijn boos over een tekort aan docenten, overvolle klaslokalen en vervallen gebouwen. En een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor een miljoenenbedrag. Het ging voor €10,9 miljoen naar een andere eigenaar. Michael Jordan droeg het tijdens de 3e wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was zijn laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij 6 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, later zon en een graad of 20.
17: Dankjewel, Joeri. Even kijken waar de files zijn op dit moment. Bij de ANWB's Annemieke Bosgaard. Hi Annemie.
22: Hi Emily. Ja, het is op dit moment nog iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En dat heeft onder andere te maken met een lange file op de A6... Lelystad richting Emmeloord. Want voor de ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Op de A12 Den Haag richting Utrecht gebeurde eerder een ongeluk tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer Centrum. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten tijdsverlies. Op de A12 Utrecht richting Den Haag vanaf Kanaleneiland 40 minuten op onthoud. En tot slot de A27 richting Gorkum vanaf Utrecht Noord 3 kwartier extra reistijd.
17: Dankjewel.
23: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar
1: Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
24: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
25: Vergeet je niet in te smeren.
24: Want jij

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond. Je luistert naar het Oor op deze 1 oktober. We zitten alweer in de 10e maand van het jaar, jongens. We kunnen alweer een klein beetje uitkijken naar de top 2000. Of is het nog te vroeg om daarover te praten? Ik hou erover op. Zometeen komt onze huisbioloog Rick Middelbos langs in de studio met versgevangen insecten waar hij blijkbaar iets over kwijt wil. Dus je hoort het zometeen. En het is donderdag, dus ik ben gewoon weer op zoek naar jou. Voor ik durf het bijna niet te zeggen, maar als jij er bijvoorbeeld een mening op nahoudt die niet zoveel mensen met je delen, of heb je een irreële angst of een gekke gewoonte, misschien, hè, ben je 49 jaar en is het je gewoon nog nooit gelukt om wakker te blijven tot middernacht tijdens Oud en Nieuw? Of verf jij 1 keer per maand de hele binnenboel een andere kleur? Of misschien verberg jij voor je collega's op je kantoorbaan dat je er buiten werktijden het liefst bijloopt als enorme metalhead, inclusief puntige sieraden en intense eyeliner? App me maar via de NPO Luisterapp of bel me 0800 1122.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En daarvoor Robin Raz en Leila Kay en Got Get. Van 1989. Hey, we mochten natuurlijk nog heel even op het terras zitten deze week. Maar vandaag voelde het toch wel weer iets meer als een oude vertrouwde klassieke herfstdag. En dan grijp ik eigenlijk direct naar mijn platenkast. En grijp ik ook alle redenen aan om California Dreaming er eens van stal te halen. Lekker. Maar dan wel de versie van Bobby Womack. Die natuurlijk al gewoon een begenadigd zanger is. Maar die stem had hij ook al gewoon toen hij 24 was. En toen klonk hij zo. Oh, niet normaal.

0: NPO Radio 2.
1: Emily de Wild.
0: Het oor wil ook wat.
2: Hoi Emily, mag ik nog wat vragen? Mag de muziek wat harder?

Republica, Ready to Go. En daarvoor Bobby Womack. California Dreamin' uit 1968 alweer, jongens. Tessa die appt mij. Emily, je hebt het altijd over... Dit klopt. 1,57 meter pure paarse passie voor de Lord above... wanneer je het over Prins praat. Wanneer je het over Prins hebt. Maar Bruno Mars komt ook niet echt hoog met zijn 1,65. Hij straalt wel iets anders uit. Geweldig, vind je niet? Heb je nog ruimte voor een lekker plaatje van hem? Ja...

0: ben jij eigenlijk, Juri? Heb nou wel lang?
1: 1,95.
0: 1,95?
1: Ja, als ik rechtop loop.
0: Ja, ja, jij loopt niet zo rechtop?
1: Nee, ik zit altijd achter mijn bureau natuurlijk. Dus ik ben met het nieuws vergroeid.
0: Is dat ook iets wat lange mensen doen, dat ze een beetje krom lopen?
1: Ja, mijn vrouw is best wel een stuk korter. Ja. Dus misschien komt het daar wel door.
0: Jij mag niet van haar rechtop.
1: Ik geef gewoon haar de schuld. Ja.
0: Zij onderdrukt jou zo erg dat jij helemaal krom loopt. Ja, snap ik heel goed. Het is 6:30. NOS Headlines krijg je van Juri.
1: Schippers in het oosten van Nederland moeten zelf gaan inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. De waterstand is zo laag dat de meeste schepen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Pas als het flink gaat regenen in Duitsland stijgt het waterpeil weer. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag onder een lawine terechtkwamen. Ze waren bezig om een kamp op te zetten voor het herfstklimseizoen. Nog altijd is er angst bij sommige inwoners van Overasselt na de schietpartij van vorige maand, waarbij een beveiliger werd gedood. Nieuwsuur ging naar het dorp en bewoners vrezen nieuw geweld als de vermeende drugscrimineel Jan G. zou terugkeren.
2: De spanning, de dreiging voor de wereld is bijzonder, laat staan voor zo'n klein boerendorp als Overasselt. Voor mij is bijvoorbeeld het gevoel van een helikopter of een trauma die overkomt. Ik kijk op met een stukje onderbuikgevoel van hey, wat hangt daar of wat gaat die doen?
1: Sommige mensen in Overasselt hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen. En voetballer Erling Haaland heeft een luchtvaartmaatschappij aangeklaagd vanwege een grapje van het bedrijf tijdens het WK. Op social media was een foto gepost van een vliegtuig met de bekende staart van de voetballer. Haaland spreekt van het maken van reclame zonder zijn toestemming. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen opklaringen bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna vrij zonnig en maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files, Annemiek, verstaan ze.
3: Onder andere op de A6 richting Emmeloord, want eerder gebeurde er een ongeluk bij de Ketelbrug. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog een half uur tijdsverlies. Op de A16 richting Breda doe je er tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel 20 minuten langer over door een ongeluk. Op de A50 Arnhem richting Os, vanaf knooppunt Grijshoort een half uur tijdsverlies. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda, vanaf Tilburg Centrum Oost 25 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Wat weet jij over de Graphoderus bilineatus? Kleine hint, het heeft iets te maken met dieren. En onze huisbioloog Rick Middelbos is ervoor aangeschoven. Je hoort hem zo.

0: Wie naar mijn show? Ik was een beetje afgeleid, want ecoloog en bioloog Rick Middelbos is hier aanwezig, hier zo bij ons in de studio. En die struint het liefst door waterplanten en waterkantplanten. En daar is hij dan op zoek naar unieke en eigenzinnige, zeldzame beesten. En je bent hier weer aangeschoven. Rick, yes. Hi Rick. En je hebt er een bak naast me neergezet met twee van die plexiglas dingen met beestjes erin. Wat zie je me hier?
1: Ik heb weer even wat beestjes meegenomen. Ik was zo dichtbij aan het werk, 15 minuutjes rijden, dat ik dacht, nou, ik moet ook even wat laten zien. Ik heb twee waterbakjes neergezet voor jou met waterkevers en nog wat andere waterbeesten. En over die waterkevers wil ik het vooral hebben.
0: Oké. Want zijn die bijzonder?
1: Ja, dat is de reden dat ik hier aan het werk was. Want ik monitor voor IJskenniscentrum. Monitor ik de populaties van de gestreepte waterroofkever. Dat is een zeldzame kever die in Nederland heel erg achteruit is gegaan. En in sommige randveengebieden nog voorkomt. Waaronder dus bij de Loosdrechtse plassen waar ik net was. En ja, voor die kever schep ik dan op allerlei plekken. Elke 4 jaar scheppen we dezelfde plekken weer. En dan houden we in de gaten hoe het met die kever gaat. En alles wat we erbij vangen, zoals kreeften, vissen, andere waterbeestjes, op die manier houden we ook in de gaten hoe het daarmee gaat. En wat bijvoorbeeld de invloed van de opmars van die kreeften is op die kevers, ja, enzovoorts.
0: Ja, want ik was laatst bij die Loosdrechtse plassen. Mm-hmm. En wel ja, wat zie ik daar? Zo'n rivierkreeft.
1: Ja, die rivierkreeft.
0: Maar
1: ja,
0: ik had moeite met, ik wilde hem toch redden. Want jij zei, ja, redden, hij is een exotie, maar je moet hem gewoon afmaken. Ja, nou ja, hij zat op het pad en ik wilde hem oppakken om weer terug te gooien in de sloot.
1: Maar ze willen juist op het pad zitten.
0: Om wat te doen dan?
1: Ja, te provoceren.
0: Om mij te intimideren. Ja, dat dacht ik al.
1: Echt,
0: ja, want zo'n houding had hij.
1: Akelige beesten en heel provocatief. Nee, die rode Amerikaanse rivierkreeften, die kruipen ook over het land. Daarom komen ze op zoveel plekken meteen terecht. Dus dat kunnen ze wel, die lopen ook over het land. Die kevers trouwens ook. Ik vind dat eigenlijk bijna de ultieme dieren. Want als larven leven ze in het water en vangen ze allerlei beestjes. Maar als volwassen kever hebben ze net als alle kevers onder hun dekschild gewoon vleugels. En kunnen ze dus en heel goed onder water zwemmen met van die roeipootjes die je ziet.
0: Ja.
1: Maar ze kunnen als ze opdrogen op het land ook gewoon die vleugels spreiden en ergens naartoe vliegen. En ze kunnen op het land kruipen. Dus die kunnen naast zwemmen en lopen op het land ook nog eens vliegen. Ja, dat is wel vet.
0: Maar ze vliegen niet de bak uit, volgens mij.
1: Ze vliegen nu niet. Nee, ze zijn nu nat en ze kunnen er net niet uitkruipen.
0: Oh, vandaar. Maar zorgt die opmars van die rivierkreeft voor een bedreiging van dit soort kevers?
1: Ja, voor heel veel van die waterroofkevers is dat een heel groot probleem. Nu, wat ik aan diversiteit vind, is dus ook veel minder. Dus bijvoorbeeld die grote waterkevers, zoals de geelgerande waterroofkever, de tuimelaar en maar vooral ook de spinnende waterkever. Dat zijn hele grote kevers. Die heb ik vandaag ook helemaal niet gevangen op die plekken. Onder andere omdat alle slakken worden opgegeten door de door de rivierkreeft en dan alle waterplanten en alle beestjes. En dan het ecosysteem een beetje instort en dan die soort dus ook verdwijnt. En het geinige is, die gestreepte waterroofkever, die Graffodeiris bilineatus, wij noemen hem liefkozend Billy, die heeft daar gek genoeg iets minder last van, omdat hij niet jaagt op allerlei beestjes en slakjes en zo, maar als larf jagen ze op watervlooien en daar jaagt de rivierkreeft niet op.
0: Hmm.
1: En die gestreepte waterroofkever is weer heel kritisch voor waterkwaliteit. En dat is de reden dat we hem ook moeten in de gaten houden, want hij toont eigenlijk aan hoe het gaat met die de waterkwaliteit.
0: En hoe gaat het met de waterkwaliteit?
1: Dat verschilt per plek. Op de meeste plekken gaan ze nog steeds heel erg achteruit, buiten de Natura 2000 gebieden. Maar op sommige plekken doen onder andere natuurorganisaties heel erg hun best om het beter te maken. En zien we dat ze stabiel blijven of zelfs omhoog gaan. Bijvoorbeeld daar bij de Loosdrechtse plassen. Maar in 2020 vond ik ook een nieuwe populatie in Drenthe, waar ze sinds de jaren 50 al verdwenen waren. Er zijn dus plekken waar natuurorganisaties heel erg bezig zijn om die moerasnatuur beter te maken, te beschermen tegen stikstof, allerlei dat soort zaken. Waar ze dus ook vooruit gaan. En er komen dus nu hier en daar ook weer wat nieuwe populaties. Dus dat is heel leuk.
0: En ontdek je wel eens nieuwe dingen? Of kevers of andere insecten waarvan je denkt, die horen hier niet? Of,
1: Wat wel geinig is, in dat bakje zit ook een heel klein onooglijk kever. Ik heb een soort agabusbakje gemaakt. Heel veel van die kevers, die hebben geen Nederlandse namen. Dus we hebben daar heel veel Agabus bipustulatus en Agabus stormi. Maar er zit één gevlekt beestje bij en dat is de Agabus nebulosus. En die had ik ik doe sinds 2019 dit veldwerk. En ik had hem op de plekken waar we dus die gestreepte waterroofkever monitoren nooit gezien. Dus dat is voor mij weer iets nieuws. En die gestreepte waterroofkever heb ik dus op een aantal plekken teruggevonden. Maar er komt nog nieuws, maar dat mag ik nog niet zeggen.
0: Oh, wat?
1: Ja, dat moet nog allemaal overleg worden en op de goede manier gepubliceerd. Maar we hebben weer een leuke nieuwe ontdekking.
0: Leuke nieuwe primeur. Maar stel je voor, je wil met je kinderen dit weekend eens even lekker naar een sloot. En dan, hoe pak je dat aan? Waar kun je dan op letten? Zijn er sites waar je terecht kunt voor info?
1: Ja, je kunt onder andere naar sites en dat soort zaken. En gidsjes, de IVN heeft allemaal van die zoekkaarten en zo.
0: IVN?
1: Bijvoorbeeld de IVN heeft dat, maar dat valt op het internet valt heel veel te vinden. Maar hoe ik het vroeger deed, was gewoon de sloot ingaan en het gewoon zelf ontdekken en zien. En ik doe dit al vanaf dat, denk ik, je kan lopen. Dus ben ik ook wel geïnteresseerd in de sloot. Ja, ga kijken, ga zien wat je vindt. En je komt van alles tegen. De kans dat je de gestreepte waterroofkever ziet is wel heel klein. Hangt vanaf waar je woont.
0: Ja.
1: Maar dat er allerlei dingetjes in het water leven en dat daar een hele wereld voor je open gaat, dat is sowieso zo. Er zit daar ook een libel in het water nu bijvoorbeeld. En allerlei gekke dingen en larven en beesten. Dat is een fantastische wereld.
0: Ja, je moet vooral Rick Middelbos lekker volgen op Instagram, want jij deelt daar al je mooie dingen die je meemaakt. @RickMiddelbos. Dank weer. Ik vond het weer leuk dat je was. Elke keer kom je weer met een ander dier. Kom je in de studio en de ene keer is het een beverschedel en de andere keer zijn het rivierkreeften en nu dus allemaal kevers.
1: Er komen nog heel wat beestjes aan.
0: Gelukkig.

voor de After Dinner hit vandaag eens even terug naar 1978 tot Rundgren. Want ja, natuurlijk, Robert Palmer die nam een jaar later zijn grandioze cover op. Maar het origineel van Can We Still Be Friends is natuurlijk prachtig. En die hoor je eigenlijk veel minder vaak. En ik hoorde hem laatst en ik dacht, ja, echt een hele goede plaat.

0: Zo'n goede plaat, Todd Rundgren en het origineel van Can We Still Be Friends. Ja, het is donderdag, dus zometeen zijn we weer heel graag het ontvangende oor voor eigenlijk Rox, alle bijzondere dingen die mensen stiekem toch wel met ons willen delen. Denk bijvoorbeeld aan van die bordjes met Home is where the heart is in de winkel verstoppen, zodat niemand ze meer kan kopen.
1: Wel, ik vind het wel een goede grap.
0: Goeie grap, welgemeen. Ja. Of misschien vind je het stiekem heel erg lekker als je naar de wc gaat en de bril is nog warm van de vorige gebruiker.
1: Ja, weet je wat ik ook leuk vind hieraan? Want ik denk dan, niemand vindt dit, maar misschien vindt iemand het wel. En dat wil ik horen.
0: Ja, heb me maar, of bel me 0800-1122.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Met deze week in de bonus. Aha.

0: Anna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Titanic.
18: Bonjour, ik ben Céline Dion.
17: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
18: Ah, Céline Dion zit op niet zelf op de Titanic.
17: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
18: I'm the queen of the show.
19: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. In Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
21: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje vanavond in het stadion.
20: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Christian. Bonenbakker. Er zijn nog aardig wat files op dit moment. Zo 7:2, hè, Annemiek?
2: Klopt, inderdaad. Het loopt onder andere nog vast op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vanaf Vianen ben je 10 minuten langer onderweg door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Grijsoord en Heteren 10 minuten langer over. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de N233 Veenendaal richting Kesteren. Vanaf Veenendaal staat 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel. Wij gaan door met het oor. Fleetwood Mac komt eraan in Seven Wonders.
22: Tot zo.
23: Ster.
24: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
25: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
24: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
25: Ja toch?
24: Kijk op wakkerdier.nl.
26: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
27: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks bo!
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie olifant!
29: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
31: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
32: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
33: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
35: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
36: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
37: Holido.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Het oor wil ook wat.

0: Fleetwood Mac en Seven Wonders hier in het oor. Nog steeds een hele goede avond.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, het is donderdag, hè, dus dan weet je het. Je voelt de bui al hangen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar komt eraan. Misschien ben jij wel zo iemand die je telefoon gewoon altijd schreeuwend opneemt als je het nummer niet herkent, voor het geval dat het een spambeller is.
3: Ja.
0: Doe jij dat?
3: Ja. Ik neem gewoon niet
0: op, hoor. Ik heb laatst geschild naar iemand.
3: Oh, kan je niet, ja. Nee, wat zei je ook alweer?
0: Ja, nou, ik had iemand die van AI. Een helpdesk van weet ik, van Netflix of Disney of zo. Die had ik aan de lijn. En toen zei ik heel de tijd, mens. Ik wil een mens spreken. Een mens. En het was dus een mens.
3: Heel
0: ik dacht
3: gênant.
0: Dat het AI was. Een AI-stem van, waar kan ik hem? Hij zei, oh. Ik zei, oh.
3: Vond je het ook gênant?
0: Ja, ik vond het fucking gênant.
3: Het is ook terecht.
0: Natuurlijk is gênant. Ja, okay. Maar hij moest heel hard lachen. Maar hij zei ook, ik moet daar wat aan doen. Want ik klink echt als een robot blijkbaar. Ik zei, oh nee, sorry. Het zal wel aan mij liggen. Maar hij was echt zo van, en ik echt zo, mens. Die dacht ook van, wat heb ik nou weer aan de lijn?
3: Maar het is niet goed.
0: Een andere baan zoeken. Ja. Ah, sorry nog.
3: Mens,
0: denk ik. Vraagteken. Maar misschien ben jij ook wel iemand die het gewoon niet kan laten om iedere keer autospiegels in te klappen als je er langs loopt. Gewoon om een beetje chaos in de buurtpreventie-app te veroorzaken. Zo heel niche.
3: Deze mensen bestaan, denk ik.
0: Ja, ze bestaan wel. Ze bestaan zeker. Wat is jouw ding? App hem maar of bel me 0800-1122.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hier op NPO Radio 2.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Kijk, daar heb ik een appje van Niels, want ik zei natuurlijk net... dat ik laatst iemand bij een helpdesk aan de lijn had... waarbij ik heel hard door de telefoon schreeuwde dat ik een mens wilde spreken.
4: Ja, want jij dacht, dit is
0: klaar met hou op met die robot. En zeiden, ja... Ik heb 6 jaar tech-support gedaan. Je wordt inderdaad ook een beetje een robot. Gelukkig krijg ik nog wel complimenten over mijn stem. Dat is precies wat een bot zou zeggen.
4: Niels.
0: Jeroen die zegt, ik durf bijna niet te zeggen... maar ik kijk dus de laatste tijd urenlang filmpjes van een kampeerder met een hond... en die kampeerder die zegt dan niks, je hoort alleen maar de natuur. Want dit was een tijdje bij jullie in de uitzending... en nu ben ik verslaafd. Ja, dit is tijdens mijn vakantie.
4: Ja, dit was vorige week, denk ik. En ik merkte ook dat onze luisteraar, die zei ook daarna in de app... waar zijn die filmpjes dan? Dus ja, het valt in de smaak.
0: Nou, wat goed. Ja. Dus even kijken wie er vandaag in de smaak valt. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Hi, met wie?
5: Met Meerte.
0: Hi, Meerte, vertel.
5: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als ik op date ga met iemand nieuw... dan doe ik alsof ik exact dezelfde hobby heb als mijn date.
0: Oké. Als jij op date gaat met iemand, dan doe je alsof je exact dezelfde hobby's hebt.
5: Ja.
0: Zoals, wat voor hobby's?
5: Poelen. Ik heb een keer met een jongen gedate die heel goed kon poelen. En we hadden het daarover. En toen zei ik een soort van in een moment van verstandsverbijstering van... ik kan ook poelen. Ik vind dat ook leuk om te doen. Ja. Maar kan dat helemaal niet.
0: Oh, nee joh.
5: En ik had het ook nog nooit gedaan. En toen gingen we samen, dus de tweede date, gingen we poelen. Toen bleek dat hij ook echt een eigen keu had. Met zijn naam in de keu geglaseerd.
0: Oh.
5: En hij was heel goed.
0: Ja.
5: En ik niet.
0: Nee. En hoe ging die date dan verder?
5: Ja, het was wel in het begin echt een beetje ongemakkelijk. Want daar had ik wel meteen door dat ik gewoon...
0: Ja.
5: Nou ja, niet dat ik het niet kon, zeg maar.
0: Maar hield je het dan vol?
5: Nee.
0: Of zei je, ik ben roestig of zo?
5: Nou, nee, ik zei van... ik probeerde het een soort van om te zetten in charme eigenlijk. Dus ik ging gewoon eigenlijk... gewoon een beetje stuntelig doen. En een beetje doen alsof ik helemaal niet had gezegd in eerste instantie... dat ik het goed kon.
0: Oké.
5: Dus hij ging daar wel in mee. Dus op zich was dat wel, was dat wel leuk.
0: Ja. Is er een tweede date gekomen?
5: Een derde date wel, maar daarna niet meer. Nee.
0: Oké. En je zijn niet meer gaan poelen daarna?
5: Nee.
0: Oké. En geef ze een ander voorbeeld, want dit heb je dus vaker gedaan.
5: Ja, ik heb het ook wel eens gedaan met iemand die kon surfen, die surfleraar was. Die gaf kinderen surfles. En toen, ik weet het niet zo goed van mezelf, waarom ik dit nou... Het is een soort flap uit of zo. Dan denk ik van, dat vindt hij me nog leuker of zo. Als ik dezelfde hobby heb. Dus toen zei ik dus van, maar ik kan ook surfen. Leuk, laten we een keer samen surfen. Maar ik kan dat helemaal niet.
0: Je had nog nooit op een surfboard gestaan?
5: Nee, Meerte. Nee, dus ik viel de hele tijd van mijn plank af. En het was vreselijk. En hij was ook nog eens leraar. Dus het was echt helemaal niet fijn.
0: Maar neem eens mee in die voorbereiding. Wat doe je dan bijvoorbeeld, zeg maar, en duik jij in het jargon van een hobby dat je het ineens ook hebt over het inwaksen van je bord of zo, weet ik veel wat die mensen doen?
5: Deed ik dat maar eigenlijk, want dan kwam ik nog over alsof het ook echt zo was, maar dat deed ik dan ook niet.
0: Nee, heb je nu een relatie?
5: Ja.
0: En heb je dit ook bij deze partner gedaan? En luistert diegene trouwens?
5: Dat weet ik niet. Maar nee, ik heb het bij hem niet gedaan. Nee. Dat blijkt goed te werken, want we zijn al 3 jaar bij elkaar.
0: Goed zo, ja. Dus jezelf zijn is eigenlijk het devies.
5: Ja, eigenlijk.

0: Eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, ik kwam er ook wel achter dat het helemaal niet handig is om te doen. Omdat je, gewoon, het is een beetje uit onzekerheid, denk ik, of zo, dat je dan doet. Zeg maar, dat je er helemaal in meegaat in iemand anders hobby, omdat diegene mij dan ook leuk vindt of zo. Terwijl ja. Als je jezelf bent, dan kom je veel verder natuurlijk.
1: Het is misschien ook niet een gegeven dat als je zelf de hobby hebt, dat dat dan...
0: Nee.
1: Weet je wel? Nee, ik snap de raakvlakken, hoor. Dus ik snap de gedachtegang wel. Ja. Erachter. Maar bijvoorbeeld ook van bijvoorbeeld iemand is vegetariër en jij deed dan ook alsof je...
0: Precies, ja. Ik heb het ook gedaan. Ja, zo onhandig. Oh, en het allerergste hieraan is dat ik had het gezegd dat ik ook vegetarisch was. Ben ik nu wel, was ik toen niet. Maar hij dacht van wel. En toen kwam hij mij tegen toen ik een hema-worst aan het eten was op het station. Dat was niet handig.
1: Maar zei je toen, maar deze is vegan? Of hoe heb je jezelf daaruit geluld?
0: Nee, ja, ik moest mezelf verstoppen. Knielend achter een vuilnisbak.
1: En zag hij dit?
0: Ik weet het niet, volgens mij niet. Ik denk dat hij me niet heeft gezien. Nee.
1: Ja.
0: Als hij het wel was, als hij me wel had gezien, dan ja, nee, dan snap ik wel dat hij geen tweede date wilde.
1: Nee. Oké. Okay. Oké. Lucht het op.
0: Ja, best wel. Ik ben wel echt benieuwd of meerdere mensen dit hebben. Ja. Ik denk het wel.
1: Als je nu luistert en denkt, ik doe ook wat meer te doet. En ik neem ook een loopje met de waarheid als ik met iemand op date ga. Omdat dezelfde hobby's misschien een leuk raakvlak is. App dan even. Of ben jij misschien wel een van die dates geweest van Meerte? Heb je haar wel degelijk achter die prullenbak gezien met die rookworst in haar mond? Nou, app me even met de NPO luisteraar. Dankjewel. Ik vond het leuk je te spreken. En ik ben blij dat je een leuke relatie hebt tot 3 jaar, zei je. En dat het helemaal goed gaat.
0: Zeker. Ja, nee, dan blijf ik gewoon mezelf. Dat werkt het beste.
1: Lekker doen. Doeg! Okay.

0: krijg een appje van Dave die zegt... Ja, Stevie Wonder, wat blijft dit vet. Eind van de maand mag ik hem eindelijk live zien. Niet te geloven. Oh, 28 oktober. Ja, hij gaat. Hij heeft kaart gekocht. Oh, te gek. Ik ben echt een beetje jaloers. Dat wel. Niet voor de mensen die in de file staan trouwens. Mandy van der Plas, die weet waar ze zijn. Die is bij de ANWB. Hi Mandy.
1: Hi Emily. Ja, gelukkig is het er nog maar eentje. Dat valt dan wel weer mee. Toch extra balen als je daar nu staat. Op die A15 van Rotterdam naar Gorkum. De weg is daar namelijk dicht bij Gorkum door een ongeluk. En al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dat kost je onderweg 15 minuten.
0: Dankjewel. We moeten nog heel even hebben over Meerte die net zei... Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar als ik op date zei ze met iemand... Dan deed ik van tevoren alsof ik exact dezelfde hobby's had.
2: Wat in de basis al vermoeiend is, denk ik. Ja. Maar ook, weet je wat ik dan mooi vind aan Meerte? Ze heeft wel ballen, want de hobby's waren dan gewoon poelen, surfen. Ja. Zeg maar, het is niet dat je dat echt kunt faken.
0: Nee.
2: Dus dan moet je... Ik vind het wel ballen van haar.
0: Het is wel, als je zeg maar, gaat paardrijden met iemand... Oh ja, ik rijd ook al 15 jaar. En je ziet zodra iemand op een paard stapt van...
2: Ik denk het niet.
0: Ik geloof het niet. Nee, dit is voor het eerst dat je een paard ziet in je leven. Dat zou ik toch wel pittig vinden.
2: Ja.
0: Maar goed, het is wel goed dat ze het niet meer heeft gedaan. Ja. En nu heeft ze dus een relatie van 3 jaar, zei ze.
2: Hartstikke mooi.
0: Hendrik, die app, die zegt... Hi, ik heb 26 jaar geleden tegen mijn vrouw gezegd... dat ik ook van speelfilms hou. Dat moet ik tot op de dag van vandaag aanhoren, want ik hou me niet van film.
2: Maar Hendrik, ik wil dat überhaupt wel horen. Hou je niet van films?
0: Hoezo hou je niet van films?
2: Hoezo? Ik wil dit allemaal weten.
0: Zo, ja. Geen enkele.
2: Nee.
0: Zelfs niet de Sound Music.
2: Nou,
0: schande.
2: Nee, geen mening.
0: Nee, Niels die zegt, ik heb het niet op date gedaan... maar voorheen wel in het algemene leven. Bijvoorbeeld had ik een prijssticker nog op mijn jeans... en vroeg iemand of ze nieuw waren. En zei ik dan toch nee. Intussen ben ik er ook achter dat onzinnig liegen totaal geen zin heeft. Ja, hoe are you kidding?
2: En waarom zeg je dat nee? Zeg gewoon dat je nieuwe broek hebt. Ja.
0: En Stefan die laat nog weten... gelukkig is er niet iemand tegengekomen die helemaal weg was van tatoeages... want dan liep ze nu ongetwijfeld rond met een sleeve of een aarsgewei. Een tramp stamp. Mooi. Doen ze dat nog? Worden die nog gedaan?
2: Waarschijnlijk wel, want Y2K-mode is weer in, toch?
0: Ah, hou me tegen. Hou me tegen.

0: Linde Schöne en Johnny, nieuwe muziek hier op 2. Ja, voor mooie oren met leuke ideeën heb ik altijd ruimte, hè. Dat wil zeggen dat ik gewoon benieuwd ben naar welke plaat jij op dit moment wil horen. Roep maar, bijvoorbeeld Sander, die heeft dat gedaan met de NPO Radio 2. Nee, wat is de NPO Luister-app? En die had enorm zin in Falco, Rock Me Amadeus. Nou ja, waarom ook niet, hè?
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer

0: Weet nog wel die grip die Texas had in de late 90s, early zero's. Die hadden echt hit na hit na hit. Summer Sun en deze en nog veel andere platen. En wat is het toch goed, die Charlene Spiteri. Je bent lekker bij het oorwel ook, wat nog op Radio 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik krijg een appje van Charlie die zegt: ik weet toevallig dat maandag de dag is waarop jij live muziek behandelt. Dat klopt, in Liever Live. Maar mag ik please, please, please nog eentje aanvragen voor vandaag? Namelijk Robert Cray en Tina Turner. 6345789 live. Vind ik zo goed. Heel veel dank. Groetjes, Charlie.
2: You can sing it.

0: OMG. It's happening. It's all happening, guys. En vooral de Robert Cray en Tina Turner live. 6-6-3-4-5-7-8-9. Ik zal even kijken of Gijs Hakkert ergens nog vandaan komt. Hi, Gijs Hakkert.
1: Hey, Emily Dimmel.
0: Hey, hallo.
1: Hallo,
0: alles goed?
1: Ja, zeker, met jou.
0: En wil je koptelefoon op?
1: Ja, heb ik nu. Ik kan je nu horen.
0: Yes. Hallo. Hoe is het? Gaat goed?
1: Het gaat goed,
0: ja. We pesten jou natuurlijk altijd omdat je zo snel die platen raadt.
1: Ja, maar ik vind dat vervelend.
0: Ja, want het is ook onterecht, want jij weet gewoon, jij bent echt heel goed in platen herkennen.
1: Nou, ik ben dus erachter gekomen dat op het moment dat je me het outrootje laat horen of je pakt het refreintje, dan vind ik het in één keer lastig.
0: Ja.
1: Maar omdat het denk ik toch ook een beetje een radioding. Dat zal jij ook hebben. Je hoort in het begin van die platen zo vaak. Dat wil wel.
0: Ja, dat klopt. Omdat we bij de radio maken we zeg maar die zogeheten doorstartjes. Hè. Dus je maakt zeg maar, soms zit er dan zo'n sweep of een jingle doorheen en dan je NPO Radio 2. En dan hoor je altijd het begin van die volgende plaat. Dus
1: en dan 15 keer,
0: want je doet hem, je wil hem helemaal perfect maken.
1: Precies.
0: Dus dat is inderdaad beroepsdeformatie, maar je hebt ook gewoon muziekkennis. Dus.
1: Nou ja, dankjewel voor het compliment. Ik ga helemaal van bloos.
0: Nou, je hoort het zo meteen, want hij zit hier lekker tot 10. Dus ga lekker luisteren naar hem. En mij hoor je weer maandag. Fijn weekend. Alvast. Doeg!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Wispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
11: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van de basis bij Fairford. Ze werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd aangevallen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
10: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
12: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
10: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
11: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker, dankjewel. De eerste nummer 1 hit van Robbie Williams als solo-artiest ga ik zo voor je draaien. In een nieuwe editie van Met Morad. Millennium, hoor je zo.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
17: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Met Morad.
22: It's Thursday. You have another day overleefd. The weekend stands for the door. Just one more day until you can go los again. First, a new avondshow. Without radio friend Morad. He's on holiday. Gijs is here. And he is not alone. He has nice music from the Rot Hat Chili Peppers and also Robbie Williams.

Een plaat over donkere kanten. Over fouten, over verslavingen. Maar dat dat allemaal ook hoort bij wie je bent. Dark Necessities van de Peppers.

0: vakantie. Ik ben Gijs, maar ik volg Morad op de voet. Want hij doet verslag van zijn vakantie-escapades op zijn Instagram. @MoradOnAir. Dat is wel interessant hoor, wat hij allemaal meemaakt. Zo'n 21 uur geleden had hij bijvoorbeeld, luister goed, een spontaan ontmoeting met een kat.
1: Hey.
0: Ja.
1: Hey. Wat is er dan? Hè? Wat is er dan?
0: Nou, dat was een goed gesprek, maar 4 uur geleden had hij, dat is wel leuk, een spontane ontmoeting met een andere kat.
2: Hey. Volgens het spookprotocol.
1: Hey.
2: Ja, die is heel warm.
1: Nee, niet zo.
2: Heel warm. Ja, wat is
0: er nou
2: zo verwarrend
0: aan? Dat is een iets minder gezellige kat. Kat was een beetje boos, maar je raadt het nooit. 2 uur geleden. Hij had een spontane ontmoeting met nog een kat. Die was ook boos.
1: Hey.
0: Nou ja, allemaal boze katten. En hij heeft een hele roomtour gegeven.
3: Deze B&B heeft niet alleen maar schattige katjes, maar ook hele mooie kamers. En ik ga aankloppen bij de kamer van mijn reisgenoot en buurman in Nederland.
0: Ja, kijk, en wat er daarna allemaal gebeurt, dat kan ik dus gewoon niet laten horen. Jeetje mina. Maar je kunt het allemaal zien op zijn Instagram, hè. @MoradOnAir. Hier staat gewoon een nieuwe avondshow op het punt van beginnen. De episode van 1 oktober 2026. De herfst, die gaat nu echt beginnen. De blaadjes, die gaan vallen. Het wordt steeds sneller donker en dat is des te meer een reden om de discoballen snel aan te zetten. Het is tenslotte Disco Donderdag.
4: Disco. Disco. Disco. Disco Donderdag.

dansvloer. Als jij erop hebt gedanst, dan telt hij mee voor Disco Donderdag. En het hoeft dus, begrijp me niet verkeerd, niet per se een discoplaat te zijn. Als het maar een dansplaat is, als jij er ooit maar op gedanst hebt. En dan is de vraag aan jou, welke plaat mag ik voor jou opzetten? Kun je me laten weten via de NPO Luister-app. En als je dan klikt bij Radio 2 op bericht en je klikt dan...

0: NPO Radio 2.
1: Met Morad.
2: Met Gijs Hakkert.
0: NPO Radio 2.
3: Hey Gijs, goeie avond.
4: Goeie avond, Gijs.
5: Hey Gijs.

inderdaad werkte voor zijn studie, moleculaire biologie, hield een vriend van een vriendin van hem alleen maar het handje op. Zij maar werken en de rekeningen betalen en hij irriteerde zich daar zo mateloos aan dat hij daar een nummer over schreef. En het resultaat kennen we als The Offspring met uiteraard Why Don't You Get a Job? My friend.

Hard to Say Goodbye. In de avond van 2, waar het Disco Donderdag is in Met Morad. Je bent van harte uitgenodigd om jouw favoriete dansplaat deze kant op te sturen. Dat mag een discoplaat zijn. Maar dat hoeft dus absoluut niet als er maar op gedanst kan worden. Kan ik die zo voor je draaien? Zeg, je kent er vast wel één of je hebt hem in je vriendengroep zitten. Zo'n figuur die eigenlijk chronisch blut is. Hangt de hele dag op de bank, weigert een baan te zoeken. En Dexter Holland, de zanger van The Offspring, die kende ook precies zo'n

0: is ondertussen ook gewoon een festival anthem. Als je deze plaat instart op een feestje met mensen van, nou, laat ik zeggen, een jaar of 30, 35. Gaat het spreekwoordelijke dak eraf.
1: Disco.
2: Disco.
1: Disco.
2: Disco. Donderdag.
0: Waar het dak er misschien ook wel vanaf gaat, is in Putten. Want daar zit Evert. Evert, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe zit je erbij, Evert?
3: Sorry?
0: Hoe zit je erbij?
3: Ik sta erbij toevallig. We zijn even een potje aan het darten.
0: Een potje aan het darten?
3: En zo meteen even lekker naar zelf al kijken.
0: Moeten we voetballen?
3: Ja. Dat mag, hè. Moet niks.
0: Nee, dat is waar. Ik wist dat helemaal niet. Het Nederlands elftal vanavond.
3: Ja.
0: Hoe laat dan? 9 uur?
3: Kwart voor negen.
0: En tegen?
3: Griekenland, uit.
0: Griekenland uit. Altijd lastig.
3: Denk het wel.
0: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik zal straks eens kijken of ik een televisie op de achtergrond kan aanzetten. Maar je was aan het darten, Evert.
3: Ja.
0: Is dat vriendschappelijk?
3: Ja. Gewoon met een kameraadje gewoon even een pijltje gooien.
0: Oh, wat een heerlijke donderdagavond biertje drinken, even darten en dan...
3: En dan even voetbal kijken.
0: Ik heb volgens mij nog nooit zo'n mannelijk gesprek gevoerd als dit, Evert.
3: Lekker.
0: Wat waanzinnig. Maar wat ik, tenminste, dat lijkt mij nog het meest ingewikkelde aan darten, Evert, is om dan vanaf 501 moet je terug, toch?
3: Ja.
0: Om dat zo snel mogelijk te moeten rekenen.
3: Ja, maar daar heb ik wel een mooi computersetje voor. Een paar cameraatjes opgehangen en die telt automatisch voor je.
0: En dan heb jij een schermpje ernaast wat naar beneden telt?
3: Nee, je PC. Gewoon je PC op aansluiten met een paar USB-snoetjes en...
0: Nou ja. Maar die film dus waar jij je pijltjes gooit?
3: Ja.
0: Wat waanzinnig. En als
3: ja,
0: iemand
3: ik ben een beetje lui, hoor. Want de echte Duitsers die willen gewoon altijd maar tellen.
0: En als die dan uit is, heb je dan een automatisering dat als je op nul belandt dat de muziek gaat spelen of de discolampen?
3: Nee, zo is het niet. Nee, het is gewoon allemaal via internet te koop en sluit je aan op je PC en via een pagina kun je gewoon je houdt die stand erbij.
0: Ik vind het wel vet. Tot slot even, is dat dan ook in de man cave of is dit allemaal gewoon in de keuken?
3: In de kamer.
0: In de kamer?
3: Ja.
0: Jij hebt een dartbord in je kamer mogen hangen.
3: Ja, maar mevrouw vindt het zelf ook wel leuk om mee te doen.
0: Nou, wat een fantastisch leven moet je hebben, Evert.
3: Zeker.
0: Heel goed. En dan ga ik jou ook nog, hoop ik, blij maken met een favoriete dansplaat.
3: Ja, zeker.
0: Waarom mogen het de Two Brothers worden?
3: Ja, het was laatst tijd nog een paar keer het nieuws. En ook bij beste zangers. En deze racing voor mij veel beter altijd als die andere groepen. En ik heb er laatst nog een vinylplaat van gekocht. We sparen aardig wat vinyl, zeg maar.
0: Leuk.
3: En ik vond hun altijd veel beter als de andere groepen, zeg maar. En hun zijn ook altijd samengebleven.
0: Ja.
3: Want vorig jaar zijn ze gestopt, maar dat was uit gezondheidsredenen van die rock, zeg maar.
0: Precies dat, ja.
3: En ik dacht, ja, dan ga ik toch deze wel eens een keer aanvragen. En mijn moeder had denk ik al een paar keer geweest met het balletje. En ik dacht, nou, ga ik toch eens een keer bij Gijs proberen om in de uitzending te komen.
0: Ja, gewoon gelukt, Evert.
3: Ja.
0: Come Take My Hand ga ik voor je draaien.
3: Dankjewel.
0: Geniet van het darten, de muziek en het voetbal.
3: Komt-ie. Dankjewel.

inderdaad. Two Brothers on the Fourth Floor, Come Take My Hand. Hier op 2 laten we je graag kennis maken met nieuwe Nederlandse muziek. En vandaag komt dat van niemand minder.

En de opvolger daarvan heet Parachute. Soms sta je in het leven voor een keuze waarvan je weet... als ik dit doe, dan verandert alles. Je stapt er diep in. Je neemt risico zonder te weten of je zacht gaat landen. Precies dat gevoel van... ik spring gewoon en ik zie wel waar het schip strandt. Dat gevoel heeft Bente ontzettend mooi gevangen in deze nieuwe single. Nieuw op NPO Radio 2. Bente en haar nieuwste heet Parachute.

0: Het is Michael Jackson. En Leave Me Alone in met Morat op NPO Radio 2. Daarvoor die nieuwe van Bente. Schitterende plaat, hè? Parachute heet die. Het is de avondshow op 2. En ik heb hier een heel groot scherm. Met op dat scherm het telefoonsysteem van NPO Radio 2. Daar kan ik luistervrienden mee bellen. Als je naar 0800-1122 belt, dan gaat er zo'n rood lampje knipper met tel. Zo'n telefoon. Neem eens op. En soms doe ik dat. Soms neem ik op. Maar soms neem ik ook niet op. Het ligt er net een beetje aan of ik daar tijd voor heb of niet. Er is één bepaald telefoonnummer dat knippert. En dat belt al een minuut of 20. Toch eens kijken. Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, met Gijs van de radio.
1: Hallo.
0: Hallo, met wie?
1: Met Casper.
0: Hey Casper, jij hebt gebeld deze kant op.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ah, ik wou gewoon op de radio komen.
0: Ah, nou dat is in principe nu gelukt, Casper.
1: Ja?
0: En was dat het al?
1: Zou je het liedje Europapa voor ons kunnen afspelen?
0: Europapa van Joost Klein?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat dat leuk is, omdat het donderdag is.
0: Ah, omdat het donderdag is, vind ik een hele goede reden. Maar vinden jullie Joost Klein geen gevaarlijke man?
1: Nee.
0: Na alle controverse en alle toestanden die er met Joost Klein zijn geweest.
1: Nee, dat is allemaal nep.
0: Dat is allemaal nep? Fake nieuws was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij had gewoon moeten winnen.
0: Kijk, het is Nederlands trots. Hey, stel ik zou dat draaien, hè, hypothetisch. Wat gebeurt er dan bij jullie?
1: En dan worden we wel heel blij.
0: En wordt er gedanst dan? Of wat gebeurt er dan in de woonkamer?
1: Ik denk dan vooral dat mijn vader en mijn vriend de vader gaan hakken.
0: Hakken?
1: Ja.
0: Moet je hem wel zelf aankondigen?
1: Wat moet ik zeggen?
0: Nou, als een soort van DJ zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... hier is Joost Klein met Europapa, of Europapa, op Radio 2.
1: Oké. Okay. Hier is Europa van Joost Klein op Radio 2.
2: Euro, let's go to

0: Potverdikke, dat is toch leuk om weer een keer een keer papa om weer een keer te horen.
1: Van Morat.
0: Het is er weer tijd voor. We halen weer een bal uit de ballen van Morat-machine. Dennis, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Het is vandaag een groene bal geworden.
2: Een groene bal. Dan gaan we dan vast een groene bal erbij pakken.
0: Groene bal nummertje. Ik denk dat dit 60 is.
2: 60? Dan is het Duitsstalig.
0: Duitsstalig?

0: NPO Radio 2.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
3: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
2: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
3: Ja toch?
2: Kijk op wakkerdier.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
12: Okay.
13: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
15: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
14: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook bewolking. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Christian Bonenbakker, dankjewel. Iets na 9, toch nog druk op de weg. Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy, goedenavond.
16: Hi Gijs, goedenavond. Ja, toch nog een filetje inderdaad op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar wordt aan de weg gewerkt bij Houten. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
12: Mandy, dankjewel.
17: De ballen van Morat.
12: Ook bij Advertentie van Morat mogen we wel met z'n ballen spelen. Balletje nummer, even kijken, wat was er ook weer? 60 is uit de machine gekomen. De categorie Duitsstalig komt heel veel.

0: natuurlijk Leontien. Ik krijg een audio-appje van Priscal, die is ook erg leuk.
1: Iets van de blinde zanger Heino.
0: Ach ja.
1: Zou geweldig zijn.
0: Geweldig.
1: Ik weet het wel, ja. In Duitsland is ook niet alles helemaal zuiver, maar ja, Heino.

dank aan Priscal waren dat andere tijden. Nu weer terug naar onze. Want even kijken, het was Freek die zegt... joh, deze heb ik al een tijd niet gehoord. Oh, dat is lekker. Weten we dit nog? Een paar jaar geleden. Laserkraft draait D.

0: Je mag nog even meedenken, een minuut of 6, 7. Welke plaat in de categorie Duitsstalig mag ik voor je draaien? Laat het maar weten via de NPO Luisteren.
1: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
6: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
5: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
14: Met Morat.

0: Sjors heb ik aan de lijn. Sjors, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs.
0: Hoe zit je erbij, Sjors?
1: Ik zit er heerlijk bij in de auto.
0: In de auto, waar gaat de reis naartoe?
1: De reis gaat naar huis, naar Oosterhout.
0: Ah, en heb jij dan heb je een lange dag gehad, denk ik, als je om 9:15 nog thuis moet komen.
1: Ik heb een lange dag gehad, dat is correct, maar wel een leuke dag.
0: Ah, vertel eens.
1: Ik heb vandaag aan een business golf event mee mogen doen.
0: Een business golf event? Dus jij hebt de hele dag gegolfd? Gegolfd?
1: Ja, ik heb een poging gedaan, ja.
0: Ah, en heb jij je dan ook omarmd met het golven? Dat jij een polo aan had, of een blouse, en van zo'n chique chinobroek?
1: Ik had wel een polo aan. Ja. En eentje met allerlei kleurtjes, omdat dat daar kan, blijkbaar. Dat zou ik voor mijn werk nooit aandoen, zoiets. En thuis trouwens ook niet. Maar op de golfbaan dan durf ik dat dan wel. En ik had een normale golfbroek, gewoon niet zo'n spannende, maar gewoon
0: wel een golfbroek. Speciale golfbroek.
1: Ja, een beetje wat soepeler, wat makkelijk, want je moet er de hele dag aan lopen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En maar was het dan een succes, Sjors? Ga je nu vaker?
1: ik ga wel vaker, ja. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, leuk zeg. Wat goed. En nu dus lekker naar huis en dan de beentjes omhoog?
1: Ik ga nu naar huis en dan lekker de beentjes omhoog en een biertje pakken, want dat mag dan als ik eindelijk thuis ben met de auto.
0: Ja.
1: En dan, dan ga ik zelf aan het bier.
0: Lekker. Zelf aan het bier, heel goed. En brengt het weekend dan nog iets spannends, Sjors? Of zeg je, hou op met die onzin en ga gewoon mijn plaat draaien?
1: Nee, zeker niet. Gezellig, Brabantse gezelligheid.
0: Ah.
1: Het weekend, op zaterdag hebben wij van mijn werk, doen wij mee aan het Weekend van de Wetenschap.
0: Ah.
1: Dat is in heel Nederland dan.
0: Wie kent het niet dan, denk ik?
1: Nou, ik denk heel veel mensen.
0: Nee, ik niet.
1: Het is wel fijn dat je het eigenlijk vraagt.
0: Maar dat Weekend van de Wetenschap, is dat iets groots of is dat alleen bij jullie?
1: Nee. Dat is een landelijk iets. En dan kun je bij heel veel bedrijven die iets in de techniek doen, kun je gaan kijken. Bij een bedrijf op het Weekend van de Wetenschap. En dat is door heel Nederland wel eigenlijk.
0: Een soort open bedrijvendag?
1: Ja, je moet je wel aanmelden, zodat ze weten dat je komt. En dan mag je kijken bij verschillende bedrijven. Nou, dat mag bij ons ook in onze Research and Development Center, wat wij naast onze twee fabrieken hebben.
0: Dat is leuk. En wat research is er bij jou, Sjors?
1: Cement, moleculen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Ik dacht altijd dat cement gewoon cement was.
1: Nee, ja, dat denken heel veel mensen. Beton is grijs en het wordt hard.
0: Ja.
1: Maar er zit een enorme technologie achter. Hoe hard moet het dan zijn? En hoe ver moet het vloeien? En als je een grote betonauto ziet rijden op de weg, en tot dan alles gewoon lekker in je tuintje of net waar je het nodig hebt.
0: Precies.
1: Dan denk je, het moet gelijk hard worden. Oh nee, het moet pas over 2 uur eigenlijk hard worden. Want ik moet het er overal naartoe duwen.
0: Ah,
1: voordat
0: ja.
1: Het hard mag worden.
0: Oh, dus
1: ja,
0: dat moet
1: je allemaal regelen.
0: Ah, dus dat kun je helemaal instellen op de betonmolen. Hoe snel het moet drogen?
1: Nou, dat wordt van tevoren wordt dat bedacht en ingesteld in een fabriek.
0: Wat een business zit daarachter. En dat kun je dus komend weekend bij jou komen kijken, Sjors, in Oosterhout.
1: En de technologie die erachter zit, kun je in Breda bij mijn werk komen bekijken.
0: Nou, ik heb al kaarten gekocht.
1: Nou, jij mag gratis komen, hoor.
0: Nou, dat vind ik leuk. Hey, Sjors, wat kan ik voor je draaien in de categorie Duitsstalig?
1: Nou, dat is de Spider-Murphy Gang. Dat klinkt nog niet echt heel Duits. Maar de titel daarentegen, Skandaal im Sperrbezirk.
0: Ja, lekker, Sjors. Ga ik voor je draaien en doe voorzichtig die laatste paar kilometers.
1: Dat doen we. Dankjewel.
0: Maak er een lekker weekend van.

0: Dan moet je wat, hè? En bij een concert van Harry Styles in New York had er 3 dagen geleden een vader zijn 2 kinderen meegenomen. En dat, een beetje onduidelijk of dat precies de bedoeling was, maar de kinderen die hadden er niet per se heel veel zin in, want op een bepaald moment worden de oogjes wat zwaarder en dan begin je een beetje te knikkenbollen. En Harry Styles die zag dat vanaf het podium. En die begon tegen, nou, vooral de vader te praten. Of, nou, of die misschien ergens mee kon helpen. En of ze nog wat nodig hadden.
1: If you guys need anything like a pillow. Or maybe a Red Bull. Wouldn't suggest it personally.
0: Ja, en dat is mooi, hè? Dan heeft misschien de juffrouw dat dan ook TikTok voorbij zien komen. En die vraagt dan de volgende dag aan de kinderen: joh, jullie waren bij Harry Styles, hoe was het? En dat ze dan zeggen: ja, dat vraag maar aan papa, want ik weet het niet.

Remember Us. Warren G en Nate Dogg ervoor en Ragged Legs. Het is de avondshow van 2 met Morad. Ik heb muziek van Ella Lang die voor je. En ook Green Day onderweg. Maar eerst even kijken hoe de vlag erbij hangt in het kader van Morad's Most Wanted. Het waait flink vanavond met de keuze tussen Scorpions, Wind of Change of Patrick Swayze en She's Like the Wind. Ik kom even binnen van René, die wil ik je niet onthouden. Hij zegt, dat wordt een klinkende overwinning voor en een gemeen prikje van de Scorpions aan Patrick Swayze. Nou, René, dat moet nog blijken. Wat ik al wel kan vertellen is dat het qua percentages best wel verschilt. De een gaat aan kop met 73% van de stemmen. En dat betekent dat de andere maar 27 heeft. Maar je kunt nog stemmen en dat doe je via de NPO Luister-app.

0: plaat, zegt hij.
1: Oh, sorry.
0: Oh, hey, Jeroen. Hoest, hey, hoest. Scorpions, Wind of Change kwam uit Morad's Most Wanted. Zometeen een nieuwe editie van Tim's Avondslot. Vanavond met kastelein Jeroen van Enkel.
1: Jee.
0: Jij kwam hier binnen, Jeroen, met zo'n groot stuk Spakenburgs hart in jouw hand.
1: Ja, dat ligt daar verderop.
0: Dat ligt hier in de keuken, denk ik, dat het zo'n 1 vierkante meter Spakenburgs hart is.
1: Niet normaal.
0: Hoeveel vierkante centimeters gaan daar vanavond nog van op?
1: Nee, het houdt op bij dat ene stukje wat ik heb genomen.
0: Denk je dat echt?
1: Ja, dat denk ik echt. Want ik heb een goede discipline wat dat betreft.
0: Ja.
1: Ik kan het houden bij één stukje.
0: Ik vind dat
1: hij zit daar te lachen, terwijl ik dit zeg. Zit jij te lachen?
0: Ja,
1: je gelooft het niet, hè?
0: Nee, en ik geloof het niet. En ik heb daar zelf zeg maar nul van. Als in, ik loop hier al sinds 2 uur vanmiddag. En elke keer als ik er langs ga, gaat er een klein reepje weer vanaf.
1: Ja. Maar waar komt het vandaan? Wie heeft dat neergelegd?
0: Ines heeft het.
1: De secretaris van Remco.
0: Ja, die
1: van
0: was gisteren jarig. Dus die heeft een heel groot hart in de keuken.
1: Is het zelf platgeslagen? Of
0: dat ik denk zelf besteld. Dat is ook knap.
1: Het
0: is ook knap. Mocht je honger hebben, Bart de Graaf heeft 2, moet je zijn. Tim's Avondslot met Jeroen van Enkel.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: The Queen of Show.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben erover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
10: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
9: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Yo, dankjewel, Mr. Bonenbakker. En allemaal Duitse platen hoor ik bij Gijs. Er ligt er nog eentje van je, Gijs. Die ben je één Duitse plaat vergeten. Dus die moet je even ophalen. Die ligt nog hier. Er staat geen label op. Nee, dat is... Ik weet niet wel. Dat is een verzamelalbum, vermoed ik. De fakkels zijn ontstoken en de lange tafels staan klaar. Voor weer een bourgondische avond vol muziek in Tim's avondslot. En je bent van harte welkom. Kom snel binnen. De poortwachter van vanavond is van koninklijke komaf. En dat is nogal een kleftype. Wie weet... Weet je wie het is? Maar wie het is, dat hoor je zo.
12: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar... Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
14: Plan je bezoek aan Herman Kruider op zeerlaren.nl.
13: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
23: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
24: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
25: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
22: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
28: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
29: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
30: Pim's Avondslot.
11: Begin met de eerste track. Oh ja, Tim is nog een beetje ziek, dus voor hem in de plaats van Inkel.
31: Hallo!
11: Oh, trappen af met His Royal Bed. Don't

0: plaats op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
1: Haha, ja, applaus, applaus, applaus. En vooral voor Tim zelf, want Tim ligt natuurlijk nog op bed vanwege zijn ziekte. En herinneren die ziek is, dat is altijd iets heel vervelends. Hoort, hoort, goed volk van stad en omland. Des avonds zal ik, bij ontstentenis van de roemruchte Tim op het broek, plaatsnemen aan de hoge tafel van Tim's avondslot. Waar Tim pleegt te verschijnen in een harnas van zulk een vlammend rood, dat zelfs de vijand hem van drie landstreken ver reeds groet, zal ik komen zonder maliën, zonder helm en zonder de minste schijn van schroom. Slechts gehuld in een lederen gordel der allerbescheidenste omvang zal ik het strijdperk betreden, gewapend met woorden, scherts en een blik die de nachtelijke duisternis trotseert. En ofschoon ik Tim's avontuurlijke vertoningen hoogacht, ja, zelfs zeer vermakelijk vind, is er één deugd die mij nog meer verblijdt. Het gerinkel der gouden munten, die gelijk een zegen uit verre Alpenlanden hun weg vinden naar mijn Zwitserse schatkist.

0: is Ron Wood, Keith Richards en Mick Jagger. Zijn de laatste der Mohicanen die nog over zijn in dit muziekensemble. Ik ga eventjes iets vertellen. We doen altijd hier de karaktertrek. Jij vraagt een liedje aan, maar ik kies hem uit. Een paar vragen ga je stellen en het antwoord op die vragen zet iets over jouw karakter. Zo kom ik bij een liedje uit, die start ik dan en die zou bij jou moeten passen, bij jouw personality. De karaktertrek, stuur karaktertrek naar het digitale doorgeefluik, de NPO Luisterapp. En de prijs is Tim's avondslot sleutelhanger. Ik vind het wel fijn dat je zit te luisteren. Hoewel je nog een beetje alleen bent. Met die positieve energie is wel langer. Maar ik ben wel blij dat je er bent.
1: Het kan soms heel eenzaam zijn als je leeft vanuit liefde. Vanuit die positieve energie. Het is zo belangrijk om in community te verbinden met gelijkgestemden. Omdat ik geloof dat mensen die vanuit die hoogfrequentie leven de wereld echt een stuk mooier maken.
0: Ja, dus wel vanuit de hoogfrequentie. Hè? Qua frequenties op de FM, zou ik zeggen. Hey, goedenavond.

Hij is natuurlijk van ons heen gegaan. Michael Hutchins, zo benieuwd hoe hij er vandaag de dag uit had gezien. In Excess hoorde je daar. Dit is NPO Radio 2 en hoor de wind waait door de bomen. Buiten is het een stukje kouder, de wind waait en Madonna, arme Madonna, die heeft bevroren tenen.

0: Ja, er komen wat hebjes binnen en zeggen mensen... koud, de wind waait om het huis. Ja, dat doet het wel, maar... ja, het is natuurlijk, wat is het, 15 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Ja, ik heb het altijd koud, dus vandaar dat ik dat zei. Goedenavond, ladies and people. Je hoorde daar Madonna, Frozen. Ze was natuurlijk aanwezig bij de VMA, de Video Music Awards, afgelopen week. En daar stond ze op het podium. Ze mocht wat dingen vertellen en ze besloot daar een klein grapje te maken, Madonna.
1: First of all, I would like to thank my fingers, because I can always count on them.
0: Ja, ja, ja, ja. Ze was in een melige bui. En ze zag er wel weer een beetje anders uit. Wel een beetje beter. Maar dat grapje was niet alles wat ze het publiek bracht. Ze wilde ook nog iets vertellen.
1: First of all, I just want to get this thing out of my ass. Just, it's been in here all night.
0: Yeah.
1: Anyways, I can party in the park. Why are you guys so far away?
0: Ja, nou, omdat je in je ass zit te grijpen, staan wij een beetje op een F-stand. My dear Madonna, ja, ik weet niet wat het is met die mensen, maar hoe beroemder en hoe rijker, hoe gekker ze worden. Ja, dit was een hele normale dame. We hebben toch een tijdje in Nederland gewoond ook. Deze Donna Summer, een van de beste zangeressen die ons land ooit voortgebracht heeft. Nou, gehuisd heeft, want ze kwam oorspronkelijk zelfs uit Duitsland. En dit is het gewachtige Piet Blootnammer.

0: heb slecht nieuws. Hij is afgelopen.
1: Oh no.
0: Ja, sorry. Wat is dat doen?
1: Oh no.
0: Spijt me oprecht maar.
1: Oh no.
0: Hij gaat niet verder.
1: No, no, no.
0: Johan en Oceans uit Horen. Die ene gast, ik ben even zijn naam vergeten. Gert, Geert, Piet, Klaas. Die is de spil van de band. Even kijken hoe laat het is. Ja hoor, het is er al tijd voor.
2: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: En ik zeg goedenavond, Jeroen van Erk.
3: Goedenavond, Jeroen van Inkel.
0: Twee Jeroenen in één uitzending. Nou zeg, wat vind je dat nog?
3: Hoe mooi kan het worden?
0: Hey Jeroen, ik heb begrepen dat ik voor gesprekken over koetjes en kalfjes niet bij jou moet zijn, hè?
3: Nee, sla er alsjeblieft over.
0: Ja, leg eens uit, hoe zit dat? Kan je daar niet tegen?
3: Nee, ik weet nooit wat ik moet zeggen. Joh, hoe is het weer? Ja, mooi. Of het is kut. Of ben ik klaar.
0: Ja, ik snap het. Ja. Het is geen party talk voor jou. Het moet wel ergens over gaan, zeg maar.
3: Ja, het liefst wel.
0: En Jeroen, wanneer, op welke momenten ben jij op je best?
3: Eigenlijk op het moment dat ik slimmer kan worden. Dat ik wat kan leren. Dat ik mijn kennis een beetje kan uitbreiden.
0: Ah, oké. Okay, dat doe je graag.
3: Ja, dat doe ik heel graag, ja.
0: Ja, ja. Wanneer was de laatste keer dat je dat gedaan hebt?
3: Vorige week zijn we in een museum geweest hier in Den Haag.
0: Ja.
3: En, heerlijk, man. Wat komt waar vandaan en waarom?
0: Oh ja, juist. En wat was dat voor een museum? De erotische artikelen?
3: Ja, uiteraard.
0: Ja, dat kun je natuurlijk kennis verrijken, hè? Dat is altijd goed om daar... Ja. Nee, wat was dat voor een museum?
3: Gewoon het Haagse gemeentemuseum.
0: Oh, mooi man. Te gek. Ja, ja, ja. Even kijken. En ik zit even te denken. Als jij een mening hebt over mensen, geef je die dan ook zo? Plomp verloren?
3: Ja.
0: Ja, dat vermoed ik al een beetje. Ik krijg steeds een beter idee van jouw karakter. Volgens mij heb ik wel een beetje een idee over welke trek bij jouw karakter hoort. En ik heb even deze uitgekozen. We even goed naar de tekst luisteren. Echo Belly, luister naar de tekst.

0: Jeroen van Erk in de karaktertrek. Daar zitten we middenin. Ik draai een liedje dat volgens mij bij jou zou moeten passen. Ken je het überhaupt, het liedje?
1: Nee, maar je hebt in ieder geval wel weer mijn kennis vergroot voor vandaag.
0: Toch wel, hè? Dat is dan mooi. Mooi, ja, zeker. Er waren dus de Echo Bellies en ze zingen... I want to do great things, I don't want to compromise... I want to know what life is, I want to know everything. Dat is de essentie van dit nummer.
1: Nou, dat komt wel goed overeen.
0: Ja, toch? Dat was wel... wat voor cijfer zou je ons willen geven... voor het toekennen van deze karaktertrek?
1: Ja, ik denk toch wel dat we een hele hoge 8 richting de 9 gaan.
0: Richting de 9, oké. Okay. Nou, dat hebben we goed gedaan, Miel. Applaus voor onszelf. En je krijgt nog een cadeautje, want voor de moeite krijg jij... een onvervalste Tim's avondslot, Sleutelhanger. Je lijkt er ook wel iemand die een hele grote bos sleutels heeft. Of is dat fout?
1: Nee, dat valt hartstikke mee.
0: Oké, goed dan. Mag ik je een hele fijne avond wensen verder?
1: Dank je wel, en voor jou ook.
0: Ja, namens iedereen hier aanwezig in het radiohuis. We zitten hier met z'n tweeën nog. Voor de rest is er niemand. Het zijn wel een beetje zielig, Milo, vind je?
2: Ik vind het wel heel gezellig hoor, Jeroen.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En we hebben Jeroen erbij. Je hebt twee Jeroenen.
2: Twee Jeroens. Twee voor de prijs van één.
0: Jeroen, bedankt

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
6: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
5: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
6: Ja toch?
5: Kijk op wakkerdier.nl.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zonder echt contact werkt je team hard,
2: maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery. Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nu bij Iris Optisch.

0: succesvolle periode van de Fine Young Cannibals moest liedzanger eigenlijk naar de tandarts. Hij had een beetje... slechte tanden. Dus ze zochten doorgaans teksten uit waarin weinig S'jes zaten. Nee, het is allemaal onzin. Ik zit gewoon aan mijn duim te zuigen, sorry. Het was de track I'm Not The Man, I Used To Be, The Fine Young Cannibals. We gaan doen de enige quiz van de Nederlandse radio waarin je gestraft kan worden met een hit. Als je groot fan bent van een bepaalde artiest, dan ken je het misschien wel. Er zijn zoveel mooie liedjes, maar het grote publiek kent alleen die ene grote hit. En dat vind jij zonde, maar daar hebben we wat op gevonden.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
0: En daar krijg je de kans daar iets aan te doen. Je krijgt 3 vragen van of over jouw favoriete artiest. Heb je ze goed, dan draaien we het onbekende liedje wat jij graag wil. Heb je iets fout, ja, dan krijg je de grote grijs gedraaide hit die je al 1,3 miljoen keer hebt gehoord op de radio of televisie. Weet ik wel wat allemaal. Zo, Judith Broski, goedenavond. Ik hoorde je al een beetje rommel aan de telefoon.
2: Ja, inderdaad. Ik moest nog even... Sorry, ja. Daar gaat hij weer mijn stem herstellen.
0: Ja, ja, dat is, klinkt hartstikke goed hoor, Judith.
2: Dat, ja, een beetje zenuw aan natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Want ja, het is wel een quiz. Wie is de band waar we het over gaan hebben?
2: Wij gaan het hebben over Man at Work.
0: Man at Work, juist. En ja, hoe kom je er zo bij om die uit te kiezen?
2: Nou, ik heb daar een nummer op een LP. En dat vind ik gewoon helemaal te gek. Ook al vanaf toen ik klein was. Ja. Mijn vader had die LP gekocht op Texel. En er stond het nummer op. Mm. En gewoon ook de tekst zelf, de inhoud ervan. Dat sloeg helemaal op mij.
0: Ah.
2: En toen kwam deze quiz voorbij en toen dacht ik, yes.
0: Ja, ik ga proberen te regelen dat die gedraaid wordt. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Je krijgt 3 vragen van mij over Man at Work. Als je ze alle 3 goed hebt, dan gaan we de track draaien. Anders krijg je de platte hitte. Zo simpel is het.
2: Ik snap het.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Ik zit helemaal klaar.
0: Oh, oké dan.
1: Vraag 1.
0: In welke Australische stad is Man at Work opgericht? Ik ga wel daarna denken. Je weet het al.
2: Ja, Melbourne.
0: Melbourne is inderdaad... Oh, dat mag ik nog niet zeggen. Ik moet nog even geheim houden, sorry. Nee, we weten nog niet of het goed of fout is. Dat hoor je zo direct. Maar eerst doen we...
1: Vraag 2.
0: Er is vandaag de dag nog maar 1 origineel lid van Man at Work over. Met wisselende sessiemuzikanten treedt hij nog steeds op onder de naam Man at Work. En wat is zijn naam?
2: Dat is... Colin Hay.
0: Ik zeg niks, hè. Het is nog 1 vraag die je goed moet hebben. En als je die hebt, gaan we die jouw track draaien. Dus daar komt ie.
1: Vraag 3.
0: In hun grootste hit Down Under zingen ze onder andere over een broodje, een sandwich. He just smiled and gave me a beep sandwich. Wat zit er op die sandwich in dat liedje?
2: Even kijken. Even denken.
0: Vegemite
2: of
0: zoiets? Ja, hoor. Vegemite. Weet jij, heb jij enig idee, Judith, wat het is? Vegemite?
2: Volgens mij is dat echt iets uit Australië of zo.
0: Ja,
2: of niet?
0: Een soort. Jij zit helemaal krikken, Milou.
3: Ja, volgens mij is het een soort van groentejam-achtig iets. Ik heb het wel gegeten, het is niet zo lekker.
0: Oh, het is niet zo lekker hoor, zojuist. Okay. In de wandel hangen. Oké. Nou, wel hartstikke goed gedaan. Ik vind dat je uitstekend gedaan hebt, Judith. En we gaan hem draaien. Misschien wil jij nog even de platen aankondigen, zodat de luisteraars van Radio 2 weten wat ze voor hun kiezer krijgen.
2: Nou, beste luisteraars, jullie krijgen voor de kiezer I Like To van Man at Work. En een heerlijke gitaar.

0: Hoi, dankzij Judith Broski op de radio gekregen. Door de quiz te winnen, de Deep Dish Pop Quiz, heeft zij ervoor gezorgd dat deze albumtrack van Men at Work op de radio kwam.
1: We vroegen kenner Jeroen van Inkel om zijn mening.
0: Nou, dat is echt een lekkere albumtrack met lekker veel. Gitaren. Dit is NPO Radio 2.

Creedence Clearwater Revival, dames en heren. De nationale radio, uitzendende op al die magistrale FM-frequenties. Over het hele land, natuurlijk ook op een dik DAB Plus netwerk. En online is dit live vanuit het middelpunt van de belangstelling. Heel Billydorp, NPO Radio 2 met Tim's avondslot. En Tim wensen we natuurlijk van harte beterschap. Het zal vast niet fijn zijn om thuis met een thermometer in je mond te luisteren naar je eigen show. En iemand het vreselijk te horen. Verkrachten alle beterschap, Tim. Dames en heren, zo rond dit tijdstip in tijd en dimensie mag het wel eens een klein beetje sfeervoller worden nog misschien. Even gewoon iets in een slow tempo pakken wat langzaam maar zeker zich opent als een prachtige bloem. Een inner bloom.

0: Langzaam daalt de temperatuur in de lage landen. En eigenlijk moet je dit soort muziek horen op een zo'n hele hete, warme avond die misschien nog een beetje nasiddert op het strand. Omdat je nou nog met wat vriendjes en vriendinnetjes zit. Gast uit Australië, Rufus du Sol, Inner Bloom. Er kwamen leuke appjes binnen, Milou. Je hebt daar een beetje een overzicht van wat er al binnenkwam.
1: Ja, Marjolein die zegt, oh wat lekker dit, Jeroen. Oh. En Martijn die gebruikt zelfs hoofdletters. Deze is chill, zegt hij.
0: Hoofdletters ook.
1: Dus, het is een prachtig liedje.
0: Het is, hij schreeuwt, hè, als hij dan met hoofdletters schrijft.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk chill.
1: Ja, dan komt het goed beter over. Ja,
0: hey, dankjewel voor die reacties. Tevens avondslot. Nu met die gast die in Amerika zeer succesvol is.

0: leuk.
1: Ik ben heel stil, maar de gangen van Theo's avondslot die zijn soms zo lang en donker. Wat je daar allemaal tegenkomt.
2: Oh nee, hij is wakker. Het verzoekiemonster.
1: Het is weer zo ver. Het verzoekiemonster is wakker geworden. Zware voetstappen klinken door het eindeloze gangenstelsel onder het avondslot. Het is naarstig op zoek naar iets dat zijn honger kan stillen. Een lekker verzoekje nog voor middernacht, het kan. Wil jij hem eventueel een liedje voeren? Laat dat weten. Wat je wil horen met de NPO Luisterapp Digitale Doorgeefluiken. Leef je gewoon lekker uit. Verzin wat leuks aan hem. Wordt het straks wellicht geënergized op de...

0: Wat een cadeau om hierbij te zijn.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2 Topsong.

0: fantastische plaat dit. Ongelooflijk. The War on Drugs. And who's that? Een vriend van mij die is naar de Patronaat gegaan vanavond. Daar treedt een Daft Punk tribute band op. En hij stuurt even wat. Laat ik even aan je laten horen. Ja, dat klinkt natuurlijk... Klinkt gewoon als Daft Punk natuurlijk. Die jongens staan er ook met van die helmen op. Als je niet beter weet, staat er gewoon Daft Punk. Met deze is dat super handig.
1: Waarom doen ze nou niet gewoon... Ze kunnen toch gewoon doen alsof ze echt Daft Punk zijn?
0: Ja.
1: Met zo'n helm op is iedereen toch Daft Punk?
0: Je zou het wel zeggen, ja. Dus,
1: miste kans.
0: Ze moeten natuurlijk ze moet ook wel mixen en een set afleveren.
1: Je moet wel wat dus, kunnen,
0: je moet
1: jij.
0: Wel wat kunnen, exact. Dat zijn mijn woorden. Maar lukt het je even doorsturen. Even een kleine update in de show over de live perikelen van de artiesten. Dit was de tribute band Daft Punk. En ik zeg Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond, Jeroen.
0: Ben jij, wat voor type drukker ben je? Ben je offsetdrukker?
2: Nee, ik was 30 jaar lang offsetdrukker. Maar ik ben naar een andere tak van drukkerij gegaan. Ik ben nu in de flexodruk.
0: De wie? Sorry, nog één keer?
2: De flexodrukkerij.
0: Wat is dat?
2: Dat is een verkapte vorm van hoogdruk.
0: Ja.
2: Maar dan op rotatie. En dan maken wij heel mooi cadeaupapier en verpakkingspapier.
0: Aha. En dat gaat ook s'avonds gewoon door, begrijp ik.
2: Het gaat de hele week 24 uur per dag door.
0: Wauw, zo hé. Ja, dus bij de Telegraaf...
2: In mei zijn we al bezig met het kerstpapier.
0: Bij de Telegraaf zouden ze heel jaloers op jullie zijn. Want daar hebben ze de drukkerijen gewoon helemaal opgedoekt. Hè, omdat er worden niet zoveel kranten meer verkocht.
2: Ja, goed. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal wat minder. Ook digitaal. Maar ja, goed. Ja. Je kan je cadeautje nog niet in een digitaal...
0: Nee, zeker niet.
2: Doen.
0: Dus daar blijft altijd vraag naar. Juist, oké. Okay. Drukker in de drukkerij. Zijn naam is Marcel. En jij kwam met een verzoekie voor het verzoekie-monster.
2: Jazeker. En ik ga hem verwennen, hoor. Want hij krijgt een heel mooi nummertje van me.
0: Vertel, welke mag je opeten?
2: Nou, toch eigenlijk een van de meest iconische twee duo die er ooit heeft bestaan. Ooit uit elkaar gegaan, weer bij elkaar gekomen. Hij een fantastische gitaar, virtueus. En ja... Laten we eerlijk zeggen, Annie Lennox.
0: Annie stem. Lennox. Die stem.
2: Ja.
0: Ja, dus je gaat voor de Eurythmics. En welk nummer wil je voeren?
2: Ja, ik ga het zo meteen zelf ook doen. Dus ik ga ook Sweet Dreams doen.
0: Oh.
2: Dus dat blijft een leuk wapentje en een heel mooi snackie voor de monster.
0: Eens even kijken of je het lust, hoor.
3: Snack time!
0: Ja, hoor.
2: Hey.
0: Oh, ja. Lekker, lekker. Hij lust er wel. En

Dankjewel, Marcel, voor het regelen. Dat deze plaat bij het verzoekie monster terecht kwam. Mooie keuze. Annie Lennox, Dave Stewart, Dan. Het verzoekie monster heeft genoten van Sweet Dreams Are Made of This. Ik wens je fijne nacht.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
13: Wil je met me trouwen?
12: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van vrijdag 2 oktober. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt nu zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt daardoor nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf opgelegd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar oud. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee niet door. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar naar de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind. Het is daarbij een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is inmiddels aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië en die moeten we winnen, vindt de bondscoach. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst op de uitkeringen alsnog bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolken bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niks bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is afgelopen avond 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met daarop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. En later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder vannacht met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend eerst zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.